0: de lokale overheid worden er opnieuw raketaanvallen uitgevoerd op de stad door het Russische leger. Meldingen van slachtoffers of schade zijn er voorlopig nog niet. In Rusland zouden de voorbije dag dan weer 19 Oekraïnse drones uit de lucht gehaald zijn die op weg waren naar de Russische hoofdstad Moskou. Dat meldt de lokale overheid daar. Er zou onder meer brandstofbevoorradingsinfrastructuur geviseerd zijn. In Italië is de echtgenoot van de Italiaanse minister van Gezin, Eugenia Rocella, vermist geraakt bij een boottocht op een meer. De man zou in het water gevallen zijn en niet meer boven zijn gekomen. Het is voorlopig niet duidelijk of hij per ongeluk overboord viel of doelbewust wilde gaan zwemmen. De Italiaanse minister was zelf ook aanwezig in het bootje op het moment van het incident. Er is een zoekactie gestart. In het hockey hebben de Red Lions, het Belgische mannenteam, zich al kunnen plaatsen voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. In de zogenoemde Hockey Pro League wonnen ze de voorbije avond de wedstrijd tegen Nederland met 2-1. Daardoor zijn ze eindwinnaar in die Pro League en mogen ze dus ook al zeker naar de Spelen. Red Lion Alexander Hendricks was blij met dat resultaat.
1: Ik denk natuurlijk, de voorbije jaren hebben we ook Pro League gespeeld, maar er zat natuurlijk iets minder druk op en er ging niks aan vast. Oké, het is een winst van de Pro League, maar dan werd er meer in geoefend. En nu hebben we echt wel gewoon deze gebruikt. Ook wel om onze ploeg te vormen, maar we zijn gewoon vanaf het begin hebben we tegen ons eigen gezicht van we spelen geen oefenmatch meer. Elke wedstrijd dat we spelen willen we vol een bak gaan en dat is goed gelukt.
0: En op het WK voetbal zijn de laatste wedstrijden in groep L gespeeld. Engeland won met 0-2 tegen Panama en is daardoor groepswinnaar. En Kroatië gaat door als tweede na een 2-1 overwinning tegen Ghana. Intussen zijn ook de wedstrijden tussen Portugal en Colombia en tussen Congo en Oezbekistan begonnen. En dan nog het weer. Vannacht kans op onweer. Code oranje is dus van kracht in een groot deel van het land. Temperaturen vannacht tussen 19 en 24 graden. Na de ochtend eerst droog en zonnig weer. Later kans op een bui bij temperaturen tot 32 graden. Meer op 14nieuws.be.
2: Studio Brussel. The party never stops.

0: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
1: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep, biep.
0: Pomp, pomp, pomp, pomp. Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
1: Ah ja, oké, maar waar?
0: Wel, hier, bij

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Hey, zin in een nieuwe keuken?
2: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
3: Grando, Grando, Grando.
4: Studio Brussel, live.

0: Het is 3 uur, goedenacht, WRT Nieuws met Joppe Matijn. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in Iran. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen zouden ook nu weer Iraanse luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen geviseerd hebben. Het is al de tweede dag op rij dat de VS aanvallen uitvoert in Iran, nadat vorige week een staakt het vuren werd overeengekomen tussen beide landen. Volgens de VS gaat het om vergeldingsaanvallen voor een aanval eerder deze week op een vrachtschip dat door de straat van Hormuz was gevaren. Volgens de Amerikaanse president Trump zat Iran achter die aanval en hebben ze daardoor het staakt het vuren geschonden. Trump dreigt intussen ook opnieuw met een grootschalige aanval op Iran. Intussen meldt Kuwait, een van de golfstaten, dat het luchtafweersysteem daar in werking is getreden om raketten en drones uit de lucht te halen. Ook in Bahrein, een andere golfstaat, zou volgens de lokale overheid het luchtalarm zijn afgegaan. Vermoedelijk gaat het ook om vergeldingsaanvallen, dit keer van het Iraanse leger. Iran reageert vaak door in de golfstaten Amerikaanse basissen aan te vallen. De voorbije avond hebben de organisatoren van verschillende festivals beslist om de optredens vroegtijdig te stoppen vanwege de code oranje waarschuwing voor onweer. Het gaat onder meer om Couleur Café, Paradise City en Werchter Boutique. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders van Vooruit heeft de organisatoren intussen opgeroepen om goed te communiceren over eventuele compensaties.
1: Ik denk dat vandaag iedereen het over eens is dat wanneer veiligheid primeert dat festivals moeten afgezegd worden. Daar is geen discussie over. Maar natuurlijk, vanaf morgen komen dan andere vragen van ja, wat moet ik doen met de catering die ik gekocht heb? Want dikwijls zijn dat cashless systemen. Hebben mensen nog heel veel geld openstaan? Ze konden dat niet gebruiken. Dus het is vooral heel belangrijk dat de organisatoren nu ook heel snel communiceren over mogelijke compensaties of manieren waarop mensen hun geld terugkrijgen.
0: En op 2K voetbal worden de wedstrijden tussen Portugal en Colombia en tussen Congo en Oezbekistan gespeeld. Enkel bij die laatste is er al gescoord, 0-1 in het voordeel van Oezbekistan. En dan nog het weer. Vannacht kans op onweer. Code oranje is dus van kracht in een groot deel van het land. Temperaturen vannacht tussen 19 en 24 graden. Na de ochtend eerst droog en zonnig weer. Later kans op een bui bij temperaturen tot 32 graden. Meer op veertiennieuws.be.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Brussel.
1: Het is 4:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in Iran. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen zouden ook nu weer Iraanse luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen geviseerd hebben. Het is al de tweede dag op rij dat de VS aanvallen uitvoert in Iran, nadat vorige week een staakt het vuren werd overeengekomen tussen beide landen. Volgens de VS gaat het om vergeldingsaanvallen voor een aanval eerder deze week op een vrachtschip dat door de straat van Hormuz was gevaren. Volgens de Amerikaanse president Trump zat Iran achter die aanval en hebben ze daardoor het staakt het vuren geschonden. Trump dreigt intussen ook opnieuw met een grootschalige aanval op Iran. Kuwait, een van de golfstaten, meldde vannacht dat het luchtafweersysteem daar in werking is getreden om raketten en drones uit de lucht te halen. Ook in Bahrein, een andere golfstaat, zou volgens de lokale overheid het luchtalarm zijn afgegaan. Het Iraanse leger heeft de aanvallen intussen opgeëist en noemt het ook vergeldingsaanvallen liever voor de recente Amerikaanse aanvallen. In de golfstaten werden Amerikaanse basissen geviseerd. Het Iraanse regime dreigt er intussen ook mee om de onderhandelingen met de VS op te blazen. De voorbije avond hebben de organisatoren van verschillende festivals beslist om de optredens vroegtijdig te stoppen vanwege de code oranje waarschuwing voor onweer. Het gaat onder meer om Couleur Café, Paradise City en Werchter Boutique. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders van Vooruit heeft de organisatoren intussen opgeroepen om goed te communiceren over eventuele compensaties.
2: Ik denk dat vandaag iedereen het over eens is dat wanneer veiligheid primeert dat festivals moeten afgezegd worden, daar is geen discussie over. Maar natuurlijk, vanaf morgen komen dan andere vragen van ja, wat moet ik doen met de catering die ik gekocht heb? Want dikwijls zijn dat cashless systemen. Hebben mensen nog heel veel geld openstaan? Ze konden dat niet gebruiken. Dus het is vooral heel belangrijk dat de organisatoren nu ook heel snel communiceren over mogelijke compensaties of manieren waarop mensen hun geld terugkrijgen.
1: Door het onweer waren er vannacht verschillende incidenten op de weg. Op de ring rond Antwerpen bijvoorbeeld raakte bij de Kennedy-tunnel een rijstrook versperd door wateroverlast. Ook op de E313 was er nabij Antwerpen wateroverlast op de weg. En in Brussel werden tunnels gesloten, ook vanwege wateroverlast. In de provincies Henegouwen en Namen zijn volgens de politie dan weer op verschillende plekken omgewaaide bomen op de weg terechtgekomen. En op het WK voetbal zullen de Rode Duivels in de 16e finales tegen Senegal spelen. Congo won vannacht namelijk tegen Oezbekistan met 3-1 en duwde Zuid-Korea daarmee uit de lijst met beste derdes. De wedstrijd tussen Portugal en Colombia eindigde op een 0-0 gelijkspel. En dan nog het weer, lokaal nog kans op onweer. Code oranje was vannacht van kracht. In een groot deel van het land temperaturen tussen 19 en 24 graden. Na de ochtend eerst droog weer en zonnig weer. Later kans op een bui bij temperaturen tot 32 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in park? Zo zijn jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen. Studio Brussel, live.

0: Brussel.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Het conflict tussen de VS en Iran dreigt opnieuw te escaleren. De voorbije nacht heeft het Amerikaanse leger namelijk voor de tweede keer op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS gaat het om vergeldingsaanvallen voor een aanval eerder deze week op een vrachtschip dat door de straat van Hormuz was gevaren. Iran zelf heeft intussen gereageerd op die Amerikaanse aanvallen door zelf vergeldingsaanvallen uit te voeren op Amerikaanse basissen in Kuwait en Bahrein. De Amerikaanse president Trump dreigt met een grootschalige aanval op Iran. Het Iraanse regime dreigt dan weer het staakt het vuren dat werd overeengekomen tussen beide landen op te blazen. Gisteravond hebben de organisatoren van verschillende festivals beslist om de optredens vroegtijdig te stoppen vanwege de code oranje waarschuwing voor onweer. Het gaat onder meer om Couleur Café, Paradise City en Werchter Boutique. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders van Vooruit heeft de organisatoren intussen opgeroepen om goed te communiceren over eventuele compensaties.
2: Ik denk dat iedereen het over eens is dat wanneer veiligheid primeert dat festivals moeten afgezegd worden. Daar is geen discussie over. Maar natuurlijk komen dan andere vragen van ja, wat moet ik doen met de catering die ik gekocht heb? Want dikwijls zijn dat cashless systemen. Hebben mensen nog heel veel geld openstaan? Ze konden dat niet gebruiken. Dus het is vooral heel belangrijk dat de organisatoren nu ook heel snel communiceren over mogelijke compensaties of manieren waarop mensen hun geld terugkrijgen.
1: Door het onweer waren er vannacht verschillende incidenten op de weg. Op de ring rond Antwerpen bijvoorbeeld raakte bij de Kennedy-tunnel een rijstrook versperd door wateroverlast. Ook op de E313 was er nabij Antwerpen wateroverlast op de weg. In Brussel werden dan weer de tunnels gesloten, ook vanwege wateroverlast. In de provincies Henegouwen en Namen zijn volgens de politie op verschillende plekken omgewaaide bomen op de weg terechtgekomen. Steve Clark, de bondscoach van Schotland, heeft ontslag genomen. Schotland werd eerder deze week uitgeschakeld op het WK voetbal. Schotland kon zich na 28 jaar opnieuw plaatsen voor het WK en eindigde als derde in groep C, maar behoort niet tot de top 8 van de teams die toch mogen doorgaan naar de knock-outfase. En op dat WK zullen de Rode Duivels in de 16e finales tegen Senegal spelen. En dan nog het weer, lokaal nog kans op onweer. Code oranje was vannacht van kracht. En in een groot deel van het land temperatuur tussen 19 en 24 graden. Na de ochtend eerst droog en zonnig weer. Later kans op een bui bij temperaturen tot 32 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
1: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
0: Ah ja, maar dat kennen we. Ja, zet het klokje maar uit hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
1: Ah, wat doen we dan?
0: Niet zonder uw akkoord. Eerst een

0: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
1: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
0: Ah ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
1: Ah, wat doen we dan?
0: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
2: Midas, je kan altijd vooruit.
3: Studio Brussel, live.

0: Brussel.
1: Het is 6 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Hevig onweer heeft op verschillende plaatsen hinder veroorzaakt, vooral in het centrum van het land en in de provincie Antwerpen. In en rond Brussel liepen straten onder water en werden tunnels gesloten. Daar kwamen ook veel takken op de weg of de snelweg terecht, onder meer op de binnenring in Sint-Stevens-Woluwe. Op de ring rond Antwerpen liep een rijstrook bij de Kennedy-tunnel onder water. De brandweer in de Kempen kreeg vannacht ongeveer 75 oproepen, meestal over omgevallen bomen of afgebroken takken. En in Ole vloog de garage bij een woning in brand toen de bliksem insloeg. Verschillende festivals zijn gisteravond nog afgelast, enkele uren voor het ging onweren. Onder meer Couleur Café in Brussel. Daar kregen de bezoekers rond 9 uur te horen dat ze moesten vertrekken.
2: Ja, super slecht nieuws. We zijn echt niet blij.
3: Ja, dat is kei jammer dat we naar huis moeten gaan.
4: Het is even heel raar om te geloven dat het echt wordt afgelast. Omdat nu is het nog moeilijk voor te stellen dat er echt iets gaat gebeuren. Maar natuurlijk is het een verantwoordelijke beslissing om het zekere voor het onzekere te nemen.
2: Dat voelt een beetje apocalyptisch.
1: Wie niet meteen naar huis ging, kreeg onderdak in de expohallen op de Heizel. Gisteravond werden ook nog Paradise City in Steenokkerzeel en Werchter Boutique stopgezet. Daar zou de Amerikaanse zangeres Katy Perry nog optreden voor 47.000 mensen, maar dat ging dus niet meer door. In Venezuela was er gisteravond een zware naschok na de verwoestende aardbevingen van enkele dagen geleden. Er zijn nu al 1430 doden geteld, maar dat aantal zal wellicht nog fel oplopen omdat er tienduizenden vermisten zijn. Het conflict tussen de VS en Iran dreigt opnieuw te escaleren. De voorbije nacht heeft het Amerikaanse leger voor de tweede keer op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS was dat een reactie op een Iraanse aanval eerder deze week op een vrachtschip. Iran zelf heeft intussen gereageerd op die Amerikaanse aanvallen door zelf vergeldingsaanvallen uit te voeren op Amerikaanse basissen in de golfstaten Kuwait en Bahrein. De Amerikaanse president Trump dreigt nu met een grootschalige aanval op Iran, waardoor van het staakt het vuren tussen beide landen in de praktijk niet meer veel meer overschiet. Sport. De Rode Duivels kennen hun tegenstander in de 16e finales van het WK voetbal. Dat wordt Senegal. Senegal was derde geworden in zijn groep na Frankrijk en Noorwegen. Op dat WK heeft Argentinië met 3-1 gewonnen tegen Jordanië. Lionel Messi maakte het derde doelpunt en is de eerste speler ooit die in 7 opeenvolgende WK-wedstrijden kon scoren. De andere wedstrijd in de groep tussen Algerije en Oostenrijk eindigde op 3-3. Colombia en Portugal speelde 0-0 gelijk. Congo pakte zijn eerste overwinning ooit op een WK met 3-1 tegen Oezbekistan en gaat als beste derde door naar de volgende ronde. Daarin speelt Congo tegen Engeland. Na het onweer start de dag nu droog en vrij zonnig. Na de middag meer wolken en kans op buien in het centrum en zwaar onweer in het zuidoosten. Tussen 23 graden aan de kust en 32 in het oosten en de grote steden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

0: jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in het park? Zo zijn jij toch niet?
1: En jij?

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Studio Brussel live.

0: is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
1: Dit is Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: Life is music. Life is music.
2: Studio Brussel.
3: Het is 7 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donk. In Kalmthout, in het noorden van Antwerpen, zijn 24 kinderen en hun begeleiders geëvacueerd. De bliksem was rond 3 uur vannacht ingeslagen op de schuur waar ze kampeerden, zegt Bieke Bruins van de brandweer.
4: Het gaat om een uitslaande brand in een schuur, dat toevallig ook de kampplaats was waar 24 kinderen aan het overnachten waren. Die kinderen zijn allemaal geëvacueerd. Die waren sterk onder de indruk, maar die zijn voor de rest oké. Twee kinderen die zijn afgevoerd, zijn lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht ter controle.
3: De leeftijd van de kinderen is nog niet bekend. De brand was na een uur onder controle, maar de brandweer is nog ter plaatse om te voorkomen dat het vuur opflakkert. Het onweer veroorzaakte de meeste schade in de provincie Antwerpen en in het centrum van het land, met veel meldingen van afgebroken takken en ondergelopen straten. In en rond Brussel liepen straten, kelders onder water en werden tunnels gesloten. De brandweer deed afgelopen nacht bijna 90 interventies en rukt voorlopig niet meer uit, zegt Walter de Rieuw.
5: In de loop van de nacht hebben we besloten onze mannen en vrouwen niet meer uit te sturen, want die waren uitgeput. Niet alleen door deze weerinterventies, maar ook door de ziekenwageninterventies in de loop van de dag, door de hittegolf.
3: Uit voorzorg werden gisteravond ook verschillende festivals afgelast, onder meer Werchter Boutique. Daar kon het optreden van Katy Perry niet meer doorgaan. Op het WK voetbal is de volledige groepsfase afgelopen en de Belgen weten tegen wie ze moeten spelen in hun 16e finale woensdagavond. Dat wordt Senegal. Een overzicht van de laatste wedstrijden door Tom Boudeweel.
6: De tegenstander van de Rode Duivels in de 16e finales hing af van het resultaat van Congo. De ploeg met veel bekende spelers uit de Belgische competitie klopte Oezbekistan en mag als derde in de groep naar de volgende ronde. Daardoor wordt Senegal de tegenstander van België. Senegal verloor tegen Frankrijk en Noorwegen, maar versloeg dan Irak met 5-0 om als slechtste derde door te gaan. Maar zeker geen makkelijke tegenstander. Colombia hield Portugal op 0-0 en won de groep. Engeland 2-0 tegen Panama en Kroatië 2-1 tegen Ghana sloten de groepsfase af met een overwinning en zijn respectievelijk eerste en tweede. Ghana gaat door als derde. En in groep J tot slot redde Oostenrijk zijn plaats in de 16e finale door een doelpunt na de toegevoegde tijd. 3-3 tegen Algerije. Argentinië won met 3-1 tegen Jordanië. Nederland-Marokko, Portugal-Kroatië en Mexico-Ecuador. Dat zijn echt wel wedstrijden om naar uit te kijken.
3: Na het onweer start de dag nu droog en vrij zonnig. Na de middag meer wolken en kans op buien in het centrum en zwaar onweer in het zuidoosten. Tussen 23 graden aan de kust en 32 in het oosten en in de grote steden. Morgen zon en wolken en nog 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Joris staat op.
1: Joris Hessels.
7: Goedemorgen, ik neem je op deze laatste zondag van juni mee naar waar je maar wil. Wat denk je van een eiland onder de zon? Wel, dat komt eraan. Welkom.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
1: Life is music.

0: Ja, zon hebben we genoeg gehad de afgelopen weken. Maar er komt nog zon, er gaat nog zon blijven. Maar zo'n eiland in de zon, daar zou ik toch ook blij mee zijn. Dankjewel, Weezer. En we zijn goed en wel vertrokken.
1: Studio Brussel. Joris staat op.
2: Joris Hessels.
0: Goedemorgen deze ochtend. We hebben bijzonder veel gezweet met z'n allen deze week. En ik hoop dat het onweer van vannacht vooral wat verfrissing en verkoeling heeft bezorgd. En geen schade. Maar ik hoor in het nieuws dat er af en toe wel wat schade is geweest. Dus ik hoop dat bij jou dat niet het geval is. We gaan vandaag nog een laatste keer knallen voor de zomer. Echt losbarst. Het is de allerlaatste. Joris staat op. Dus ik stel voor dat jullie al jullie beste platen doorsturen om er samen een geweldig mooie start van de zondag van te maken. Dus laat maar komen die suggesties. Ik geef jullie de zomer in de vorm van Stevie Wonder en zijn Signed, Sealed, Delivered, I Am Yours. Zo heb je die titel ook nog eens volledig gehad. Heerlijk. Goedemorgen.
2: Joris staat op. Studio Brussel. Life is music.

0: Ja, en dansen, dat konden sommigen van jullie al dit weekend op Werchter Boutique. Gisteren met Pitbull en Pommelien onder andere. Ofwel op Robbie Williams in Antwerpen op Live is Live. Helaas, moet ik zeggen dat gisteren zowel Paradise City, Werchter Boutique en Couleur Café vroegtijdig gestaakt werden. Dus geen Katy Perry voor de fans door het nakende onweer. Voorlopig gaat alles vandaag wel door zoals gepland. En we houden je natuurlijk op de hoogte als er daar iets zou veranderen. Maar ik hoop, Karen, dat jij, dat jij geen tickets had voor Katy Perry gisteren.
1: Nee, helemaal niet.
0: Had je wel tickets voor een ander festival? Want er is best veel te doen dit weekend.
1: Nee, dit weekend niet.
0: Oké. Okay. Maar als je zegt dit weekend niet, misschien wel een ander weekend. Wat staat er op jouw festivalplanning komende dagen?
1: Komende dagen nog niks.
0: Oké. Okay. Jij gaat voor het einde van de zomer, dat is jouw hoogtepunt, met 4 dagen Pukkelpop.
1: Ja, klopt.
0: Ah, heel goed. Blij voor jou. Goedemorgen, Karen. Hoe gaat het met jou?
1: Goedemorgen. Heel goed.
0: Ja?
1: Heel goed.
0: Heb je iets vandaag op de planning staan?
1: Van de morgen zijn gewoon de kindjes wat bezig houden. En in de namiddag komt er bezoek.
0: Okay.
1: Komen er vrienden op bezoek.
0: En jij houdt je kinderen bezig. Wat moet ik mij daarbij voorstellen?
1: Ze een beetje in de watten leggen met wat pannenkoeken bakken.
0: Mooi, leuk, Karen. Zo lief. Ja. Jij hebt dus nu al pannenkoeken gebakken omstreeks 7:15.
1: Ik ga dat subiet doen.
0: Jij gaat dat doen.
1: Ja.
0: Heel goed, Karen. Je bent nu al de prijs voor beste moeder van deze zondag, 28 juni. Zeg, wat kan ik muzikaal voor jou... Met veel plezier. Het is nog even wachten tot die zomer echt helemaal losbarst. Want ik kan me voorstellen dat jouw kinderen nog naar school moeten. Morgen en overmorgen.
1: Ja, morgen nog een dag en overmorgen een halve dag.
0: Oké, en dan zit het erop en dan begint de zomer. Kijk je een beetje naar uit?
1: Half en half.
0: Ja,
1: ik vind dat toch altijd pittig.
0: Ik denk dat dit heel herkenbaar is voor heel veel jonge ouders en ook iets oudere ouders zoals ik zelf. Ja, het is lang hè, die 8 weken dat je de kinderen moet zien bezig te houden.
1: Ja, toch wel.
0: Ja. Maar zij kijken er alvast heel erg naar uit. Als dat een troost mag zijn naar die vakantie. Wat kan ik voor jou doen, muzikaal? Wat zou je graag vandaag willen horen?
1: Blood Orange met You're Not Good Enough.
0: Ah, wel, goede keuze. Die Blood Orange, ben je daar grote supporter en fan van?
1: Ja, toch wel. Ik vind dat echt super goede muziek en dat past eigenlijk bij alles. Dus ik vind dat, ja...
0: Heel goed. Dat ga ik met veel plezier draaien voor jou, Karen. Voor de zomer helemaal losbarst. Het is mijn laatste Joris staat op van dit seizoen en voor altijd. Wat mag ik jou nog wensen voor deze zomer?
1: Veel zonnige dagen.
0: Veel zonnige dagen.
1: Dan ben ik al heel tevreden.
0: Heel goed. En vooral heel veel verfrissing. Als het toch een keer een moeilijkere dag is om de kinderen dan bezig te houden, dan hoop ik dat Studio Brussel jou wat verstrooiing biedt. Karen.
1: Ja, dat is super.
0: Dikke merci om zo vroeg met mij aan de telefoon te hangen. En geniet van die pannenkoeken straks. Hè.
1: Ja, dank u wel. Yo, salut.

0: goede zomerse plaat. Goede keuze. Goede keuze van Karen. You're Not Good Enough en Blood Orange.
1: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers.

0: ja, blijft toch echt een geweldige song en een geweldige hit van een van onze meest succesvolle Belgen, genaamd Gauthier. Met een beetje hulp van Kimbra. Somebody that I used to know. Hey, en heel fijn dat jullie al zo vroeg aan het luisteren zijn en ook aan het sturen zijn. Nadine die stuurt: goedemorgen Joris, we zijn klaar voor hopelijk een frissere zondag. Wel Nadine, daar kan ik bevestigend op antwoorden. Het wordt iets frisser, maar het wordt nog warm genoeg om het heel gezellig te houden. Ik hoop dat de schade meevalt van het onweer dat er vannacht over ons land is getrokken. Thierry die stuurt: hey, Oris met een J, dag 12 van de hittegolf. Keep it cool, you all. Wel, ik hoop hetzelfde voor jou Thierry. Wel, ik heb nog een paar platen in de aanbieding, maar ik ben toch op zoek naar nog platen die je graag wil horen. Dus welke plaat maakt jouw zondag helemaal compleet? Dat wil ik nu graag weten. Dus stuur het maar gewoon via de geëikte kanalen. En dat is de app van Studio Brussel. Daar moet je zijn voor al je suggesties. Dus laat het maar weten.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Ja, en ik weet het. We hebben al veel zomer gehad deze week en de voorbije weken. En dat ligt voornamelijk aan die warme temperaturen, maar ook aan de hotshot van deze week. En die komt van Charlie XCX. Die is terug met muziek. Veel beats, zo krijgen we van haar, die doen zweten met hier en daar een gitaartje. En meer moet dat eigenlijk niet zijn. En voor de fans, 24 juli komt haar nieuwe plaat uit. Dus ik zou zeggen, zet dat met stip in je agenda. En voor nu kan ik jou enkel deze hele fijne single geven. Dus geniet ervan.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
1: Spring Summer 26.

0: Raconteurs en Steady As She Goes. En heel leuk dat jullie antwoorden op de vraag die ik stel. Ik vroeg voor plaat en dat hebben jullie massaal gedaan. Dank u wel daarvoor. Ik kies er eentje uit. En om een wel bepaalde reden. Goedemorgen, Ellen.
1: Goedemorgen.
0: Hey Ellen. Als ik aan jou vraag een zondagochtend, een ideale zondagochtend, waar denk je dan aan?
1: Ik denk dan aan even wandelen met de hond en dan een croissantje eten.
0: Oké. En heb je dat vandaag al gedaan? Ja.
1: Het wandelen wel. De croissant, daar moeten we nog werk van maken.
0: Daar moet je voor, nog voor naar de bakker, wil je zeggen?
1: We bakken die thuis zelf af.
0: Oké. Dus dat is nog makkelijker. Dus binnen een goed half uur heb jij lekkere warme croissants.
1: Ja,
0: om in te bijten. Ellen, je hebt een berichtje gestuurd waarvoor oprecht veel dank. En ook heel fijn dat je mee opstaat met ons, met Studio Brussel. Is dat altijd het geval op zondagochtend?
1: Ja, ik luister echt graag naar Joris staat op.
0: Zo lief.
1: Dus ik probeer toch wel elke week te luisteren.
0: Dat doet mij heel veel plezier. Het is de laatste van het seizoen, Ellen. We gaan er een zomer tussenuit. Maar ik ga voor jou een plaat spelen, want je had een heel specifiek verzoek. Vertel eens.
1: Ik had graag iets van Bob Marley gehoord. Mm-hmm. Omdat mijn meter, die is al een paar jaar overleden, was een enorme Bob Marley fan. Vanaf dat ik dat hoor, neem mij dat direct terug naar dat ik vroeger op zondag bij haar zat te ontbijten. Ze had zo'n veranda, dus het zonnetje scheen dan. En dan had ze pistolets met goede boter. En dan Bob Marley op de achtergrond. En dan, dat neemt mij altijd direct terug. Dat is zo'n leuke herinnering.
0: Fantastisch. Dus elke keer als je Bob Marley hoort, dan denk je aan je meters. En dan loopt je hart over van liefde en warmte. Wel, dan gaan we dat nu ook doen op deze zondagochtend 28 juni. Zo net voor die zomer ga ik jou dat gevoel helemaal geven. Ik hoop dat het jou deugd doet. En ik hoop dat je een fantastische zondag mag beleven. Ellen, dikke merci om zo trouw te luisteren elke zondag. En heb een hele fijne zomer. Hè. Dit is helemaal speciaal voor jou.
1: Ja, no woman, no cry.
0: Dikke merci.
1: Ja, dankjewel.
2: Joris staat op. Goedemorgen.
0: Ja, er kan van alles op deze zondagochtend. En dus ook Bob Marley met deze No Woman No Cry. Er mag al aan romantiek gedaan worden, nostalgie, melancholie, noem het zoals je wil. Ga er maar eens goed in hangen. Het is zondagochtend. Alles kan en alles mag. Dus het is helemaal speciaal voor Ellen en voor iedereen die dit heel graag hoort. Een hele fijne goeiemorgen.

0: Ongelooflijk, ongelooflijk. Ah, ik vraag dan om te wachten, om te spreken en dan doe je dat toch niet, hè. Mekeltje toch. Ja. Ja, het is de laatste van het seizoen.
1: Ja.
0: Dat wil zeggen, de laatste keer dat je vernederd kan worden, iets over acht. Maar dat is voor straks. Lieve Mekeltje, ik heb goed nieuws, want ik ben op concertbezoek geweest.
1: Oh.
0: Ja, deze week.
1: Oh.
0: Maar niet naar iets in het binnenland, maar iets in het buitenland.
1: Niet
0: en
1: waar.
0: Iets waarvan jij absoluut wil weten hoe het was. Want het betreft hier een van de grootste liefdes uit jouw leven.
1: Oh.
0: Je mag nog niet raden, maar Mekeltje, voor de mensen die aan het luisteren zijn, voor de eerste keer luisteren naar deze show, wie ben jij?
1: Ik ben Mekeltje.
2: Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
5: En jij?

0: De mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: Geen ticket voor Rock Werchter en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel. Dinsdag maak je kans op de allerlaatste duo-tickets voor Rock Werchter.
1: Studio Brussel.
0: De festivalzender.
2: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
3: Studio Brussel, live.

0: is helemaal true, lieve Mekeltje, dat ik helemaal naar Londen ben gereisd aan het begin van deze week, van afgelopen week, voor een optreden van een artiest. Oh. Ja, wat voor een artiest. Maar wie zou dat zijn?
1: Geef eens een tip.
0: Geef eens een tip. Hij was in zijn hometown.
1: Oké. Okay.
0: Ja.
1: Kleur van haar?
0: Kleur van haar, oei, de vraag mij iets. Bruin, donkerbruin.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Droeg hij een das?
0: Droeg hij een das? Ja. Hij droeg een das.
1: Ik denk.
0: Het gaat over niemand minder dan...
1: Harry Styles.
0: Jawel. Oeh. Ja, en hier is hij mee begonnen, hè?
1: Ja.
0: Met Are You Listening Yet?
1: Oh.
0: Wat een fantastische plaat is. Maar het was... Je hebt hem zien spelen. Jij bent grote fan, hè?
1: Ja.
0: Je bent de grootste fan die je kent, eigenlijk. Een vriendenkring.
1: Ja, toch wel.
0: Ja. Jij zou graag met hem trouwen.
1: Ja.
0: Zo'n fan ben je.
1: Harry, als je dit hoort, ik wacht al jaren op jou.
0: Wel, hij zal nog in zijn bed liggen, want hij heeft gisteren ook gespeeld in Londen. Bloedheet was het, hè? In Londen deze week. Was overal in de wereld.
1: Ja.
0: Maar hij heeft 2 uur het beste van zichzelf gegeven in een stadion.
1: Mm-hmm.
0: Met 90.000 mensen.
1: Goh.
0: We zaten helemaal van boven.
1: Amai.
0: Maar ik heb er van begin tot eind heel erg van genoten.
1: En was er zo'n hoogtepunt of zo, als je eentje moet...
0: Ja, ik vond dat begin, natuurlijk dit nummer, dat je net hoort in een andere versie, hoe dat begon. Ja, hij begint altijd met een soort opening naar het publiek van, kijk, ik ben Harry en ik wil u eigenlijk de beste tijd van uw leven geven.
1: Ja.
0: Wie dat je ook zijt, hoe dat je er ook uitziet, uit u zoals jij u wilt.
1: Oh.
0: En dat is zo belangrijk en zo complexloos.
1: Dat is
0: waarom ik heel graag naar Harry Styles luister en kijk.
1: En ik heb nog een belangrijke vraag. Droeg hij...

0: een shortje.
1: Hij droeg een shortje.
0: Oh. Ja.
1: Wat ik zelf een beetje cringe vind.
0: Maar alleen, eerlijk, dat ja, is niet
1: maar
0: waar.
1: Hij ziet er een beetje uit. Een goede vriendin van mij die stuurde, als ik een foto op Instagram zette, van heeft hij zijn kleren gaan halen in de Studio 100, het kostuumatelier. En dat klopt ook wel een beetje. Ja, het is een prachtige man, met heel veel humor.
0: Ja.
1: Met een ongelooflijk muzikaal talent. Maar soms denk ik, ik zou dat niet moeten aandoen, of ik word echt gewoon verbannen van waar ik ook ben op dat moment.
0: Dat is waar, maar Harry Styles komt daarmee weg.
1: Ja,
0: Joris Hessel komt daar niet mee weg. Harry Styles wel, ja?
1: Ja, okay. Ja, bij deze. Zullen we iets draaien van de man?
0: Ja, graag.
1: Okay.
0: Jij moet de plaat aankondigen, want ik weet dat jij dat supergoed kan.
1: Ja, dat heeft hij ook wel een van de grote hoogtepunten. Want hij zei, ja, bedoel, wat er ook gebeurt in je leven, je moet blijven dansen.
0: Oh.
1: Blijven dansen in het leven, dat is belangrijk. En,
0: yes.
1: En ga vooral dansen met mensen die je niet kent.
0: Yes.
1: Want het levert jou zoveel op. Dat gaan we dan ook doen.
2: Joris staat op. Studio Brussel.
1: Ja, het betreft hier die geweldige vuile plaat. Aperture.
0: Vuile plaat.
1: Van Harry Styles.
0: We gaan raven op Harry Styles. Harry, I still have a little question for you. Within 10 minutes or so, 15 minutes, we play a game. And it's called, in English, cock the first. I do not mean, like, vettige praatkok. No, it's like the animal, the cock, like kukkelekuu.
1: Yeah.
0: And it's a game. And Joris Hessels is the quizmaster. And I play with a listener. And that listener, it could be you, you know?
1: Yes.
0: So you can play with me if
1: Harry,
0: you want.
1: Give us a sign. Give us a sign of the times. Thank you well, Harry Styles. This is Aperture.

0: Warrior en Oscar and the Wolf. Dat vind je live fantastisch, hè? Deze plaat?
1: Ja, fantastisch. Ja,
0: ik heb goed nieuws, Mikkeltje, want hij komt spelen op Tomorrowland, maar ook op de Lokerse Feesten. Dus zie dat je erbij bent, dan kunnen we het nog eens live horen.
1: Ik ben daar.
0: Ja, Warrior. Zeg, heeft Harry Styles al geantwoord?
1: Nee.
0: Maar het is de moment, hè?
1: Ja.
0: Ja, sorry.
2: Joris staat op.
0: Ja, het is de moment. We gaan iets over acht nog één keer Haantje de Voorste spelen dit seizoen. Haantje de Voorste, dat is onze wekelijkse quiz over de actualiteit van afgelopen week. Ik ben de quizmaster, maar er zijn natuurlijk ook twee quizsters. Dat zou anders heel raar zijn. Dus langs de ene kant de luisteraar en langs de andere kant is dat Mikkeltje. Goedemorgen, nogmaals.
1: Goedemorgen.
0: Je bent hier veilig geraakt met het onweer?
1: Ja, zo goed als.
0: Ja, ja. Maar je bent er wel wakker door geworden.
1: Ja, ja, ik ben wakker geschoten. Ineens, boem!
0: Zeg nog eens. Oei, oei, oei. Goed, ja, maar ik ben blij dat je er geraakt bent. Ik heb goed nieuws, maar ik heb ook iets minder goed nieuws. Ja, we staan voor de start van de zomervakantie, lieve Mikkeltje. Dus dat wil zeggen dat het vandaag de laatste keer is.
1: Oh nee.
0: Dat we Haantje de Voorste zullen spelen.
1: Maar Joris, je maakt wel een beetje emotioneel, ja.
0: We hebben dit 45 keer gedaan. 45 keer gespeeld. En je hebt van die 45 keer wel geteld 2 keer gewonnen.
1: Ja, maar zeg.
0: Hoe voelt dat?
1: Ik dacht, er gaat nu iets super lief komen. Er gaat een versje komen, een gedichtje.
0: Maar ik heb al bloemen in poep gestoken. Allee, figuurlijk dan. Het is gedaan, hè?
1: Ja.
0: Het is gedaan. Maar goed, de vraag is, we gaan nog een laatste keer spelen. Mm-hmm. De laatste keer. Mm-hmm. Wordt dit de genadeslag? Of ga je je herpakken?
1: Ik ga me herpakken. Ik heb het nieuws heel goed gevolgd, want ik moet winnen. Het is de laatste keer. Als ik nu verlies, dan ga ik echt in de geschiedenisboeken als een loser.
0: Ja, dat wil je niet, hè?
1: Nee.
0: Je staat aan de start van je leven, van je carrière. Ja. Je gaat nog zoveel mooie dingen doen. Ja. Dan wil je niet vertrekken als loser, natuurlijk.
1: Nee.
0: Nee. Heb je genoten van de België gisteren?
1: Ja.
0: De quiz is nog niet begonnen. Rustig, ik zie de paniek in jouw ogen. Maar we gaan nog één keer een hele fijne prijs weggeven.
1: Ja.
0: Want je kan ook iets winnen. Mm-hmm. Niet alleen de titel van Haantje de Voorste, maar ook een fantastische prijs. En wat is die fantastische prijs?
1: Ah wel. Dames en heren, dat is een eierdopje. Een eierdopje met het hoofd van Joris Hessels op. Het is het laatste eierdopje ooit dat je kan winnen.
0: Ja.
1: Dus doe mee. Want je kan er een eitje in steken. En als je daar dan een eitje in steekt, lijkt Joris kaal. Zeg ik er graag altijd bij. En het eitje...
0: Dat ga je dan ook voor de laatste keer gezegd hebben?
1: Nee. En het eitje smaakt ook dubbel zo goed. Ik kan uit ervaring spreken, want ik heb er twee.
0: Je hebt er twee, ja.
1: Dus wat moet je doen? Je moet Haantje sturen in de app om mee te spelen.
0: Ja. Haantje, als in H-A-A-N-T-J-E. Maar je kan het jezelf gemakkelijker maken.
1: Of de emoji van een haantje.
0: Voilà. Als dat binnenkomt, dan is dat even goed. Dan telt dat ook als een kansmaking om mee te doen met onze laatste keer Haantje de Voorste. Dan gaan we dat... Dan gaan we dat gewoon doen. Dus stuur nu Haantje in de app en doe mee. Studio Brussel. Studio.

0: Als de micro aanstaat, moet je niet beginnen praten.
1: Ja, maar ja, ik wist niet dat jij de micro ging aan.
0: Ah, ja, ja, kijk, dat is een verrassing. De laatste Joris staat op van het seizoen. En de laatste Haantje de Voorste. Dus stuur Haantje in de app. Doe zoals Harry Styles. Doe het gewoon nu. En maak kans op een prachtige prijs. Een eierdopje met mijn hoofd erop. Allee, buit.
2: Huh? Allee, bro. Uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
3: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel just?
5: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost die 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Ah, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kijk dit, KBC. Beweegt met je mee.
6: Kessie, kendo, snackjes op de snelweg. Kessie. Want alleen vandaag, 2+1 gratis op lunchboxen en bekers voor onderweg. Alles voor je vakantie, vind je bij Bol.
7: Hier wacht een onvergetelijke zomer met de leukste attracties en al jouw helden in het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
8: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we
9: promo koken.
10: Ik dacht aan chili con carne.
8: Wel, ons varkens- en kalfsjacht is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
10: Daar wordt chili con serieus veel carne.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
11: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
0: Goedemorgen, het is 8 uur.
12: VRT Nieuws.
0: Met Stijn de Voort.
13: Het onweer veroorzaakt hier en daar problemen. In en rond Brussel liepen straten en kelders onder water en werden tunnels gesloten. De brandweer moest er 90 keer uitrukken. En ook in de provincie Antwerpen kregen ze het zwaar te verduren, vooral in het zuiden van de provincie, zegt de brandweer.
14: Rond 1:40 kwamen bij ons de eerste oproepen binnen. En daarbij zijn er eigenlijk in totaal tot deze ochtend zo'n 95 meldingen binnengekomen voor zaken als omgevallen bomen, loshangende dakgoten of pompwerkzaamheden. Maar daarnaast hebben we ook 4 bevestigde branden gehad in de zone. Dat gaat over een caravan in Heist op den Berg die is uitgebrand. Een blikseminslag in Bornem, een dakbrand in Putten en ook een blikseminslag in Puurs.
13: En in Kalmthout, in het noorden van de provincie Antwerpen, werden 24 kinderen geëvacueerd. De brandweer legt uit wat er gebeurde.
15: Het gaat om een uitstaande brand in een schuur, wat toevallig ook de kampplaats was waar 24 kinderen aan het overnachten waren. Die kinderen zijn allemaal geëvacueerd. Die waren sterk onder de indruk, maar die zijn voor de rest oké. Twee kinderen die zijn afgevoerd, zijn lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht ter controle.
13: In de expohallen in Brussel hebben tientallen festivalgangers van Couleur Café de nacht doorgebracht. Het festival werd gisteren rond 9 uur afgelast omdat het ging onweren. Ook de camping moest ontruimd worden en wie niet naar huis kon, kon dus in de expohallen blijven slapen. Ook Werchter Boutique sloot vroeger af. Daardoor kon de Amerikaanse superster Katy Perry niet optreden. En ook Paradise City werd gisteren afgelast. In Venezuela was er gisteravond opnieuw een zware naschok na de verwoestende aardbeving van woensdag. Er zijn nu al 1430 doden geteld, maar dat aantal zal nog oplopen, want tienduizenden mensen zijn nog vermist. Een 20-tal landen heeft al reddingsteams gestuurd. De Rode Duivels kennen hun tegenstander in de 16e finales van het WK voetbal. Dan spelen ze tegen Senegal. De wedstrijd wordt woensdagavond om 10 uur gespeeld. En verder op het WK voetbal heeft Argentinië met 3-1 gewonnen tegen Jordanië. Lionel Messi maakte het derde doelpunt. De andere wedstrijd in de groep tussen Algerije en Oostenrijk eindigde op 3-3. Colombia en Portugal speelden 0-0 gelijk. Congo pakte zijn eerste overwinning ooit op een WK met 3-1 tegen Oezbekistan en gaat als beste derde naar de volgende ronde. De dag start vrij zonnig en droog. Na de middag meer wolken en kans op buien in het centrum. 23 graden aan de kust en 32 in het oosten en de grote steden. Morgen zon en wolken en nog 25 graden.
11: Studio Brussel.
12: Joris staat op.
11: Joris Hessels.
0: Welkom bij de zondagochtend met de beste playlist deze ochtend. We gaan ook nog quizzen, maar eerst de Black Keys met Gold on the Ceiling. Goedemorgen.
11: Je luistert naar Studio Brussel.
16: Life is music.

0: Golden Ceiling en de Black Keys. Ah, en het is de moment. Zet die radio maar iets luider, want het is de moment.
1: Joris staat op. Haantje de Voorste.
0: Het is zover. Het is tijd voor de allerlaatste Haantje de Voorste. De laatste keer dat je een mooie exclusieve prijs in je bezit kan krijgen. Het gaat hier over een eierdopje met mijn hoofd erop. Een collectors item. Slechts 45 mensen hebben dat. En jij kan er één van zijn, Samuel.
2: Ik hoop het, maar ik hoop het dan ook weer niet.
0: Ah, vertel eens. Waarom wel en waarom niet?
2: Omdat ik anders iemand de zomer ga insturen met een losersnapel die iemand anders heeft gegeven.
0: En wil jij zo iemand zijn, Samuel? Die een ander iemand, in dit geval een jonge vrouw, in de kiem van haar prachtige leven dat nog moet ontbloesemen. Wil je die al direct met dit gevoel de zomer insturen?
2: Of dat ik ze weerbaar maak voor de rest van het leven.
0: Jij komt overduidelijk van Aalst.
2: Ik ga het laten bedenken. Ja, helaas wel.
0: Samuel, goedemorgen. Dit komt helemaal goed. Hoe was je week?
2: Warm.
0: Ja, zoals heel veel mensen. Het is vandaag hopelijk iets koeler dan de afgelopen dagen. Ben je naar een concert geweest dit weekend? Want er zijn er wel wat festivals.
2: Dit weekend niet. Ik denk dat het laatste was Ben Howard in Trivierenhof.
0: Ah ja, en dat heb ik gehoord van mijn vriend en collega Joris Brijs, die bijzonder grote fan is van Ben Howard. Die sprak van een magische avond. Ben je het daarmee eens?
2: Ja, ik heb hem ook zien staan. Ik vond het ook veel grappig dat hij zo een vuist gaf na een liedje. Dus in plaats van te klappen was hij een vist aan het geven.
0: Hij heeft jou een vuistje gegeven.
2: Nee, dat is een houtje in de verte. Van het podium, van het publiek zo.
0: Dat is een prijs. Die geeft graag eens vuistjes in de lucht. Goed, we gaan ons concentreren op wat komen gaat. Je speelt vandaag tegen Mekeltje. Mag ik vragen om haar niet te veel te vernederen, Samuel? Wil je haar nog iets enthousiast toefluisteren misschien?
2: Het zijn uw laatste uren met Joris, dus dat mag de riem eraf.
0: Mooie woorden, Samuel. Mekeltje, de Rode Duivels hebben ook een rug gerecht gisteren.
3: Ja.
0: Tegen Nieuw-Zeeland.
3: 5-1.
0: Het is nu of nooit, hè?
3: Ja.
0: Het is nu of nooit.
3: Maar
0: voor de zielenheil van Samuel leg ik graag nog eens uit hoe het in elkaar zit. Ik begin straks vragen voor te lezen, Samuel, over de afgelopen week. En jij moet zo snel mogelijk goed antwoorden, want dan gaat de beurt naar de ander, in dit geval Mekeltje. En als jij niet aan de beurt bent, als die haan kraait, dan win je het laatste eierdopje met mijn hoofd erop. Ben je daar klaar voor?
2: Ik hoop het.
0: Oké, jij begint.
3: Ik heb heel veel stress voor
0: deze. Hoe komt het?
3: Ja, ik heb dus gelezen op VRT Nieuws artikel dat je dommer wordt door een hittegolf. Was een hittegolf. Dus...
0: Ja, nog altijd. Dus die warmte die dan alle vocht uit je hersenen trekt.
3: Ik denk dat ik dommer ben.
0: Dat kan je ook inroepen als excuus. Maar liefst niet te veel excuses. We gaan er gewoon voor gaan. Samuel, jij begint. Heel veel succes. De eerste vraag is voor jou. Wat was de eindstand tussen Nieuw-Zeeland en België gisteren op het WK?
2: 1-5.
0: 1-5 is een goed antwoord. Hoe heet het festival in Werchter waar Linkin Park headlined vanavond, Michael?
3: Werchter Park Live.
0: Is een goed antwoord. Welke rode duivel met rug nummer 7 wordt vandaag 35 jaar, Samuel?
2: Kevin De Bruyne.
0: Ja, zeker. Proficiat, Kevin. Hij staat hier in kartonnen versie bij ons. Wat een goed antwoord. Van welke fictiereeks rond een restaurant is deze week op Disney Plus het 5e seizoen uitgekomen, Mekeltje?
3: The Bear.
0: The Bear is een goed antwoord. In welk seizoen zitten we nu, Samuel?
2: De zomer.
0: De zomer is een goed antwoord. Welke headliner op Werchter Boutique heeft uiteindelijk door nakend stormweer niet opgetreden, Mekeltje?
3: Katy Perry.
0: Katy Perry is een goed antwoord. Hoe heet onze minister van Defensie, Samuel?
2: Theo Zurmat Franken.
0: Zeer goed. Hoe heet onze bondscoach, Mekeltje?
3: Ja, dat weet ik niet.
0: Oké. Okay. Ah, het is niet waar. Het is niet waar. Dat was fout. Dat was Rudy Garcia.
2: Stak het hier nog op?
0: Ah, verdorie. Het is niet waar. Ja. Dit doet extra veel pijn, dit applaus. Samuel, vertel eens.
2: Ze heeft nog nooit zo gespeeld.
0: Ongelooflijk. Maar jij was een ijzersterke kandidaat. Samuel.
2: Ja, toch geluk daar met zij, dus kom.
0: Goed. Er valt weinig over te zeggen. Ik ga gewoon een vraag stellen aan jou. Samuel, wat gaat er door je heen?
2: Pure ontlading. Ik zat ook te trillen op mijn benen.
0: Ik hoor het.
2: Maar ja, kijk.
0: Ja, ik zal zeggen, misschien moeten jullie samen ooit eens een eitje eten. Mekeltje, samen met Samuel.
3: Ja, ja.
0: Ga je Mekeltje eens uitnodigen in Aalst?
2: Het is in Gentbrugge, dus ik kan meekomen met twee dokters.
0: Hè, echt waar? Jij woont in Gentbrugge?
2: Ja.
0: Maar oké, okay, dat is goed. Dan gaan we dat van... Maar ongelooflijk. Dan gaan we dat zometeen regelen. Is het goed? Maar dikke proficiat. Ja. En wij zien elkaar in het straatbeeld dan ongetwijfeld. Een hele fijne zomer voor jou, Samuel. Merci om mee te spelen, man.
2: Jullie ook.
0: Yo.
1: Joris staat op.
4: Studio Brussel.
3: Ja, op dit nummer ging ik normaal gezien mijn overwinnings.
0: De victorie kraaien, ja.
3: Joris, dank u wel.
0: Ja.
3: Ja. Ik weet niks van voetbal. Stel jij mij een voetbalvraag? Ja?
0: Rudy Garcia.
3: Ja.
0: Maar die is zoveel bespot geweest de afgelopen weken. Verdorie. Ik had het zo gekund.
3: Ja, toch niet, hè?
0: Maar voor mij ben jij de grote winnaar van de afgelopen twee seizoenen van Joris Stad.
3: Oh, dat is...
0: Ik hoop dat dat een beetje... De pil een beetje verzacht.
3: Ja.
0: De pil.
3: Ja.
0: Verzacht, hè, bedoel ik.
3: Ja. Love you.
0: Loser.
3: Oh!

0: Stone en Monkey See, Monkey Do. Ik heb een vraagje. Ik heb een Belgische band klaarstaan. Dus die krijg je ook van mij. Maar daarna wil ik nog platen van jullie krijgen. Dus wat mag ik spelen? Wat zou jouw zondag nu echt helemaal compleet maken? Laat het mij weten.
1: Vanaf morgen bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.

0: Speciaal voor mijn gast van vandaag, deze Balthazar. Wie is mijn gast van vandaag die straks om 9 uur komt bijschuiven? Wel, mijn tip is voorlopig Gentbrugge. Dus blijf luisteren om te weten wie het is.
1: Joris staat op. Studio Brussel.
0: En nu de zomer in een lied van 2 minuten 51. En dat staat op naam van Bruno Mars. En het heet On My Soul. Goedemorgen.

0: Vrolijk maken de deuntjes door Bruno Mars en On My Soul. En van Vrolijk maken de deuntjes naar de staat van de wereld. Want Stijn de Voort van het nieuws, je hebt de hoofdpunten. Is er veel schade door het onweer?
1: Ja, hier en daar toch wel. Vooral in Brussel waren er ondergelopen straten en kelders. De brandweer moest daar 90 keer uitrukken. In het zuiden van de provincie Antwerpen dan waren er 4 branden door de bliksem. En in Kalmthout, in het noorden van Antwerpen, moesten 24 kinderen geëvacueerd worden, omdat de schuur waar ze verbleven in brand vloog. In Wallonië was het erger, in Waals-Brabant viel een dode. En door het onweer hebben tientallen mensen overnacht in de expohallen op de Heizel. Door Couleur Café dat gisteravond rond 8 uur werd ontruimd. Ook de camping werd geëvacueerd. En ook Paradise City in Steenokkerzeel werd afgelast. En Werchter Boutique stopte vroeger, waardoor Katy Perry niet kon optreden.
0: Ja, stevig nieuws. Kan je nog iets vertellen over het weer dat vandaag misschien beter wordt?
1: Ja, toch wel. Zeker in de voormiddag wordt het zonnig en droog. Na de middag meer wolken en kans op buien in het centrum. 23 graden aan de kust en 32 in het oosten van het land en in de grote steden.
0: Oké, Stijn, dankjewel. Wat mag ik jou nog wensen voor de rest van de zomer?
1: Mooi weer, veel vrije tijd. Dat ook wel.
0: Dan wens ik je toe. Fijne zondag, Stijn. Jojo, tot straks. Ja, je luistert nog altijd naar Joris Staat Op. Daar ben ik heel blij mee. Dus stuur al jullie verzoekjes maar door. En over verzoekjes gesproken. Ik heb iets op mijn antwoordapparaat gevonden. Een heel speciaal verzoekje van Paulien, waar ik met veel plezier ga draaien. Voilà.
2: Joris Staat Op. Life is music.
3: Hey, goedemorgen Joris, het is Pauline hier. Wij vragen Everywhere aan van Fleetwood Mac. Everywhere is ons trouwliedje en heeft een heel speciale plaats in ons hart. Het brengt ons telkens terug naar de dag waarop we elkaar het mooie jaarwoord gaven. Zou je dit willen draaien voor ons? Dat zou echt onze ochtend helemaal maken. Merci!

0: Cool Idiots en Strawberry. Heel schattig. Luc, die stuurt een foto in de app van Studio Brussel met een leeg doosje of nog één aardbei in dat doosje. Met zijn kleinkind, veronderstel ik. Heel schattige foto en geniet van die aardbeien. Geniet van deze mooie zondagochtend. Ja, je hebt het ongetwijfeld al gehoord. Het festivalweekend is volop aan de gang. Maar gisterenavond werd dat feestje vroegtijdig stopgezet. De festivals Werchter Boutique, Couleur Café en Paradise City die zijn stopgezet door het onweer. En gisteren werd code oranje afgekondigd voor heel het land. En binnenblijven was dan ook de beste optie. Geen gemakkelijke beslissing lijkt me dat, maar het is wel de juiste geweest. Dus enkele festivals hebben beslist om de concerten stop te zetten. Maar goed, zonder tegenbericht gaan Couleur Café en Paradise City vandaag gewoon door. Maar om zeker te zijn, hou je vooral hun socials in de gaten. En Linkin Park die gaat ook het beste van zichzelf geven op Werchter Park Live. Vanavond is dat, maar daar moet je misschien al veel vroeger naartoe. Want Papa ZG die gaat er ook zijn. En ja, die ga je toch niet willen missen, want hij is toch in grote, grote vorm. Dit is Zwangregie.
1: Joris staat op. Studio Brussel. Life is music.

gaat het ermee? Ik ben zo vaak herbegonnen aan die gore part 2. Zat vast achter een muur met de kleine ZG. Maar na 100 keer vallen komt er 101. Dat is de lijn die dat ik belde toen er niemand nog was. Toen je helemaal alleen lag in de Mielekesplas. Toen Pierre door de boel mijn hele family was. Toen ik pist op iedereen was, nu begrijp ik het pas. Alles ging toen zo snel, nu krijgt het langzaam een plaats. Je werd gemanipuleerd, soms is de liefde een waas. Maar door mijn hart op de tong werd ook je leven bepaald. Kwam naar buiten met de pijn van heel ons levensverhaal. Sorry, dat ik vertelde dat je stuk werd gemaakt. Sorry, dat ik niet belde want het rinkelde vaak. Sorry, dat ik bekende dat ik vol zat met haat. Sorry, al die ellende had een bittere smaak. Het dal waaruit we kropen was een diepe put. Eentje waar een stuk van onze ziel nu rust. Eentje waar we samen hebben aangepast. Een plek waar dat we hele wat was aangetast. Eentje dat ik blij ben dat je hier nog bent. Want zoveel vrienden rond mij raken hun geliefdes kwijt. Ik wacht op u en daarom dat ik deze brief hier schrijf. Omdat ik u graag zie en dat is nieuw voor mij.

is het nooit te laat. Mama echt, ik hou van u, dat is dan niet meer overwaait. Ralde nu glimlach voor gevallen en verloren traan. Werkte aan uw geest en lichaam, en dat heb ik ook gedaan. Je kent de slogan, de familie die staat bovenaan. Dus nu ben ik trots dat naast mijn dochter ook twee oma's staan. Oh lieve mama, ik ben blij, want al het wachten is voorbij. Van rug terug naar zij. Zo zonder u was er geen wij. Als je dat dan komt dicht bij mij. Leven in liefde en zijn vrij. Wat ben ik blij dat jij hier bent. Sinds 88.

0: Zwangere Guy. Hij gaat vandaag het beste van zichzelf geven. Daar ben ik zeker van. Op Werchter Park Live. Zeg, het is de laatste, Joris staat op. Ik wil nog fijne platen in de playlist. En daar moet jij voor zorgen. Laat het weten.
1: Hey, zin in een nieuwe keuken?
2: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
3: Grando. Motorpech en Nies.
4: Oh.
3: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's, 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
6: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
7: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
6: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
7: Sinds

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen. Studio Brussel, live.
2: Voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
3: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met dat wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.

0: En dan heb ik een sfeer zetten en dat kan alleen de Haunted Youth Into You. Een van de favoriete platen van mijn gast, die straks komt binnengewandeld om 9 uur. Het betreft hier de legendarische Robin Keijaert, radiopresentator, maar vooral mediafenomeen. Maar dat is voor straks.
1: Studio Brussel.
2: Joris staat op.
0: Eerst laat ik graag Lien aan het woord. Goedemorgen, Lien.
3: Goedemorgen, Joris.
0: Lien, hoe gaat het? Want je stuurt mij toch in een soort weltschmerz gekoppeld aan melancholie een bericht. En dit lees ik graag voor. Als ik mag, Lien. Goedemorgen, Joris. Normaal sta ik op zondag wat later op. Maar de dochter net afgezet aan het station in Kortrijk omdat ze met de Giro naar het zeetje gaan. Maar een plaatje om nog wat rustig wakker te worden en bij dit mooie weer zou wel welkom zijn. Dank je wel. Groetjes, Lien. Dat is heel vriendelijk van jou. Maar bespeur ik daar enige vorm van vermoeidheid, toch een beetje nostalgie op deze zondagochtend?
3: Ja, inderdaad. De zondag is meestal rustig wakker worden.
0: Ja.
3: Maar ja, de dochter mocht vanmorgen met de Giro vertrekken. Dus wat vroeger uit ons bed moeten gaan. En dan dacht ik van, ach, straks mijn koffietje thuis bij het zonnetje. En dan save your rit op de achtergrond.
0: Ah. Dat zou zalig zijn. Want dat is de artiest die je graag wil horen. En dat is, moet ik zeggen, van die twee seizoenen, Joris, dat op. Die twee seizoenen dat ik dat nu al doe op zondagochtend. Een van de meest gevraagde platen. Omdat dat zondagochtend ademt. Die Follow the Sun.
3: Ja, dat is inderdaad waar.
0: Ja.
3: Ik kan dat volledig beamen.
0: Wel, dan ga ik dat met veel plezier draaien voor jou. Wat ga je nog doen vandaag? In de afwezigheid van je dochter?
3: Wij gaan straks aan aperitieven. Wij aperitieven iedere zondag met de familie samen afwisselend bij iemand thuis.
0: Dus, okay. En bij wie is het vandaag?
3: Het is bij mijn broer, in Waregem.
0: In Waregem, Daregem, het zal wel zijn. Daar gebeurt het vandaag. Allen daarheen, zou ik zeggen. Maar niet te veel, want er moet nog genoeg over zijn voor jullie. Lien, geniet van die aperitief en geniet vooral nu. Met een bakje koffie en deze prachtige Follow the Sun en Xavier Rudd. Als ik jou niet meer hoor, geniet van een fantastische zomer. Hè?
3: Dank
0: u
3: wel.
0: Yo, salut, merci om te bellen.
2: Studio Brussel, Joris staat op. Goedemorgen.
0: Ja, die tonen, hè. Dat doet het helemaal. Laat de melancholie maar zegevieren op deze zondagochtend 28 juni. De laatste Joris staat op van dit seizoen. De zomer gaat beginnen. Dus ik wens jullie allemaal een bijzonder mooie zondagochtend toe. Heel fijn dat je luistert, dat je geluisterd hebt de afgelopen tijd. En ik wens jullie allemaal een dot van een zondag. Dit is Xavier Rudd.
4: Hallo.

Outkast en Hey Ja. En ik heb nog eentje in de aanbieding voor Robin Keijert hier binnenkomt gewandeld. Eentje van Sienna Spyro, Material Lover. Dat is heel graag gedaan. Goedemorgen. I like

0: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
1: Bon, de Nico komt niet.
0: Zij die het vergeten.
1: Els, waar zei jij?
0: En zij die vergeten te annuleren.
1: Zeg, iemand een dom gehoord?
0: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
1: Ah, zalig.
0: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie. Doe, doe. Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
2: Mijn kusfiets is helemaal aan de klok.
0: Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
2: Zelfs met een helm is
0: eet je af. Ontdek onze Bike and More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op eetjas.be.
3: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
4: Wie? Ikke?
3: Ja, jij? En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
4: Maar echt?
3: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
4: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
3: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon. What? Op sunweb.be.
5: Eén film. Eén uitzonderlijk formaat. Plek in de Benelux.
6: Help me go home.
5: Beleef die Odyssey van Christopher Nolan in IMAX 70 mm film. Exclusief bij Kinepolis Brussel. Vanaf 15 juli. Reserveer nu je tickets op kinepolis.be.
7: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
8: Goedemorgen, het is 9 uur.
9: VRT Nieuws.
8: Met Stijn de Voort.
10: In Wallonië valt er een dode door het onweer. In Terhulpen, net over de taalgrens in Waals-Brabant, is iemand overleden toen een boom op een auto terechtkwam. En ook op andere plaatsen in Wallonië is er veel schade door het onweer. In de regio rond Charleroi is de brandweer 200 keer moeten uitrukken, vooral voor ondergelopen straten en kelders. Door hevige rukwinden waren er ook heel wat omgevallen bomen. En in Brussel kreeg de brandweer 90 oproepen, ook voor ondergelopen kelders en straten en weggewaaide takken. In Vlaanderen was er vooral schade in de provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen. In Kalmthout, in het noorden van de provincie Antwerpen, werden 24 kinderen geëvacueerd toen de schuur waar ze verbleven in brand vloog na een blikseminslag. De brandweer vertelt wat er gebeurde.
11: Die kinderen zijn allemaal geëvacueerd. Die waren sterk onder de indruk, maar die zijn voor de rest oké. Twee kinderen die zijn afgevoerd, zijn lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht ter controle.
10: En in de Kempen kreeg de brandweer 75 oproepen.
12: Het grote deel van de oproepen ging om omgevallen bomen en afgebroken takken, waarbij we de weg moesten vrijmaken. Hier en daar waren ook elektriciteitskabels geraakt en hebben we die ook opgeruimd. Op twee plaatsen is er een blikseminslag geweest op een woning waarbij brand uitbrak. Dat was het geval in Ole en ook in Ramsel. In Ole was er brand in de garage. De bewoner daar kon tijdig de woning verlaten, maar werd wel afgevoerd naar het ziekenhuis voor controle.
10: In de expohallen in Brussel hebben tientallen festivalgangers van Couleur Café de nacht doorgebracht. Het festival werd gisteren afgelast omdat het ging onweren en wie niet naar huis kon, kon dus in de expohallen blijven slapen. Deze festivalganger vertelt wat er gebeurde.
13: De camping was toe, niemand mocht binnen, allemaal chaos, niemand wist waar en hoe mochten naar binnen of niet. Ze zeiden dat tegen 9 uur moet dat hier allemaal weg zijn, dus ja, wij haasten. Al die tenten laten staan, alle spullen meegepakt en gewoon naar de menigte gevolgd naar een zaal en daar liggen wij nu.
10: En ook Werchter Boutique sloot vroeger af en daardoor kon de Amerikaanse superster Katy Perry niet optreden. En ook Paradise City werd gisteren afgelast. In Venezuela en Zuid-Amerika was er gisteravond opnieuw een zware naschok na de verwoestende aardbevingen van woensdag. Er zijn nu al 1430 doden geteld, maar dat aantal zal nog oplopen, want tienduizenden mensen zijn nog vermist. Een twintigtal landen heeft al reddingsteams gestuurd. De Rode Duivels kennen hun tegenstander in de 16e finales van het WK voetbal. Dan spelen ze tegen Senegal. De wedstrijd wordt woensdagavond om 10 uur gespeeld. En verder op het WK voetbal heeft Argentinië met 3-1 gewonnen tegen Jordanië. Lionel Messi maakte het derde doelpunt. De andere wedstrijd in de groep tussen Algerije en Oostenrijk eindigde op 3-3. Colombia en Portugal speelden 0-0 gelijk. Congo pakte zijn eerste overwinning ooit op een WK met 3-1 tegen Oezbekistan en gaat als beste derde naar de volgende ronde. De dag start vrij zonnig en droog. Na de middag meer wolken en kans op buien in het centrum. 23 graden aan de kust vandaag en 32 in het oosten van het land en in de grote steden. Morgen zon en wolken en nog 25 graden.
6: Hoogstraten.
5: Hoogstraten aardbeien. Hoe je ook reist, Touring is er voor jou. Touring, ga gerust op weg.
9: Studio Brussel.
14: Joris staat op.
9: Joris Hessels.
8: Hallo, kus. Goedemorgen. Het laatste uur is ingegaan voor mij, maar het wordt een mooi uur met de grootste fan van Hans van Aken. En goede muziek ook. Allee, welkom.
15: Dank u.
14: Je luistert naar Studio Brussel.
9: Life is music.

0: Studio Brussel. Joris staat op.
1: Joris Hessels.
0: Een bijzonder mooie zondagochtend. Daar gaan we voor. En daarvoor heb ik bezoek gekregen. En ik dacht voor de laatste Joris staat op. Oh, ik ga een speciaalje doen. Ik ga het niet te ver zoeken. Ik ga mijn deur uit. Ik ga eens goed rondkijken. Ik ga kijken wie dat er allemaal rond... En er loopt daar niet toch een radiostem op het plein voor mijn deur. Eentje die stadionspeaker is voor Club Brugge. En ook nog eens de stem van iedereen zomert. En rechtstreeks uit Gent-Brugge is hij gekomen, de one en gelukkig ook de only Robin Keijaert.
2: Dag Joris.
0: Goedemorgen, buurman.
2: Het is wel jammer dat Prins Laurent niet kon uit.
0: Ja, want dat was eigenlijk initieel de eerste optie. Prins Laurent, monseigneur, als je dit nog hoort, je kan nog komen tot 10 uur.
2: Welkom.
0: Maar dus gelukkig ben jij de vervang, Laurent.
2: Ja,
0: kan je eens je beste Laurent laten horen?
2: Ik was zelfs voor heel de buurt van mij. Die doet dat blijkbaar. Hè. Ik heb dat eens gehoord, dat hij bij de bakker dan trakteert voor iedereen van de buurt en zegt, ja, ik ben wel de prins, dus ik betaal niet. Het is voor iedereen.
0: Maar ongelooflijk. Het is wel mijn lievelingsprins, moet ik zeggen.
2: Van mij ook.
0: Ja, voilà. Bij deze komen we dan alweer overeen. Allee, alweer. Zo vaak komen we ook niet overeen, maar we zijn wel buren, praktisch. Hoe gaat het, Robin, op deze ochtend?
2: Heel goed. Ja, heel goed.
0: Sta je eigenlijk graag, want ik weet dat jij jarenlang je werkt natuurlijk voor M&M. Je bent daar radiopresentator. Ja. Je hebt jarenlang de ochtend daar gepresenteerd, maar jij doet dat nu even niet meer.
2: Ja.
0: Is opstaan lastig nu?
2: Ik heb twee jonge kindjes die vanzelf wakker worden om 5:45 ongeveer. Dus
0: okay.
2: Dat is, ja, opstaan is lastig, maar het is wel een gewoonte geworden met zij er zijn. En ik doe vanaf morgen op M&M trouwens terug de ochtendshow.
0: Ja. Dus, maar niet alleen, hè?
2: Nee, met Julie van den Steen.
0: Julie van den Steen, 2 weken lang, dol op pret.
2: De legend.
0: In de studio.
2: Ja, dat is wel waar.
0: Ja, je bent hier nu in onze studio.
2: Ja.
0: Die is betrekkelijk anders en kleurrijker dan die van jullie.
2: Goh.
0: Van M&M.
2: Ja, die van ons is roze en geel. Die van jullie is paars. Met zo'n beetje de tricolore overal.
0: Ja.
2: Mooi. Blij dat ik hier mag zijn. Blij dat ik bij jou mag zijn.
0: Ja. Het is het is de laatste. Jij bent natuurlijk een legend op het vlak van radio. Kan je mij nog iets van tips geven?
2: Niks meer. Loslaten, Joris. Gewoon verder vliegen.
0: Okay.
2: Komt er nog een nieuw seizoen trouwens in september? Ik denk dat veel mensen zich dat afvragen.
0: Ja, wel, ja, daar kan ik nog niks over zeggen.
2: Ah,
0: ja.
2: Spijtig.
0: Waarschijnlijk niet.
2: Oh.
0: Ja, dat is jammer, hè. Maar ik kan jou wel in de plaats Phoenix geven. De groep Phoenix.
2: Prima.
0: Vindt u dat leuk? Dat is niet een plaat van jouw keuze, want we gaan wel naar een muziek luisteren van jouw keuze.
2: Mm-hmm.
0: Maar we beginnen met mijn cadeau voor jou.
2: Phoenix is misschien een tip dat je toch gaat herreizen. Dat je toch terugkomt in september.
0: Ongelooflijk, wie zal het zeggen?
2: Mm.
0: If I ever feel better, ik ben heel blij dat je er bent, Robin.
2: Merci.
0: Yes.
1: Joris staat op. Studio Brussel. Life is music.
0: Ja, het begint zo wat kerkelijk. Maar ja, dat is op zich niet zo erg, hè?
2: Super.
0: Allee, vooruit. Robin Keijaert in the house. Blijf vooral luisteren, want hij heeft een hele, hele mooie plaat bij. Dit is er geen van, maar het is wel een mooie plaat. Mijn keuze, speciaal voor hem.

0: Ja, ja, Phoenix, If I Ever Feel Better. En over Feel Better gesproken, hoe voel je je, Robin Keijaert?
1: Nog een klein beetje wakker worden?
0: Ja, ja.
1: Maar ça va.
0: Oké, zeer goed. Ik ben blij dat je er bent. We zien elkaar natuurlijk veel in onze privé, maar nu is het professioneel. Nu gaat het over muziek. Ik heb aan jou gevraagd, neem jouw zondagse platen mee. En dat heb je ook gedaan.
1: Ja.
0: Brave burger zoals je bent. Ik wil nog even attent maken op een bericht van Nadine, die een foto stuurt van baarkrukken die op een toog staan. Dat is de toog van Café de Bijze in Kalken. Okay. U gekend of niet?
1: Niet meteen.
0: Nee. En Nadine stuurt, je moet wel terugkomen in september. Het is altijd leuk opstaan met jou, terwijl we de boel hier aan het kuisen zijn.
1: Ja, dat vind ik ook.
0: Kalken.
1: Misschien moeten mensen toch inderdaad wat berichten beginnen sturen waarom ze Joris dat op niet kunnen missen.
0: Ja, zouden jullie graag willen dat ik terugkom op zondagochtend vanaf september?
1: Nee, stop.
0: Rustig, die vraag was niet aan jou gesteld, Robin Keijaert. Zeg, Robin, hoe ziet jouw ideale zondag eruit?
1: Hoe rustiger, hoe liever eigenlijk.
0: Ja, maar je hebt twee jonge kinderen, ja, dus ja.
1: Dat gebeurt niet. Ik heb wel iets nieuw ontdekt.
0: Vertel.
1: Het ritueel van samen naar de bakker te fietsen. Ja? Dus niet de bakker om de hoek, want dat is te dichtbij, maar ja, een tochtje van een kwartier te maken, dat brengt heel veel rust. Die kinderen vinden dat leuk.
0: Ja.
1: Zitten zo in de buitenlucht. Komt dan, ja, zo wat mensen tegen ook soms onderweg. En
0: okay,
1: dat is wel een goede manier om die kinderen zo snel mogelijk het huis uit te krijgen.
0: Ja.
1: En te laten ontprikken.
0: En jij zelf dan ook.
1: En ik zelf ook.
0: Oké. Okay. Zeg, dat ontprikkelen, gebeurt dat ook met muziek?
1: Zeker.
0: Ja, zet je dat heel vroeg op?
1: Ja, toch wel. Vooral mijn jongste zoon is grote fan van alles wat muziek is. Die begint direct te bewegen en zo als er iets speelt.
0: Ja.
1: Maar een nieuw ritueel, dat doe ik nu wel niet op zondag, maar zo in de week. Als ik de kinderen naar school heb gebracht, ik moet pas 's avonds presenteren op de radio.
0: Klopt. Tussen 8 en 10, hè?
1: Ja, klopt. Ja. Dus ik ga vaak zo in mijn bureau even zitten. Dat is aan de achterkant van mijn tuin.
0: Mm-hmm.
1: Ik zet dan een vinylplaat op. Die laat ik helemaal uitspelen. En ondertussen begin ik zo wat rustig, heel op het gemak aan een dag. En dat heeft mij echt heel veel rust gebracht.
0: Heel goed.
1: De voorbije 6 maanden.
0: Dus old school vinyl, dat is nog helemaal aan jou besteed.
1: Ja, ja, wel.
0: Helemaal terug aan jou besteed.
1: Helemaal
0: eigenlijk
1: terug. En vooral zo even, ik leg mijn telefoon ook weg. Of zo, ja. In alle rust opstaan.
0: Zeer goed. Zeer goede tip voor al wie niet te gestrest aan de dag wil beginnen. Wat is jouw meest recente aankoop, Robin Keijaert?
1: Dat is een goede vraag. De laatste was Kendrick Lamar.
0: Ah.
1: Good Kid, Mad City.
0: Ja.
1: Ik heb wel gemerkt dat ik heel graag platen koop die dat ik al ken.
0: Dat maar natuurlijk, dat snap ik ook.
1: Zodat je je smaken ook een beetje terugziet.
0: Ja, maar en dan weet je wat je koopt. Hè.
1: Voilà.
0: Ja, mooi. Mooi is dat. De zomer staat voor de deur.
1: Ja.
0: Daar gaan we niet onnozel over doen. Maar er staat ook nog iets anders voor de deur.
1: Da-da-da-da.
0: Ah ja, zeker.
1: Ja.
0: Je weet waar ik naartoe wil, hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Ik heb mogen lezen in een gespecialiseerde pers dat Robin Keijaert in het huwelijksbootje gaat stappen.
1: Ja.
0: Op 17 juli.
1: Was
0: dit jaar?
1: Gecommuniceerd.
0: Nee, maar heb ik bij deze gecommuniceerd. Jij gaat trouwen, Robin, proficiat.
1: Ja, dank u. Ja, dat
0: wow,
1: heb ik ook al 2 jaar geweten eigenlijk.
0: Ja.
1: Ik ben al 2 jaar verloofd, maar ik ben onlangs op vrijgezellen geweest.
0: Ja, ja.
1: En
0: dat is niet ongemerkt gepasseerd.
1: Nee, echt waar. Nee. De roddelpers is erop gesprongen. Allee, de gespecialiseerde.
0: Ja, ja, ja, natuurlijk.
1: Dus inderdaad, het is al voor binnenkort. Je komt er naar, je bent uit.
0: Ja, ja, ja, dankjewel daarvoor. Hoe was de vrijgezellen?
1: Leuk. Alleen ik had buikrampen. Dus
0: oei.
1: In Italië, het land van de wijn en het voedsel. En
0: ja,
1: mijn maag lag wat overhoop.
0: Oké.
1: Okay. Ik heb er het beste van gemaakt.
0: Maar je hebt het toch overleefd, zoveel is duidelijk.
1: Mm-hmm.
0: Oké. Okay. Bij zo'n trouw hoort natuurlijk ook een trouwlied, een openingsdans.
1: Ja.
0: Heb je die al?
1: We hebben er 2.
0: Ah ja, vertel.
1: Ja, dus we hebben enerzijds, we hebben elkaar leren kennen op de Vlasmarkt, mijn lief en ik.
0: Gentse feesten.
1: Gentse feesten. Mm-hmm. Ik heb ook daar ten huwelijk gevraagd. Het plan is om op onze trouwnacht op de Vlasmarkt onze openingsdans daar te doen.
0: Oké. Okay.
1: 4-5 uur 's ochtends.
0: En wat is die openingsdans?
1: En dan zou dat Redbone van Childish Gambino zijn.
0: Oké. Okay.
1: Maar we willen ook wel nog een openingsdans doen voor zo, ja, de mensen die het niet tot 5 uur trekken. En
0: okay,
1: dan zouden we voor Jesus Etc. van Wilco willen.
0: Oké.
1: Okay. Oh!
0: Het toeval wil dat ik die plaat heb klaarstaan.
1: Ah, prachtig.
0: Voilà, zeer goed. Dus dan gaan we daarna luisteren. Wilco. Waarom Wilco?
1: Enerzijds is de naam van mijn zoon.
0: Ja, jongste zoon.
1: Mijn jongste zoon is ook een beetje vernoemd naar de band. En dat is ook het lievelingslied de voorbije 8-9 jaar van mijn verloofde en toekomstige vrouw.
0: Ja.
1: En dat is gewoon, ja, moet ik het zeggen, het is heel toegankelijke, heel vrolijke muziek waar dat je zo wat een rustig en blij gevoel van krijgt. Maar er zit zo genoeg een randje in en een hoekje af.
0: Oké.
1: Okay. Ik denk dat dat ons huwelijk mag zijn.
0: Heel goed. In een notendop, een nummer van 3 minuten 48.
1: Ja.
0: Met alles erop en eraan. Het trouwlied van Robin Keijaert en zijn aanstaande.
2: Joris staat op.

0: de mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: Geen ticket voor Rock Werchter en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel. Dinsdag maak je kans op de allerlaatste duo-tickets voor Rock Werchter.
1: Studio Brussel.
0: De festivalzender.
2: The Love Tomorrow Summit. Een dag vol keynotes en muziek op het magische Tomorrowland-terrein. Over innovatie, duurzaamheid en welzijn. Met onder andere Mo Gaudat, Kobe Ilse, Netsky, Aida Engbuik en veel meer. Laat je betoveren door de Symphony of Unity. En ontdek de Love Tomorrow Summit op 23 juli. Koop je tickets nu op lovetomorrow.com.
3: Op weg in de wereld. Of op weg naar je dromen. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
4: Hallo, wij zijn de jeugd van tegenwoordig.

0: ik veronderstel dat dit iets voor u is. Manon van de jeugd van tegenwoordig, Robin Keijert.
1: Super, als er dingen gespeld, spelling in liedjes, top.
0: Altijd goed, hè?
1: Altijd.
0: M-A-N-O-N. Hey, voilà, bij deze. Ik kreeg er ook een berichtje van Ingeborg die zei: hallo, willen jullie de andere plaat van Childish Gambino ook draaien? Dit is het andere trouwlied dat op de Gentse feesten zal verschijnen. Dat kunnen we niet beloven, want we moeten overgaan naar de orde van de dag.
2: Hey.
0: Ja.
2: Studio Brussel. Joris staat op.
0: Ja, want we gaan nog geen Childish Gambino draaien. We gaan wel Dressed Like Boys draaien.
1: Ah, super.
0: Ja, want die komen op 5 juli naar Rock Werchter. Ga jij gaan? Heb je tickets?
1: Die komen ook naar Gent Jazz volgende week vrijdag. En dan ga ik wel.
0: Oké, okay, maar dus niet naar Rock Werchter?
1: Nee.
0: Ja, dat is spijtig. Want als je bijvoorbeeld nog iemand kent die hopeloos op zoek is naar een ticket voor die dag bijvoorbeeld, ja, dan moet die komende dinsdag ook naar Studio Brussel luisteren. Want wij geven de hele dag tickets weg voor Rock Werchter.
1: Ah, ik dacht dat jij een vraag stelde uit interesse. Is gewoon...
0: Nee. Ik heb geen interesse.
1: Ah, dit is reclame.
0: Dat is allemaal... Nee. Maar jij gaat dus kijken naar Dressed Like Boys, want je bent grote fan, hè?
1: Ik heb ze al één keer live gezien in Nederland. Dat is echt waanzinnig goed live.
0: Ja, wat maakt dat zo goed?
1: Ja, gewoon dat die erin slagen om die plaat, die toch wel redelijk geproduced is en redelijk vol klinkt,
0: ja,
1: om die helemaal in al zijn waarde live ook te brengen en dat die helemaal overeind blijft. En dat de frontman Jelle den Turk Club Brugge supporter is trouwens.
0: Rustig, Robin, rustig. We hadden afgesproken om niet te veel.
1: Ja, maar ja.
0: Maar goed, je krijgt hier ook complimenten voor je stadion speakers talent voor Club Brugge.
1: Boeren,
0: ja.
1: Boeren.
0: Goed, ja, proficiat met het kampioenschap bij deze. Maar die Dressed Like Boys, ja, dat is een beetje jaren 70 sound. Is dat zo de sound die je zo opzoekt in muziek?
1: Ik denk dat vooral is dat gewoon heel goed geschreven is. Zowel qua compositie als qua melodieën, zanglijnen. Want inderdaad, wat hij zegt, zo jaren 70. Het is gewoon...
0: Het is heel ambachtelijk allemaal.
1: Heel goede songwriter. Ik denk dat hij bij de Mia's ook...
0: Ja, gehonoreerd is, zeker.
1: Is en meer dan terecht. En het is dat is denk ik hetgeen wat mij er het meest in aanspreekt. En ook gewoon, ja... Dat is lang geleden geweest dat ik op een optreden was. En dat echt mij ontroerde en emotioneerde. En dat ik dan achteraf zoiets had van... Dat ik naar die Jelle ging en zei van... Wauw, prachtig gespeeld.
0: Ja, ja.
1: Ik kwam echt helemaal binnen. En dat hij zei, ja, je ziet je toch van Club Brugge. Ik zeg, ja.
0: Ja, ja. En die West-Vlamingen, ja, die beginnen dan zo te praten met elkaar. Hè. Maar ja, mensen weten dat misschien niet van jou. Ja, maar je bent muzikaal ook aangelegd, hè?
1: Ik heb kleinkunst.
0: Je bent ook aangelegd, maar je bent ook muzikaal aangelegd.
1: Zeker. Ik heb kleinkunst gestudeerd in het conservatorium van Antwerpen.
0: En je speelt zelf ook muziek.
1: Wel wat muziek, ja. Piano en gitaar.
0: Ja, doe je ook in je radioshow, hè, tussen 8
1: zeker,
0: en 10. Mensen moeten daar zeker eens naar luisteren. Elke weekdag vanaf september terug, veronderstel ik.
1: Daar
0: mag je niks over zeggen. Ja, oké. Okay. Zullen wij Pinnacles draaien van Dressed Like Boys?
1: Zeer graag.
0: Voilà, ontroering op je radio op zondagochtend. Dat moet altijd kunnen.
2: Joris staat op. Live is music.

0: Robin Keijert in de tijd van zijn leven. Hij heeft het niet meegemaakt zelf, de zomer van 69.
1: Nee, mijn vader wel. Een grote fan van Brian.
0: Is het waar?
1: Ja, ja.
0: Dus dit is speciaal voor jouw vader, Roland Keijert,
1: ja,
0: als hij luistert.
1: Getrouwd op Brian Adams.
0: Mooie jongens toch. Trouwen is echt wel een thema van vandaag. Maar wat ook een thema is, is het berichtje dat ik gekregen heb van Daria. Daria, goedemorgen.
2: Goedemorgen, dag Joris, dag Robin.
0: Hey Daria, jij hebt iets gestuurd en jij mag de boodschap overmaken aan mijn gast van vandaag, Robin Keijert.
2: Dag Robin, ik wil jou hartelijk proficiat wensen met jullie huwelijk.
1: Dank u.
2: Mijn man en ik zijn ook getrouwd 1,5 jaar geleden, maar we waren toen al 26 jaar samen.
0: Oké, okay. Maar jullie hebben dat dan, die historiek, bezegeld met een huwelijk. En nog altijd content?
2: Ja, we hebben ook 2 kinderen samen, dus heel gelukkig daarmee.
0: Ah, fantastisch.
2: Nee, ik had ook gestuurd dat ik het filmpje gezien had van Robin. Ja, ik weet dat hem stadionomroeper is bij Club Brugge, waarvan ik grote fan ben.
0: Mm-hmm.
2: En ik had het filmpje gezien tegen Union. En ik vond dat fantastisch om te zien hoe die compleet uit zijn dak ging.
0: Ja, dat is allemaal gespeeld, hè, Daria? Dat is allemaal gespeeld, hè?
2: Ja, nee, ik denk het niet.
0: Nee, het is waar, het is waar. Je doet dat heel goed. Je hebt je nieuwe liefde gevonden eigenlijk, hè? Het voetbal, Robin.
1: Ja, het ding is, ik merk dat ik daar voornamelijk als supporter zit en dat eigenlijk een heel goede ingesteldheid is als omroeper. Gewoon echt je hart laten spreken door de micro.
0: Me spreekt je soms ook, maar daar gaan we het misschien straks over hebben, want daar was ik zelf getuige van. Daria, ik ga jou een plaat geven, omdat je zo vriendelijk was om aan de lijn te komen. Wat mag dat zijn?
2: Ik ben heel grote fan ook van The Cure. Ik ga zondag naar Werchter natuurlijk.
0: Oh, heel goed. De afsluiter daar. Ja.
2: Ja, het is al de 6e keer dat ik ze zal zien, dus ik ben heel content. En ja, ik dacht aan Friday I'm in Love.
0: Heel goed.
2: Huwelijksaankondigingen en liefde, dus ja, waarom niet Friday I'm in Love?
0: Hoe meer liefde, hoe beter. Het is wel zondag in plaats van vrijdag, maar daar maken we voor jou graag een uitzondering voor. Hey, dikke merci om aan de lijn te komen, Daria, en een hele fijne zondag. Hè. En geniet van de Cure volgende week. Yo!
2: Dank u.
3: Joris staat op. Studio Brussel.
0: Ja. The Cure, Robin?
1: Perfect.
0: Ja, hè?
1: Helemaal goed.
0: Zeg, en doe eens in uw voetbalstem een ode aan jouw grote idool Hans van Aken.
1: Oké. Okay. Liefste luisteraar van Studio Brussel, onze nummer 20, Hans van Aken! Sterk.
0: Heel mooi.
1: En toch ook even Brendan Mechelen niet vergeten. Hè?
0: Ja, hij speelt topmatchen al. Hè? Al 3 topmatchen gespeeld voor de Rode Duivel.
1: Heel laat.
0: Dat moet deugd doen voor jou.
1: De kern van onze verdediging.
0: Jouw boerenhart.
1: Kom maar, Senegalezen, kom maar op.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Ik dacht aan chili con carne.

0: De mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: Geen ticket voor Rock Werchter en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel. Dinsdag maak je kans op de allerlaatste duo-tickets voor Rock Werchter.
1: Studio Brussel.
0: De festivalzender.
2: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
3: Studio Brussel, live.

0: Wat doet je nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
3: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep.
2: Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
3: Ah ja, oké, maar waar?
2: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
3: Oef.
4: Midas, je kan altijd vooruit.

0: Een goeiemorgen dankzij LSMA en Some Girls. Robin Keijaert, je bent hier nog altijd, je bent hier nog tot 10 uur. Jij kiest deze ochtend de platen. En wat mij opvalt, als ik dat mag zeggen, dat zijn allemaal redelijk alternatieve platen voor een M&M-DJ. Dat is vaak muziek die jullie niet draaien.
1: Klopt, het is natuurlijk zondagochtendmuziek dat je vraagt.
0: Ja, ja.
1: Rust, we kunnen ook L'Amour Toujours draaien van Gigi D'Agostino.
0: Want daar, daar ben je ooit eens in geslaagd om dat nummer een heel uur lang te draaien.
1: Twee uur lang, 23 keer.
0: Ja.
1: Dan gebeurt er wel iets. Het is iets meditatiefs dat er dan gebeurt. Hè.
0: Dus
1: het...
0: En waarom net dat nummer?
1: Ja, omdat dat een bepaald soort baldadigheid in zich heeft. Die dat ook wel past bij de show die ik maak.
0: Ja, baldadigheid is ook de definitie van jouw show op M&M, hè, toch?
1: Ergens wel, ja.
0: Het is een beetje... maar we gaan...

0: We gaan niet L'Amour Toujours draaien, we gaan iets van Anderson .Paak draaien.
1: Ja, klopt.
0: Niet zomaar iets, Am I Wrong?
1: Ja, dat is een fantastische artiest. Dat
0: ja, is... hij stond normaal gisteren op Couleur Café als DJ, ja, onder de naam...
1: DJ Pee-wee.
0: Ja, dat wist jij.
1: Ja, ik weet dat. Ja.
0: Ja, maar helaas, door de afgelasting, of de vroegere afgelasting door het nakende onweer, heeft hij dus niet kunnen performen.
1: Kan gebeuren. Ik heb hem ooit live gezien op Lowlands en toen heeft hij mij helemaal ingepakt en overtuigd van ja, de kracht van zijn liedjes.
0: Heb je hem ooit ontmoet?
1: Ja. Ook, daar, ook op Lowlands. Ja, ik stond er met een theatervoorstelling.
0: Ja.
1: Heb ik 20 minuten getwijfeld om erop af te stappen en ermee te praten.
0: En heb je dat uiteindelijk gedaan?
1: Ja, uiteindelijk wel.
0: Kwartier. Wat heb je gezegd? Kwartier?
1: Ja. Ja, ja.
0: Zo lang heb je met mij nog nooit gepraat.
1: Ik weet het, ja, we hadden veel te bespreken.
0: Zonder muziek tussen.
1: Is best klein ook, hè, Anderson .Paak.
0: Maar wat zeg je dan tegen Anderson .Paak?
1: I'm a big fan of your music and wow, you were very good live. En ik wou een foto vragen, maar ik had zoiets van ja, we hebben nu een kwartier gepraat. Ik ga nu niet onze band verpesten door te beginnen fangirlen.
0: Ja.
1: Nog altijd spijt van.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen, want anders had je hem wel in je bezit en kon je die gewoon gelijk wanneer inzetten.
1: Ja.
0: Ja, maar goed, je hebt het niet gedaan. Dus het bestaat ook voorlopig voor ons, de buitenwereld, niet.
1: Je moet mij op mijn woord geloven.
0: Ja, wel, ja, goed. Dat vind ik een slecht idee. We gaan Am I Wrong draaien.
1: Ja.
0: Speciaal voor jou.
1: Goed, ik vind het een goed idee, omdat iedereen is de zonbeu, is de zomerbeu.
0: Jij bent dat gevoel een beetje beu.
1: Ja, ik ben, kom jongens, echt, nu woensdag en zo gaat het weer regenen. We gaan de zon nog terug willen.
0: Koester de zon, koester de zomer. Dit was Robin Keijert met een dienstmededeling.
1: Ja, en koester Anderson .Paak.
0: Yes, doen we.

0: Hoe zal ik dit nu afkondigen?
1: Joris Hessels, stop ermee. Hier op Studio Brussel.
0: Alsjeblieft. Dankjewel Robin Keijaert voor deze mooie afkondiging. Het ging wel degelijk over de plaat die je moest afkondigen.
1: Ja, Strokes.
0: Wouter Blomme die stuurde die Robin verdikken. Eerst Brandon Mechelen, nu Anderson Paak draaien op Studio Brussel. Bint die is vast daar en laat hem niet meer terugkeren naar M&M.
1: Dank. Voilà,
0: dankjewel Wouter. Maar we gaan hem wel naar M&M terugsturen. En wel meteen, want morgen vroeg is het weer vroegdag.
1: Zeker.
0: Ja. Wat ga je nog doen vandaag?
1: Het wordt echt alleen maar beter. Naar Nick Cave vanavond.
0: Ik wist niet dat hij van tijdloze muziek hield.
1: Ja, mijn lief is heel grote fan. Dus okay.
0: Een huwelijkscadeau?
1: Een verjaardagscadeau.
0: Ja. Ah ja, ja, want het verjaart binnenkort.
1: Ja, binnen een week.
0: Oké. Okay. Zeg, en ja, jij wist natuurlijk niet dat Nick Cave zo laat speelt. 8:45 begint hij daar, Live is Live, op Linkeroever. Hij
1: speelt ook heel lang. Het is 2:30.
0: Ja, tot 11:45. En jij moet eigenlijk heel vroeg in je bed, want jij moet morgen...
1: Ja, de show begint om 7:00, dus om 6:00 hier terug zijn, 's ochtends.
0: Oké. Okay. Dat wordt een korte nacht. Je kan misschien vandaag nog een beetje slapen. Ga je nog iets doen ervoor?
1: Dat is een goede vraag. Spaghetti eten? Ja, leuk weetje.
0: Fantastisch.
1: Mijn gras water geven.
0: Fantastisch, heel goed. Ja, ik zie jou wel ergens opduiken in het straatbeeld. En ik ga ook vanavond naar Nick Cave. Dus misschien zien we elkaar daar. Mag ik jou ongelooflijk bedanken om hier te zijn. Heel veel succes de komende weken.
1: Ja.
0: En heel dikke proficiat met je huwelijk.
1: Dank u. Jij bedankt om zo vroeg op te staan voor alle luisteraars.
0: Met veel plezier. Dat heb ik echt met veel plezier 2 jaar heel graag gedaan.
2: Hey, this is Joe. You're listening to First.

0: Ja. Dit is een hele speciale plaat. Speciaal voor jou, Robin.
1: Dank u.
0: Voilà, bij deze Joe en End of Beginning. En een plaat kan niet symbolischer zijn. Dikke merci om te luisteren. Iedereen, het was een waar genoegen om jullie zondagochtend te kleuren. Heb een hele fijne zomer iedereen. En heel veel plezier met de one and only Dave Peters.
2: Salut.
3: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's, 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag.
4: Carrefour.
5: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
6: En ook uw budgetvakantiepech.
5: Wat?
6: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
5: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
6: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
7: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
8: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
9: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
10: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
9: In Libelle naar...
10: De 5 beste looks van nu.
9: In Feeling of naar...
10: De hotste adresjes in je buurt.
9: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
11: De mocktails, die zijn er al. Nu nog de zomerhit.
12: Kies mee, de hit van deze zomer.
13: Santé.
12: Ontdek alles op VRT Max. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
14: Dit is Studio Brussel.
15: Studio Brussel.
16: Goedemorgen, een uur of 10.
14: VRT Nieuws.
16: Stijn de Vork.
17: Het onweer zorgt voor chaos op de camping van Paradise City. Tientallen tenten raakten vernield of liepen onder water. 4 mensen raakten licht gewond door rondvliegend materiaal. 31 van de 5000 campinggangers werden geëvacueerd, vertelt de burgemeester.
18: Ja, tenten die ondergelopen waren, die weggevlogen waren, die volledig stuk waren. En 4 gewonden die beperkt gewond waren. Maar hebben dan ook onmiddellijk besloten om de evacuatie te doen van de mensen die niet meer op het kampterrein konden blijven en hebben die naar de nodige zaal gebracht en overnachting gegeven, bedden voorzien, lakens voorzien, zodanig dat die toch de nacht konden doorbrengen op een veilige manier.
17: En op de Heizel in Brussel wordt de schade opgemeten na de storm van vorige nacht om te kijken of het festival Couleur Café vandaag opnieuw doorgaat. Gisteravond werden de festivalgangers geëvacueerd en konden ze overnachten in de expohallen. Sisne vertelt wat er gebeurde.
19: De camping was toe, niemand mocht binnen, allemaal chaos. Niemand wist waar en hoe, mocht ze naar binnen of niet. Ze zeiden dat tegen 9 uur moet dat hier allemaal weg zijn. Dus ja, wij haasten. Al die tenten laten staan, alle spullen meegepakt en gewoon naar... De menigte gevolgd naar een zaal en daar liggen wij nu.
17: In Ter Hulpen, net over de taalgrens in Waals-Brabant, is iemand overleden toen een boom op een auto terechtkwam. En ook op andere plaatsen in Wallonië is er heel wat schade door het onweer. In de regio rond Charleroi is de brandweer 200 keer moeten uitrukken. Vooral voor ondergelopen straten en kelders. En door hevige rukwinden waren er ook heel wat omgevallen bomen. In Vlaanderen was er vooral schade in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. Er waren meerdere branden door blikseminslagen. In Kanthout moesten 24 kinderen worden geëvacueerd toen de schuur waar ze overnachten in brand vloog door een blikseminslag. Voor de tweede nacht op rij heeft het Amerikaanse leger luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De Amerikanen beschuldigen Iran van een aanval op een vrachtschip enkele dagen geleden. En sindsdien is er opnieuw een escalatie van het geweld. Door de aanvallen en tegenaanvallen tussen beide landen staat het staakt het vuren onder zware druk. De Belgische hockeymannen, de Red Lions, hebben zich nu al geplaatst voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Op een belangrijk hockeytoernooi, de Pro League, versloegen ze Nederland gisteravond met 2-1. En door die zege is België nu al zeker van eindwinst in de Pro League en het bijhorend Olympisch ticket. Alexander Hendricks is daar heel blij mee.
20: De voorbije jaren hebben we ook Pro League gespeeld, maar er zat natuurlijk iets minder druk op en er ging niks aan vest. Oké, het is een winst van de Pro League, maar dan werd er meer ingeoefend. En nu hebben we echt wel gewoon deze gebruikt, ook wel om onze ploeg te vormen. Maar we zijn gewoon vanaf het begin hebben we tegen ons eigen gezegd van we spelen geen oefenmatch meer. Elke wedstrijd dat we spelen willen we vol een bak gaan en dat is goed gelukt.
17: De dag start vrij zonnig en droog. Na de middag meer wolken en kans op buien in het centrum. 23 graden aan de kust en 32 in het oosten van het land en in de grote steden. Morgen zon en wolken en nog 25 graden.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.
1: Dave Peters.
4: Een geweldig goeie welkom en morgen en dat soort dingen erbij. We gaan een gedachte even naar de winter. Ergens in een top 3, ergens de hoogte van Oostende, dit hier.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
1: Life is music.

0: Hele magische en plezante dagen waren dat, die tijdloze countdown en die tijdloze live vanuit Oostende. Daar zo wakker worden om, wat was het, een uur of vijf, half zes, dan door die straten van Oostende wandelen en jou misschien wel tegenkomen richting die studio was het bijzonder, want dan kom je mensen tegen die vers uit een café vallen, dan kom je mensen tegen die jou wat gedroogde basilicum aanbieden of andere waspoeders en dat soort toestanden. Wel grappig, want dat is de nacht natuurlijk, hè, dat komt dan voorbij. Ik hoop dat jullie een beetje hebben kunnen slapen. Misschien heb je wel airco, misschien niet. Ik heb heel hard liggen woelen en dan komen er ook dromen bij. Dat zijn nachtmerries. Soms zijn ze zoet, soms wat bitter, maar als ze zoet zijn, voor mij, vorige nacht, no kidding, ging naar Pearl Jam in mijn dromen. Maar plots, de zanger was Jasper Stevelink en niet Eddie Vedder. En dat klonk eigenlijk zo. Je moet toch even doen horen, nee. Doet hij eigenlijk niet slecht, hè, Jasper? Vind je niet? Oh, een klein stukje. Dus als jij die ooit een biofarmer wilt worden of zo, dan kunnen ze altijd naar Jasper bellen. En toen kwam Arno voorbij en die had levensadvies bij voor al mijn collega's bij Studio Brussel. Met een grote dikke zoen op kop voor Joris Hessels, de mooiste man van het westelijk halfrond.
1: Hallo, hallo, ik ben Arno en je luistert naar Studio Brussel. Al de mensen van Studio Brussel, braaf zijn. Ik heb daarvoor gestudeerd.

0: Van het voorprogramma van Harry Styles gaat ze ook gewoon zelf haar eigen shows doen natuurlijk. Dinsdag, Renske kijkt er zo naar uit, Els ook. Ik heb ze 3 keer gezien vorige maand en dit was mijn hoogtepunt van de set. Dat zingt ze in Call Your Girlfriend. Ken je dat? Dat je zo van nummers van 3, 4, 5 minuten, zo 10 seconden die jou het meest rillingen geven. Bij mij had ik dat bij Call Your Girlfriend. Nick Cave, die gaat optreden. En er gaan heel veel mensen naartoe wat verfrissing zoeken bij de man. Bij de donkerheid, de zwartheid zelf. Maar die ook zo kan inpakken en liefdevol zijn. Ik ga hem nog eens op jullie afvuren. Into My Arms.
1: I don't believe in an interventionist.

0: Thank you very much.
1: Veel plezier straks, als je tickets hebt in Antwerpen. Nick Cave en zijn Bad Seeds, Into My Arms. Een van de mooiste dingen die Damon Albarn ooit gelegd heeft qua ei, die komen op jou af.
2: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
3: Brico, Brico City
4: en Brico Planet
3: zijn nu zondag open.
4: Krijg dankzij je getrouwheidskaart 30 euro korting per aankoopschijf van 100 euro.
3: Want zelfgemaakt
4: is slim bespaard.
3: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
5: Studio Brussel.

Tender en Blur. Een mantra, zeg maar, om zijn gebroken hart te helen. Come on, come on, come on, get to it. Ja, dat had hij, want hij was niet meer samen met deze madame.

0: tijdloze.
1: Dus als je de songtekst van Tender van Blur er nog eens bijneemt en je wist het niet, dan weet je nu dat het over Justine Frischman ging, waar die een koppel mee was. Die trouwens ook een relatie had met Brad van Suede, denk ik. Ja, die muzikanten, hè. Goedemorgen, Debbie. Hallo, Debbie. Ben jij daar nog? Oh, nee, Debbie, wacht. Ik ga jou even terugbellen. Het zou zomaar kunnen dat je bent weggevallen, maar dat lossen we op. Door nog eens te bellen. Hey Debbie, je was weg. Zo jammer.
2: Hoi.
1: Ja, ongelooflijk. Straf, hè? Ja, de wetten van de telefonie, ja. die kennen hun gelijk niet. Zeg, hoe kom jij de laatste dagen een beetje door? Heb je airco of niet?
2: Ik heb geen airco en ik zit momenteel in een ziekenhuis. Dus ja, daar is de deuren openzetten en de venstertjes een beetje openzetten en zo hopen van een beetje verkoeling.
1: Ja, ik heb ooit eens gehoord van iemand die zei van doe dan een ventilator, gooi een handdoek in het vriesvak, hang dat er even voor en dat dan zo wat airco simuleert. Welke trucjes heb jij gedaan eigenlijk om fris te blijven?
2: Een natte handdoek in de hals, dat werkt ook wel. Ja. En ik heb het voordeel dat mijn ouders een zwembad hebben, een rond zwembad. Dus ik heb daar gisteren met mijn dochters toch wel wat uurtjes doorgebracht.
1: Ja, oké. Okay. En hoe laat werden wij daar verwacht in de middag?
2: Ik ga daar zo meteen, tegen een uur of 11 rijd ik door. En dan kan ik misschien nog even induiken. En dan mijn oudste dochter heeft de dansshow in okay. een cultureel centrum waar het pokken heet zal zijn.
1: Ja.
2: We kunnen ons beter al een beetje voorbereiden.
1: Dat is diplomatisch, de vraag perfect ontweken. Debbie, jij wil The Cure horen, want je gaat er naartoe. Hè? Zeg eens in twee zinnen de magie voor zoveel mensen. Maar wat betekent Robert voor jou en zijn band?
2: Oh, ik ben fan van, denk ik, 1994. Mijn eerste vriendje was super hard fan. En ik heb vanaf dan alle cd's beginnen horen. Ik ken die allemaal van buiten.
1: Ja.
2: De laatste nieuwe cd's niet. En wat ook heel leuk is, is mijn jongste dochter is ook super hard fan van The Cure nu.
1: Ja, herkenbaar. Laatste vraag. Ga jij tijdens Rise Against of a Perfect Circle, misschien wel Moby, al tegen de eerste rij plakken met alle risico van dien? Of ga je toch gewoon een plekje wat middenin zo zoeken?
2: Wel, als ik zou kunnen gaan, want ik heb geen tickets kunnen bemachtigen. En ik dacht van vorige week naar Pinkpop te kunnen gaan, maar dat is ook niet gelukt. Dus ik ga nog meedoen met de wedstrijden, want er zijn nog een aantal wedstrijden, denk ik, om tickets te winnen.
1: Ja.
2: Wel, maar dan anders zou ik zeker al op voorhand van voor staan, want ook de andere groepen zijn mega groepen die ik ook allemaal heel graag hoor.
1: Voilà.
2: Dus ik ga proberen om nog een ticketje te winnen.
1: Ik help je hoop dat dat uit de lucht valt. Om de pijn alvast te verzachten, stel dat het niet lukt, maar daar gaan we niet van uit. We gaan ervan uit dat het wel lukt. A Letter to Elise, ik vind het wel een mooie op deze zwoele dag. Jij ook?
2: Ja, super.
1: Gaan we doen. Debbie, maak er een mooie dag van. Tot ziens, hè.
2: Ja.
1: En goed zwemmen.
2: Dag. Joep.

song kan je nog best vergelijken, denk ik, met gewoon verliefdheid of zo. Zo voelt dat, hè. The Cure, A Letter to Elise. Lach, kleine traan erbij, maar goed. Voor alle Cure-fans out there, maar vooral voor Debbie die het daarnet gekozen heeft. Debbie zit in een hele warme plek. Debbie, je hoort me wel in het ziekenhuis. Straks ga je misschien kunnen zwemmen. Ik ga toch even in gedachten, want it's all in the head. Ik ga even met gedachten in met jou een paar uur vooruit in de tijd. Je staat op de rand van dat zwembad. Ik ga jou nu een klein sympathiek duwtje geven. Niet schrikken. Voilà. Jouw dochter die mag meegenieten, want die heeft dat ook verdiend. Dus de dochter gaan we erbij doen. Dan kunnen jullie samen een lekkere dag beleven en wat afkoelen. Dus dochter, hou je klaar. 3, 2, 1. Ook niet schrikken.

0: De superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken?
2: Ik dacht van chili con carne.
0: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
2: Dat wordt chili con serieus veel carne.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Studio Brussel, live.

Volgende vrijdag nieuw album van Match en True Blue. Dat is ondertussen 40 geworden. Ongelooflijk. Wie komt eruit? De Bos. Dat is goed nieuws. De Bos komt, ja. What a beautiful day. Kijk, nu ga ik dat even onderbreken, want door de zonnelicht zijn er hier ook een paar panelen oververhit. Nu heeft onze computer iets interessants gedaan. Meestal zou je dan denken, lekker even flippen erop, maar dat gaan we niet doen, er is te warm voor. Ik weet niet wat er gaat gebeuren zometeen, er moest eigenlijk een streepje reclame komen. We gaan het proberen op te lossen na dit.

0: We zijn hier aan de naborrel begonnen, na de grote Joris Hessels. Want die borrels die doen wij in vorm van koffie. Het is nooit stil op de radio bij Brussel. Wij hebben altijd gewoon lekkere muziekbeekjes die wat meanderen. Daar babbelen wij dan op. We gaan het nu wel even helemaal stil maken, want onze computer heeft het warm, lieve vrienden. Die heeft er net een geweldige song gestart die 4 platen verder in het schema stond. Ik probeer eens iets. Wat gaat er gebeuren?
1: Je blijft er opmerkelijk rustig onder.
0: Oké.
1: Daar is hij.
0: Ik denk dat het zou kunnen hersteld zijn. Ja, het zou kunnen. Want wij moeten natuurlijk af en toe, als wij een boterham beleggen, dan moet daar kaas of marmelade op kunnen komen. Ik moet nog even niet zeggen, dat is een inside joke. Tomorrow we'll have scones at 4 o'clock in the town square, Margaret. Ja, Bruno, scones at 4 o'clock in the town square. Do you prefer your cream clotted or whipped your cream? Ja, dit heeft niemand begrepen, maar één iemand wel. Dus bij deze. Zullen we even de reclame proberen starten?
1: Last van de hitte, Dave?
0: Ja, jongen. De reclame ook hier. Hopelijk gaat het nu wel.
2: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
3: 500?
2: Schatke, dat is 25 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa.
2: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
3: Allee, gracias, Kate.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Mama, is mijn brood al klaar?
2: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes. Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
5: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
6: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.

0: Mike Zeg. But you've got to walk away now. Draaierijs, mate. Ja, ik heb nog een beetje Schots gevoel in de aderen.
1: De tijdloze.
0: Brussel. Het is natuurlijk gewoon een Engelsman, die man. Maar goed, als je daarnet gezeten hebt in dat andere mooie gedeelte van de UK, dan blijft dat even in je lijf hangen. Vandaar geen relatie tussen de twee opmerkingen. Zullen wij dan samen toch nog maar eens na 38, wat was het, bijna 40, toch nog even collectief smelten met deze hier? Ja,

0: Trouwens nog een happy 6.0 hoop, Sandoval.
1: De mooiste tijd van het jaar?
2: Dat is de festivalzomer.
1: Mis niets van Rock Werchter live. Vanaf donderdag bij Studio Brussel op VRT Max. Not your
3: phone, but my. Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max. Studio Brussel.
1: De festivalzender. Powered by KBC.
4: Hey, zin in een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
4: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Dit is Studio Brussel.
6: Studio Brussel.
0: Een uur of elf, goedemorgen.
7: VRT Nieuws.
0: Stijn de Voort.
8: Het onweer veroorzaakt chaos op de camping van Paradise City. Tientallen tenten raakten vernield of liepen onder water. Vier mensen raakten lichtgewond door rondvliegend materiaal. Toch bleven de meeste festivalgangers op de camping. Deze kampeerders vertellen over de schade.
9: De organisatie heeft alle partytenten weggehaald voordat wij al toekwamen. Dus dat moet echt keiveel werk zijn geweest, want iedereen heeft keiveel partytenten.
10: Ik vond wel, als ik vanmorgen uit mijn tent stapte, het zag er wel allemaal nog redelijk deftig uit. Ik weet nog waar mijn tent ligt, maar ze ligt een meter of drie verder. En een beetje kapot ook, denk ik.
8: Vandaag gaat het festival in Steenokkerzeel gewoon door. Ook het festival Couleur Café werd gisteren ontruimd door het onweer. Aan één bar is er wat schade, maar dat wordt op dit moment hersteld. Het campingterrein wordt opgeruimd en gaat straks opnieuw open. Het festival zou vandaag ook gewoon doorgaan zoals gepland. Ook in Nederland was er een zware onweer. In de buurt van Eindhoven zijn de wieken van een oude molen weggewaaid en daardoor raakten huizen en auto's beschadigd. Her en der ontstonden branden door blikseminslagen en op heel wat plaatsen was er wateroverlast. In het hele land is het treinverkeer verstoord omdat er bomen en takken op de sporen liggen. Oekraïne heeft de voorbije nacht twee oliefabrieken in Rusland geraakt met drones. In één raffinaderij brak er een grote brand uit en viel er een dode en een gewonde. De raffinaderij is een van de grootste van het zuiden van Rusland. Oekraïne voert steeds vaker droneaanvallen uit op Russische brandstofinstallaties en dat veroorzaakt grote tekorten. Rusland heeft dan weer de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt en daar vielen twee gewonden. En het conflict tussen de VS en Iran dreigt opnieuw te escaleren. De voorbije nacht heeft het Amerikaanse leger voor de tweede keer op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iraanse doelwitten aan de straat van Hormuz. Volgens de VS gaat het om wraak voor een droneaanval op een schip. Iran heeft zelf ook opnieuw Amerikaanse basissen bestookt in Kuwait en Bahrein. Officieel is er een staakt het vuren, maar dat is al meermaals geschonden. En onze nationale hockeymannen, de Red Lions, hebben zich nu al geplaatst voor de Olympische Spelen van 2028 in LA. Ze versloegen gisteravond Nederland in een belangrijk hockeytoernooi, de Pro League, met 2-1. Daardoor winnen ze die Pro League en mogen ze al zeker naar de volgende Spelen. Speler Arthur van Doren is trots.
11: Ik denk dat we gewoon tevreden kunnen zijn. De Pro League blijft natuurlijk gewoon een competitie die doorheen een heel jaar gespeeld wordt tegen de top 8 landen van de wereld. Dus dat is gewoon wel echt iets om trots op te zijn. Ik denk dat we dat vandaag heel knap hebben gedaan. Met een mooie overwinning tegen een van de beste landen ter wereld. En ja, met een Olympisch ticket op zak.
8: De dag start vrij zonnig en droog. Na de middag meer wolken en kans op buien in het centrum. 23 graden aan de kust en 32 in het oosten en in de grote steden. Morgen zon en wolken en nog 25 graden.
1: Studio Brussel.
3: De tijdloze.
1: Dave Peters.
0: Ik denk dat de Maximize Von Cleef, de man van de plaat, hier iets aan de vergrijzing wil doen. Want hier is weer wat inspiratie voor jou.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
1: Life is music.

De kans is groot dat je misschien wel eens iets jonger bent, hierop verwekt bent. Wicked Game. Dat kan wel, hè, Chris. Isaac Hattie vindt de playlist weer heel geweldig. Ja, Hattie, ik vind dat zelf ook. Want soms dan zit ik door de week, dan kijk, doe ik mijn laptop open van VGT, zit ik thuis. En dan is dat samengesteld en dan kijk je zo en dan denk je. En dan voel je het al. Dan voel je, ik wil doorspoelen. Dat het maar zondag is. Ik wil nog heel even in die Chris Isaac vibe blijven hangen. 12, 13 seconden of zo, want stel je even in gedachten voor, we zitten samen op het strand in een lichtstoel in Honolulu en zit een man naast ons en die slaat zijn gitaar aan en dat meandert een beetje en dan begint hij te zingen en dan zitten wij in gedachten eigenlijk in Hawaii. Dat zou dan zo moeten klinken.

zalig, hè? Het is ook een beetje Twin Peaks-achtig. Mulholland Drive, dat gevoel. Neus op de feiten. Vanavond, Axel en zijn bende. Hier gaan we.

0: Get Your Freak On van Missy Elliott wil je absoluut nog iets op de radio dat jouw voorkeur helemaal geniet. Gooi dat nu in de app, dan kan ik het nog net zien en dan kan ik jou misschien wel even opbellen. Misschien ook niet. Goed, met deze hitte begin ik zelf ook wel eens live te eilen en dan zie ik zo een blauwe verschijning voor mij met een grote witte muts op zijn kop.
1: Wat smurf je daar, klungel? Wat is dat daar?
0: Wel, ik ben gewoon op Spotify aan het kijken hoe die sample, waar dat van komt, van dit nummer. Dat blijkt de Tubby Chess te zijn. Yes, She Knows. Zoek dat maar eens op. Yes, She Knows van Tubby Chess. Ja, zeker doen. En dan kom je uit bij Novocaine for the Soul. Uiteindelijk brengt de nieuwe plaat ook uit.
2: Life is hard.
0: Dat is het zeker, hè, Iels.
2: And so am I. You better give me something.

0: Voor wie dat wil weten, ik geloof dat het 16 oktober is dat I zijn ei legt. Nieuw ei, Cookie Happened. Wat komt er aan? Oh, open zand. Andrew Ridgely en The George. Dat zal wel iets zeggen, denk ik.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Studio Brussel.

0: je nu fan bent of niet, er is een geweldige docu over. Ik denk dat ik ze op Netflix gekeken heb. Echt deze tijd van het jaar zeker eens kijken over Wham.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.
0: Dan kunnen we even live overschakelen richting Oost-Vlaanderen naar het wondermooie Gent, denk ik, om de kinderarbeid terug in te voeren. Is dat lang geleden dat dat terug is? Dat, ja, moet er dat terug in, Barbara, of niet? Kinderarbeid.
3: Nog misschien iets te sterk uitgedrukt, maar ik zet ze wel in het werk, ja, op deze zondag.
0: Ja, want wie zetten we aan het werk? Hoe heet ze? Hoe oud is ze?
3: Ja, mijn dochter is 17, Annalena. Ja. En die gaat donderdag voor de eerste keer naar Werchter.
0: Ja, dan moet je klusjes doen, hè. Wat moet ze doen van jou?
3: Ja, samen met mij.
0: Wat moet ze doen?
3: Momenteel is ze aan het strijken.
0: Och, echt, echt waar?
3: Zeg,
0: en,
3: ja.
0: En vertrouw jij dat zo? Wil je, kan me dat zo zwaar te plakken
3: in? Ja, ik vertrouw dat, ja. Ja, ik vertrouw het wel, ja.
0: Oké.
3: Wij doen heel veel leuke dingen samen, maar ja, er moet ook geklust worden in een huishouden met 3 tieners.
0: Oeh, ja.
3: En daar haalt zij aan mee.
0: Wat is de agenda voor de komende dagen? Want jullie gaan blijkbaar een unicum. Jullie gaan voor het eerst samen naar muziek live.
3: Ja, de tieners hebben sowieso al heel veel eindexamenfeestjes deze week. Mm-hmm. Dus overdag is dat vooral chillen eigenlijk. Maar donderdag was een cadeau voor haar 17e verjaardag. Gaan wij samen 1 dag naar Rock Werchter. Omdat wij allebei heel grote fan zijn van de War on Drugs.
0: Ja, ongelooflijk. En is ze nu aan het kijken naar jou? Een beetje met grote ogen? Breekt het zweet al uit?
3: Nee, ze vindt het vooral erg dat ik daarvoor op de radio kom.
0: Ja. Ja, ze noemen dat cringe, hè. Dat is niet cool natuurlijk.
3: Ja, absoluut.
0: Maar je lijkt me wel een hele coole moeder, dus we gaan toch eens proberen. Ga eens even naar het strijkijzer, Barbara. Probeer toch eens.
3: Ik denk niet dat ze
0: zal. Al is maar één zin.
3: Ik probeer een poging.
0: Probeer gewoon eens. Hallo, lieve dochter van Barbara.
3: Hallo?
0: Hallo, lieve dochter van Barbara.
3: Hallo.
0: Hallo, ben je er nog?
3: Hallo.
0: Hallo, ho. Jij bent met je gat in de boter gevallen met zo'n moeder, hè. Dat besef je toch, hè?
3: Ja.
0: Vertel eens, hoe kijk jij er naar uit om met je mami gewoon naar de War on Drugs te gaan kijken? Tintel het al een beetje?
3: Ja. Ik wil heel graag op de eerste rij staan, maar mijn mama wil dat wel niet echt.
0: Nee, want dan moet je mama 10,5 uur haar water ophouden, zeg maar. Dan kan je niet...
3: Ja.
0: Hoe doen ze dat eigenlijk, die eerste rij? Is dat met aflossing en zo en een pamper of zo? Hoe gaat dat?
3: Meestal als ik op de eerste rij wil staan, dan kruip ik gewoon door alle mensen.
0: Hey, respect. Respect op alle banken. Ik ga helemaal... Zeg je naam nog eens?
3: Annalena,
0: ik ga speciaal voor jou en je moeder en voor heel veel mensen eens even kijken. 10 minuten en 20 seconden iedereen laten genieten van de War on Drugs. Is dat een goed plan?
3: Ja.
0: Geef je moeder een dikke zoen, geef ze nog maar even terug.
3: Oké.
0: Veel plezier, hè?
3: Oké, dankjewel.
0: Ja, salut, hè. Jojo. Barbara.
3: Ja, doei, dag.
0: Barbara, ho. Ben je er nog?
3: Ja.
0: Ik ga het gewoon opzetten. Geniet samen van dit moment, hè?
3: Ja, voilà. Absoluut. Zullen we doen.
0: Ja, en niet te boos zijn voor die gaten in dat gestrijkte goed straks. Dat komt allemaal goed.
3: Nee, maar dat valt best wel mee, hoor.
0: Oké.
3: Dat valt best mee.
0: Salut, hè.
3: Dag.
0: Yo.
1: De tijdloze.
2: Studio Brussel.

Adem in, adem uit. Wie heeft er tickets voor het OLT vanavond? Dan tref jij het wel, want de broertjes Robinson die hebben er vaak wel zin in. Weet je nog, als ze heel lang geleden pas doorbraken, dan kwamen ze op Werchter en hadden ze zo'n set van 7 nummers, want elk nummer was live. Ja, een minuut of 25, nee, toch tenminste 11. Dit was een van hun allergrootste hoogtepunten, Remedy en The Black Crowes. Hier gaan we. Goedemorgen, welkom.

0: Remedy van de Black Crowes. Daria zegt en wij met dat fluwelen kostuum. Ja, dat moet lekker zweten geweest zijn. Zometeen nog eens dansen.
1: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
2: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
1: Ah ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
2: Ah, wat doen we dan?
1: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
3: Ah. Midas, je kan altijd vooruit.
4: Helemaal.
5: De redders, die zijn er al. Nu nog de zomerhit. Kies mee, de hit van deze zomer. Ontdek alles op VRT Max. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
6: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's, één kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag.
3: Carrefour. Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
7: 30 ideeën voor pastaschotels.
3: In Libelle Lekker naar...
7: De 5 beste beleggingen van het moment.
3: In Trends of naar...
7: Belgische politiek achter de schermen.
3: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
8: Studio Brussel. Choose life. Choose a job. Choose a career. Choose a family. Choose a fucking big television. Choose washing machines, cars, compact disc players and electrical tin openers. Choose leisure wear and matching luggage. Choose a three-piece suite on hire purchase and a range of fucking fabrics. Choose DIY and wondering who the fuck you are on a Sunday morning. Choose sitting on that couch watching mind-numbing, spirit-crushing game shows, stuffing fucking junk food into your mouth. Choose rotting away at the end of it all, watching your last in a miserable home, nothing more than an embarrassment to the selfish, fucked-up brats that you've spawned to replace yourselves. Choose your future. Choose life. I chose not to choose life.

0: Ik dacht, ik bereid jullie wat voor op de metaldag die er morgen ook nog is. Linkeroever Antwerpen met Iron Maiden. Testament komt er ook. Epica. Noem het allemaal op. Wie nog? Doro. En dan ook, geweldig, in de vroege voormiddag is dat, of namiddag, Goever in de Notto. Zullen we nog samen één keer erin duiken? Om de warhitte...
1: Oh. Studio

0: van je zomer. En waarom zo meteen? Dikke kus, Tjaukes Bikers. It's the most
1: De mooiste tijd van het jaar?
2: Dat is de festivalzomer.
1: Geen ticket voor Rock Werchter en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel. Come on, dance with me. Dinsdag maak je kans op de allerlaatste duo-tickets voor Rock Werchter.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
3: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
4: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
5: Bon, de Nico komt niet.
4: Zij die het vergeten.
5: Els, waar zei jij?
4: En zij die vergeten te annuleren.
5: Zeg, iemand een tom gehoord?
4: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
5: Ah, zalig.
4: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, inderwaar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
7: The Love Tomorrow Summit. Een dag vol keynotes en muziek op het magische Tomorrowland-terrein. Over innovatie, duurzaamheid en welzijn. Met onder andere Mo Gaudat, Kobe Ilse, Netsky, Aida Engberg en veel meer. Laat je betoveren door de Symphony of Unity. En ontdek de Love Tomorrow Summit op 23 juli. Koop je tickets nu op lovetomorrow.com.
8: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.

0: 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
2: Goedemiddag, het is 12 uur.
1: VRT Nieuws.
2: Met Stijn de Vort.
3: De festivals meten de schade op. Het festival Paradise City in Steenokkerzeel in Vlaams-Brabant werd gisteren stilgelegd door een hevig onweer. De camping werd niet ontruimd en 4 mensen raakten daar licht gewond door rondvliegend materiaal en een aantal tenten zijn ook beschadigd. Deze kampeerders vertellen over hoe het voor hen was.
4: De organisatie heeft alle partytenten weggehaald voordat wij al toekwamen, dus dat moet echt keiveel werk zijn geweest, want iedereen heeft keiveel partytenten.
5: Ik vond wel, als ik vanmorgen uit mijn tent stapte, het zag er wel allemaal nog redelijk deftig uit. Ik weet nog waar mijn tent ligt, maar ze ligt 1 meter of 3 verder. En een beetje kapot ook, denk ik.
3: Vandaag gaat het festival gewoon door. En ook het festival Couleur Café op de Heijsel in Brussel werd gisteren ontruimd door het onweer. Aan 1 bar is er wat schade, maar dat wordt op dit moment hersteld. Het campingterrein wordt opgeruimd en gaat straks opnieuw open. Het festival zou vandaag gewoon doorgaan zoals gepland. En het onweer heeft ook op heel wat andere plaatsen in ons land schade veroorzaakt. Vooral in de provincies Vlaams-Brabant, Antwerpen, Henegouwen en Waals-Brabant. De brandweer kreeg er meer dan 750 oproepen in Vlaams-Brabant voor omgevallen bomen, ondergelopen kelders en blikseminslagen. En er blijven nog oproepen binnenkomen, zegt de brandweerzone Vlaams-Brabant-West.
6: Het was absoluut een zware nacht. Hè. Onze ploegen waren ook al heel druk bezig gedurende de dag. Zeer veel ziekenwageninterventies ook. Ook vaak linkt aan de warme weersomstandigheden. Maar dit is, ja, dus een typische dag voor een noodweer. Hè. Zeer veel oproepen op korte termijn, die we natuurlijk niet allemaal tegelijk kunnen behandelen en waarmee we dikwijls 1 à 2 dagen zoet zijn.
3: Oekraïne heeft de voorbije nacht 2 oliefabrieken in Rusland geraakt met drones. In 1 raffinaderij brak een grote brand uit en viel er een dode en een gewonde. De raffinaderij is een van de grootste van het zuiden van Rusland. Oekraïne voert steeds meer droneaanvallen uit op Russische brandstofinstallaties en dat veroorzaakt grote tekorten. Rusland heeft dan weer de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt en daar vielen 2 gewonden. In Brasschaten, de provincie Antwerpen, wordt vandaag het Belgisch kampioenschap wielrennen gereden. De mannen starten over 3 kwartier, de vrouwen zijn al 1 uur onderweg. Lotte Kopecky lijkt daar de topfavoriete, maar ze moet het wel doen zonder ploegmaat.
7: Ja, het is gewoon een heel moeilijke koers. Heel veel situaties die je alleen niet kunt controleren. Dus ik kan de koers mee in handen nemen en ik kan gaan aanvallen. Maar dan heb ik ook heel vaak gewoon geen steun van de rensters die bij mij zitten. Die krijgen vanuit de auto consignes van ja, dat is niet de juiste renner om mee voorop te zitten. En dan eindigt dat ook. Dus het is echt wel kiezen waar ik mijn kracht erin steek vandaag. En dat kan vandaag niet het juiste zijn, maar dat kan ook volledig in het verkeerde zijn.
3: Er komen wat wolken vanmiddag en de temperaturen gaan tot 24 graden aan zee en 32 in de Kempen. Aan het einde van de dag kans op onweer in het zuidoosten van het land. Daarna nog eens een koelere nacht tussen 14 en 20 graden. Morgen zonnig en tussen 20 en 28 graden.
1: Studio Brussel. Life is music. Robbe van Dijk.
2: Kan hier niemand nu eens gewoon fucking normaal doen? Dat roep ik al 1 week naar de weergoden en ze hebben geluisterd. We zitten onder de 30 graden. Dat moeten we vieren. Welkom.
1: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

Tondo van Disclosure featuring disco-legende Eco Roosevelt. Eco Roosevelt die dit jaar ook op Tomorrowland zal staan, is deze week aangekondigd. Hij zal er staan op vrijdag 24 juli. Een heel goede zondagmiddag. Wie weet zien we Black Box Revelation trouwens ook nog eens op Tomorrowland ooit. Want ze laten stilaan wat meer elektronische sounds in muziek kruipen. Dit zijn ze met Stronger.

Coldplay. Every teardrop is a waterfall. Nu eentje van de debuutplaat van rockprinses Violet Grohl. Er zit telkens een heel leuk klein randje aan haar muziek. Zeker ook in deze Bug in the Cake.

0: jij toch niet?
1: Wat? Ik dacht dat ik kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush. Het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in park? Zo zijn jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
3: Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten. Maar wij zijn er voor u. Ook als u de dames van het tentje naast u...
4: Excusa, señoras.
3: ...net een lift naar het strand had beloofd.
4: Batteria plata. Completa.
3: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
5: Brico, Brico City
6: en Brico Planet
5: zijn nu zondag open.
6: Krijg dankzij je getrouwheidskaart 30 euro korting per aankoopschijf van 100 euro.
5: Want zelfgemaakt
6: is slim bespaard.
5: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.

Temper Trap met Sweet Disposition. Mac DeMarco, dat is een vibe-machine. En als je die vibe-machine in actie wil zien en horen, dan kan dat in september in Openluchttheater Rivierenhof, waar de vibes sowieso al aanwezig zijn. Dit is My Kind of Woman.

Therefore I Am, Billie Eilish. Zalig, traag en slepend. Past perfect bij het gevoel dat we allemaal een beetje hadden deze week, denk ik. Dit is OK Go, Here It Goes Again.

Jamal Crabbe en Milky, Just the Way You Are. Soms is het buiten zo warm dat je de lucht kan zien bewegen. En soms heeft muziek hetzelfde effect op de wereld, maar dan moet er dus wel veel warmte in zitten. En Phoebe Bridgers is een soort van warmtekanon. Dat hoor je ook weer in haar nieuwe single, die heet Lost Boys.

0: Vanaf morgen bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kersverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Studio Brussel, live.

Calvin Harris en Pharrell met Feels. Als jij vandaag allerlei nieuwe gevoelens wil voelen, dan kan dat bijvoorbeeld op Sunrise Festival, onder andere met Used. Dit is You Say.

Ja, zo schoon tokkeltje, Green Day met Good Riddance. Een gebroken pianootje, extreem groovy klapjes in de handen en de stemmen van Tovolo en Stromae, dat is het recept van hun nieuwe nummer samen. Het heet Des Fleurs.

0: Koffer gestolen in Kreta?
1: Oh nee.
0: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Hey, zin in een nieuwe keuken?
4: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
5: Grando, Grando, Grando.
6: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be.
7: Ford. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
8: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
9: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
8: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
9: Ja, blijf gaan.
8: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
10: Dit is Studio Brussel.
11: Studio Brussel. Goedemiddag, het is 1 uur.
12: VRT Nieuws.
11: Met Stijn de Voort.
13: Verschillende festivals gaan opnieuw van start. Rond deze tijd openen de deuren van Werchter Parklife in Rotselaar. Gisteren werd Werchter Boutique vroeger stopgezet uit voorzorg door het onweer. Superster Katy Perry kon daardoor niet optreden. De medewerkers hebben nu het terrein opgeruimd en dus kan het festival doorgaan zoals gepland. Ook het festivalterrein van Couleur Café in Brussel gaat straks om 3 uur opnieuw open. Er was wat schade op het terrein, maar dat is intussen hersteld en ook de camping gaat opnieuw open. En ook de laatste dag van Paradise City in Steenokkerzeel in Vlaams-Brabant is begonnen. Ook dat festival moest gisteren vroeger stoppen. De camping bleef wel open en deze kampeerders hebben daar begrip voor.
14: Super jammer in elk geval dat dat gestopt is. Sowieso wel terechte beslissing. Ik denk dat hier wel veilig was om de camping wel gewoon te laten doorgaan. En nu gaan we nog een goede laatste dag van maken, zeker.
15: En ik denk dat het ook gewoon fijn is voor iedereen dat, nu dat het vandaag terug rustig is, dat ze ook gewoon weer verder kunnen met hun dag. Dus op zich vond ik dat geen slechte beslissing. Het was even pauze en nu ga ik wel gewoon voortfeesten.
13: Tijdens het onweer raakte op de camping van Paradise City 4 mensen licht gewond. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders van Vooruit roept de festivals op om goed te communiceren naar hun bezoekers over eventuele terugbetalingen. Bijvoorbeeld van de drank- en eetbonnetjes, zegt Beenders.
16: Ik denk dat iedereen het over eens is dat wanneer veiligheid primeert dat festivals moeten afgezegd worden, daar is geen discussie over. Maar natuurlijk komen dan andere vragen van ja, wat moet ik doen met de catering die ik gekocht heb? Want dikwijls zijn dat cashless systemen. Hebben mensen nog heel veel geld openstaan? Ze konden dat niet gebruiken. Dus het is vooral heel belangrijk dat de organisatoren nu ook heel snel communiceren over mogelijke compensaties of manieren waarop mensen hun geld terugkrijgen.
13: In Londerzeel in Vlaams-Brabant is vanmiddag een zware brand uitgebroken op een industrieterrein. De rookpluim is tot ver in de omgeving te zien. De brand brak uit in een bedrijf dat onder andere transportbanden maakt. De brandweer zette extra middelen in, maar de brand is nog niet onder controle. Er wordt gevreesd dat de brand overslaat naar de gebouwen er rond. In het bedrijf zelf was niemand aanwezig. In Brasschaat in de provincie Antwerpen wordt vandaag het Belgisch kampioenschap wielrennen gereden. De vrouwen zijn al even bezig en ondertussen zijn ook de mannen begonnen. Lotte Kopecky lijkt de topfavoriete, maar ze moet het wel doen zonder ploegmaat.
17: Ik kan de koers mee in handen nemen en ik kan gaan aanvallen, maar dan heb ik ook heel vaak gewoon geen steun van de rensters die bij mij zitten. Die krijgen vanuit de auto consignes van ja, dat is niet de juiste renner om mee voorop te zitten. En dan eindigt dat ook, dus het is echt wel kiezen waar ik mijn krachten insteek vandaag. En dat kan vandaag niet het juiste zijn, maar dat kan ook volledig in het verkeerde zijn.
13: Er komen wat wolken vanmiddag en de temperaturen gaan tot 24 graden aan zee en 32 in de Kempen. Aan het einde van de dag kans op onweer in het zuidoosten. Daarna nog een koelere nacht tussen 14 en 20 graden. Morgen zonnig en tussen 20 en 28 graden.
18: Studio Brussel.
19: Life is music.
18: Robbe van Dijk.
11: Halverwege 2026, tijd om terug te blikken en vooruit te kijken in 1 nummer van Charlie XCX, zometeen na The Killers.
19: Je luistert naar Studio Brussel.
18: Life is music.

0: The Killers, When You Were Young. Hier komt Charlie XCX met onze hotshot. Het is een terugblikje op de voorbije lente en vooral een blik vooruit op een gloeiend hete zomer. Spring Summer 26.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot. Spring Summer.

Fighters, these days, deze zomerdagen, heerlijk. Het is te zeggen, iemand had wel per ongeluk de zon iets te hard gezet de laatste dagen. Dat hebben we gevoeld. Maar ik heb gisteren dan eens met de zon zelf gebeld en het is geregeld. We zitten nu op een aangename 27 graden. Het is graag gedaan. Dit is Camille Yembe met Rihanna Fetté.

0: York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
1: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt uit, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Nou, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee. Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
3: Wie, ikke?
2: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
3: Maar echt?
2: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
3: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
2: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot 300 euro korting per persoon.
3: Voilà.
2: Op sunweb.be.
4: Studio Brussel.

0: So be there!
1: Kings of Leon met On Call. Volgende week dinsdag een epische Ticket Tuesday.
2: Studio Brussel.
3: Luister naar Studio Brussel en win dinsdag jouw ticket
2: voor Rockwerchter.
1: Oh jawel, er gaan tickets de deur uit voor de koningin der festivals Rockwerchter. Dus naar Studio Brussel luisteren. Dinsdag is de boodschap. Want dan sta jij misschien volgende week zaterdag misschien wel alles mee te voelen en mee te maken tijdens de set van The Haunted Youth. Hier is The Haunted Youth live met I Feel Like Shit and I Wanna Die.
4: Festivals à volonté.
5: Met Win for Life.
2: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
3: Luister.
2: Speel mee en win jouw ticket
3: voor Rockwerchter. Studio Brussel.
2: De festivalzender.
6: Alright. Even serieus nu. Ik heb slecht nieuws gekregen. De dag dat ik op tour vertrok, was er een begrafenis van iemand close aan mijn hart, die uit het leven is gestapt. En deze set is voor haar, obviously. Papa, als je daar bent, I fucking love you. Eddie, als je daar bent, I fucking love you. Dat had niet mogen gebeuren. Dus laten we hier een moment van maken.

Somebody Without You, Oscar and the Wolf. Na deze intense plaatjes, even echte zondagsmuziek. Dus zak maar rustig onderuit. Dit zijn Plain White Tees met Hey There Delilah.

Another en 54 Ultra met Talk to You. We gaan een lancering meemaken nu. De lancering van een van de meest epische gitaarriffs van de wereld. Met spannende synthesizers, alsmaar sneller galopperende drums. Dit zijn Dire Straits met Money for Nothing.

Trigger Finger, All This Dancing Around. Angèle heeft iets leuk gemaakt. Een nummer met een stevig tempo. Het loopt als een trein. En ze kan die trein perfect bijhouden, want ze zingt er strak overheen. Het is bijna rappen. En blijkbaar heeft ze goede flow, Angèle. Dit is Dile.

0: Grootste feesten. 10 dagen feest op de Grote Kaai in Lokeren. Van 31 juli tot en met 9 augustus. Met onder meer Lenny Kravitz, Oscar and the Wolf, Zwang Regie, The Streets, Tom Model, Lost Frequencies, Dropkick Murphys, Xavier Rudd en Editors. Tickets en info, lokersefeesten.be. Samen met
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: It's the most wonderful time.
0: De mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: Mis niets van Rock Werchter live. Vanaf donderdag bij Studio Brussel op VRT Max.
3: Not your phone, but my.
1: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max. Studio Brussel.
0: De festivalzender. Powered by KBC.
4: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Hey, zin in een nieuwe keuken?
5: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
6: Grando, Grando, Grando.
7: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
9: promo koken.
10: Ik dacht aan chili con carne.
8: Wel, ons varkens- en kalfsjacht is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
10: Daar wordt chili con serieus veel carne.
8: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
11: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
12: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
11: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
12: Sinds Roubaix is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel. Wat je van Aert, wat je van Aert.
11: Ja, je hoort het. Deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
12: Yo, wat bedoel je?
11: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
7: Vul je voorraad zonnebescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
13: Studio Brussel.
14: Goedemiddag, het is 2:00.
15: VRT Nieuws
14: met Stijn de Voort.
16: De brandweer probeert een grote brand te blussen. In Londerzeel in Vlaams-Brabant is vanmiddag een zware brand uitgebroken op een industrieterrein. De rookpluim is tot ver in de omgeving te zien. De brand brak uit in een bedrijf dat onder andere transportbanden maakt. De brandweer krijgt hulp van andere korpsen en dat terwijl het al heel druk is door de stormschade, zegt de brandweer van de zone Vlaams-Brabant-West.
17: Het is inderdaad een heel drukke nacht, al een heel drukke dag met het noodweer, maar natuurlijk interventies voor brand of ongevallen of personen in nood gaan altijd voor. We zijn ook blij dat wij onze naburige zones kunnen rekenen in momenten van nood waarin zij ons bijspringen.
16: De brandweer laat het gebouw nu gecontroleerd uitbranden. Op dit moment lukt het om de andere gebouwen in de buurt te vrijwaren van het vuur. In het bedrijf zelf was niemand aanwezig. Een uurtje geleden gingen de deuren open van het festival Werchter Parklife in Rotselaar. Gisteren werd de Werchter Boutique vroeger stopgezet uit voorzorg door het onweer. Maar het terrein werd opgeruimd en dus kan het festival vandaag doorgaan. Ook het festivalterrein van Couleur Café in Brussel gaat op dit moment liever open. De camping ging vanmiddag al open. Er was wat schade op het terrein, maar dat is intussen hersteld. En ook de laatste dag van Paradise City in Steenokkerzeel in Vlaams-Brabant is begonnen. Ook dat festival moest gisteren vroeger stoppen en deze kampeerders hebben daar begrip voor.
18: Super jammer in elk geval dat dat gestopt is. Sowieso wel terechte beslissing. Ik denk dat het hier wel veilig was om de camping wel gewoon te laten doorgaan. En nu gaan we nog een goede laatste dag van maken, zeker.
19: En ik denk dat het ook gewoon fijn is voor iedereen dat nu dat het vandaag terug rustig is, dat ze ook gewoon weer verder kunnen met hun dag. Dus op zich vond ik dat geen slechte beslissing.
20: Het was even pauze en nu ga ik wel gewoon voortfeesten.
16: Tijdens het onweer raakte op de camping van Paradise City 4 mensen lichtgewond. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders van Vooruit roept de festivals op om goed te communiceren naar hun bezoekers over eventuele terugbetalingen. Bijvoorbeeld van de drank- en eetbonnetjes, zegt Beenders.
9: Ik denk dat iedereen het over eens is dat wanneer veiligheid primeert dat festivals moeten afgezegd worden, daar is geen discussie over. Maar natuurlijk komen dan andere vragen van ja, wat moet ik doen met de catering die ik gekocht heb? Want dikwijls zijn dat cashless systemen. Hebben mensen nog heel veel geld openstaan? Ze konden dat niet gebruiken. Dus het is vooral heel belangrijk dat de organisatoren nu ook heel snel communiceren over mogelijke compensaties of manieren waarop mensen hun geld terugkrijgen.
16: Tennisser Sisu Berghs heeft voor het eerst in zijn carrière een belangrijk toernooi gewonnen. Onze landgenote won de finale van het ATP-toernooi van Eastbourne in Engeland in 3 sets van een Fransman. Er komen wat wolken vanmiddag en de temperaturen gaan tot 24 graden aan zee en 32 graden in de Kempen. Vannacht koelt het af, temperaturen tussen 14 en 20 graden. Morgen zonnig en tussen 20 en 28 graden.
13: Life is music. Robbe van Dijk.
15: Als je na een gesprek met iemand plots nieuwe verbindingen hebt gelegd in je hoofd, hou die persoon dan in je leven. Het is een tip van Miles Kane. Dit is Rearrange.

Als je na een festivaldag naar je klok kijkt en je weet eigenlijk niet of het nu heel vroeg of net heel laat is geworden, dan is één ding zeker, het is een goede nacht geweest. Dit is Jay Barnard met 4 in the morning. Here I go.

Bakermat met Bayana. Volgende week staat er een band op Werchter waar ik heel benieuwd naar ben. Ik ben niet per se een zwaar gitarenliefhebber, maar zij hebben me echt ingepakt met een rauwe sound. Het is Bleach 93, dit is Ceiling. De aanloop is rustig, maar het gaat wel degelijk hard naar het einde toe.

0: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
1: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
0: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
1: Ja, blijf gaan.
0: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be. Breaking
4: news. Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
5: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.
6: In film. In uitzonderlijk formaat. Eén plek in de Benelux.
7: Help me go home.
6: Beleef die Odyssey van Christopher Nolan in IMAX 70mm film. Exclusief bij Kinepolis Brussel. Vanaf 15 juli. Reserveer nu je tickets op kinepolis.be.

Empire State of Mind, Jay-Z en Alicia Keys. Er is een legende in ons land. Hij luistert naar de naam Nick Cave en hij staat vanavond op het podium van Live is Live in Antwerpen. Wordt sowieso magisch. Het is een ervaring om een avond in die mensen aura te zitten. Dit is hem met Wild God.

Kavinsky en Love Fox met Nightcall. Het is festivalseizoen, dus de raarste nightcalls van je leven komen eraan. Ja, een groep losgeslagen festivalvrienden samenhouden. Het is een uitdaging, maar hou elkaar veilig, mensen. Alsjeblieft, zo vermijden we scar tissue. Het zijn Red Hot Chili Peppers.

0: krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
2: Kessie, Keno, lekker op vakantie. Kessie, want alleen deze week reisbagage van onder andere Eastpak tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
3: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
4: 500?
3: Schatje, dat is 25 euro.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's.
3: Shhh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
4: Oh ja, gracias, Kate.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC. See.

0: een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be.
1: Studio Brussel, live.

The Opposite met het weerbericht van deze week. Maandag slapeloze nachten, dinsdag slapeloze nachten en zo verder. Allemaal door die hittegolf, maar we zijn er door. Ik heb een sympathiekere golf voor jullie. Het is de wave van Jungle.

Talking Heads, Psycho Killer. Afgelopen vrijdag stond Vrouwtje in het openluchttheater Rivierenhof. Helemaal alleen, ze houdt het echt klein deze zomer. Het was in aanloop naar haar nieuwe album, dat komt er eind dit jaar. En volgend jaar ongetwijfeld weer de grote festivalpodia. Maar ze bekijkt het jaar na jaar.

0: De mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: Geen ticket voor Rock Werchter en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel. Come on, dance with me. Dinsdag

0: het bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij bol.
1: Frisco's, lekkere Frisco's. Overheerlijke Frisco's.
2: De Frisco's, die zijn er al.
1: Frisco's.
2: Nu nog de zomerhit. Kies mee, de hit van deze zomer.
1: Frisco's.
2: Ontdek alles op VRT Max. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
3: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
4: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
3: In Libelle naar...
4: De vijf beste looks van nu.
3: In Feeling of naar...
4: De hotste adresjes in je buurt.
3: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
0: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Dit is Studio Brussel.
6: Goedemiddag, het is 3 uur.
5: VRT Nieuws
6: met Stijn de Fort.
7: Het BK wielrennen is zo net afgelopen. En Shari Bosuit is zo net Belgisch kampioen geworden bij de vrouwen. Ze won in Brasschaat na een sprint voor Lotte Kopecky en Sandrine Tas. Christophe van Goor, het was dus een duel tussen de twee topfavorietes.
8: Ja, dat klopt. En Shari Bosuit heeft met een duidelijk verschil gewonnen. Ze kwam vrij ver op kop. Maar Lotte Kopecky en Sandrine Tas geraakten niet eens voorbij het achterwiel van de bijna 26-jarige Shari Bosuit. Na afloop vloeide haar tranen overvloedig, want na een schorsing van 2 jaar... kwamen alle emoties naar boven uiteraard. Geen vijfde titel dus voor een zichtbaar ontgoochelde Lotte Kopecky. Sandrine Tas tijdens de voorbije winterspelen nog heel dicht bij een Olympische medaille in het schaatsen, eindigde knap als derde.
7: Dankjewel Christophe. De eventsector vindt dat de overheid zich te veel bemoeit met het afgelasten van evenementen. De stad Gent bijvoorbeeld verbood gisteravond alle evenementen in open lucht omwille van het mogelijke onweer. De sector wil dat de overheid de organisatoren meer zelf laat beslissen. Dat zegt de Event Confederation.
9: Het zijn die professionals die op elk individueel evenement zelf de riskanalyse moet maken om een evenement veilig te kunnen organiseren. Heel wat van onze organisatoren hebben die beslissingen zelf kunnen nemen. Anderen zijn eigenlijk het slachtoffer geweest van een te voorzichtige aanpak. Want we leven in een steeds toenemende no-risk maatschappij.
7: In Brussel blijven de parken en bossen vanmiddag ook nog dicht. Na het onweer van vannacht controleert de stad of de parken veilig genoeg zijn. Want in het Soniënwoud zijn er bijvoorbeeld bomen omgewaaid en op meerdere plaatsen zijn takken afgebroken. Het festival Couleur Café in het Ossegempark gaat wel door vandaag. In Londerzeel in Vlaams-Brabant probeert de brandweer te verhinderen dat een zware brand in een bedrijf overslaat naar andere gebouwen. De brand brak vanmiddag uit in een bedrijf dat onder andere transportbanden maakt. De brandweer kreeg hulp van andere korpsen en laat het gebouw nu gecontroleerd uitbranden. In het bedrijf zelf was niemand aanwezig. In de buurt van Nancy in het noordoosten van Frankrijk zijn 11 mensen omgekomen nadat hun vliegtuigje neerstortte. Aan boord waren 10 mensen en de piloot. 5 mensen gingen voor het eerst een parachutesprong maken. Ze werden begeleid door 5 instructeurs. Wat er misging is nog niet duidelijk. En tennisser Zizou Berghs heeft voor het eerst in zijn carrière een belangrijk toernooi gewonnen. Onze landgenote won de finale van het ATP-toernooi van Eastbourne in Engeland in 3 sets van een Fransman. Er komen wat wolken vanmiddag en de temperaturen gaan tot 24 graden aan zee en 32 graden in de Kempen. Vannacht koelt het af, temperaturen tussen 14 en 20 graden. Morgen zonnig en tussen 20 en 28 graden.
5: Life is music.
2: Robbe van Dijk.
6: We gaan de auto van Kids with Buns in de prak rijden, maar eerst dansen in het maanlicht van Toploader. Een heel goede zondagmiddag en welkom.
5: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

Toploader met Dancing in the Moonlight. Noorwegen, dat is het land van prachtige vergezichten en eindeloze fjorden, maar sinds kort toch vooral het land van de Bauza. Leveranciers van Scandi House uit het noorden. Ze hebben de wereld veroverd met deze Magnetic. Daarom staan ze eind dit jaar op 30 oktober in de AB in Brussel.

Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.

Ray, Where Is My Husband? Als je altijd al hebt willen weten hoe een band zich voorbereidt om op de grootste festivalpodia van de wereld te staan, blijf dan luisteren. Studio Brussel. Binnenkort bieden wij jou de unieke kans om dat eens te zien gebeuren, want The War on Drugs geeft tickets weg voor hun generale repetitie voor Rock Werchter. Op woensdag 1 juli zal dat gebeuren. Als je daarbij wil zijn, luister dan morgen zeker naar Studio Brussel, want we geven elk uur tickets weg voor dit exclusiefje. Veel succes. Ondertussen The War on Drugs met Holding On.

Queen, Don't Stop Me Now. Volgende week vrijdag is de mainstage van Rock Werchter voor een uurtje van deze Australiërs. Royal Otis, dit is Oysters in My Pocket.

0: annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Nu een kookplaat met ingebouwde dampkap en montage cadeau.
4: Grando, Grando, Grando.
5: Vanaf morgen bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
6: Klaar om Belgische sportgeschiedenis live mee te maken? Van 15 tot 30 augustus strijkt de crème de la crème van het hockey neer in Waver tijdens de FIH Hockey World Cup. Zowel bij de dames als de heren strijden 16 landen om de wereldtitel. De Red Panthers en Red Lions zullen alles geven in eigen land en eigen stadion. En ze hebben jouw steun nodig. Schreeuw onze teams naar de overwinning.
7: This is our ground.
6: Meer info en tickets op worldcup.hockey.

0: Mark Ronson en Amy Winehouse met Valerie. Gisteren noodweer en dus moesten er festivals stilgelegd worden. Maar het mooie aan ons land is dat die festivaldagen bijna non-stop op elkaar volgen. Dus vandaag een nieuwe dag met nieuwe festivals.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Werchter Parklife.
0: Inderdaad, vandaag Werchter Parklife. En Flo Winday die staat er voor ons in het warme festivalgras. Hoe is het kinder Flo?
3: Hey Robbe, het is hier inderdaad niet zo fris. Je zou verwachten na gisteravond dat hier zo wat een beetje afgekoeld zijn. Misschien een graden of twee, want de wei is eigenlijk echt al goed opgewarmd. Zometeen begint zwangere Gie eraan hier op Parklife.
0: Zalig.
3: Nu, het ding is, weet je wat ook echt waanzin is eigenlijk aan ons Belgeland?
0: Vertel.
3: We staan er weer allemaal opnieuw. En vooral al die vrijwilligers van die festivals, die hebben ervoor gezorgd dat alle wei dus vandaag terug open kunnen gaan. Ik denk echt, als je denkt, dit heeft de sfeer voor mij verpest, denk aan de veerkrachtigheid van al onze vrijwilligers, iedereen die op festivals werkt. En vooral hoe goed dat Belgen zijn eigenlijk, in van alles sfeer te maken. Iedereen is hier al heel de tijd echt zo patat, zoals ik het nog nooit heb gezien. Ik heb ook gehoord,
0: er
3: is mij ter oren gekomen, dat er een surprise zou zijn hier op Werchter Parklife.
0: Spannend.
3: Ja, het is best wel spannend. Meer weet ik eigenlijk ook niet over. Misschien wel, maar dan ben ik het eigenlijk al vergeten. dat is goed, hè? Dan straks denk ik ook gewoon dat zweet en tranen en alles, dat daar één ding gaat, één pot nat eigenlijk gewoon gaat worden bij Papa Roach. En daarna zeker bij Linkin Park. Ik denk dat Linkin Park in België de meest trouwe fanbase heeft. Ik denk dat België en Linkin Park zo'n nauwe band hebben samen.
0: Zeker.
3: Dus ik kijk er ook heel erg naar uit om dat mee te maken.
0: Dat kan ik helemaal beamen. Ik kom straks ook nog af voor Linkin Park. Maar dus eerst nog iets anders. Zwangergie geloof ik om 4 uur, toch?
3: Ja, Zwangergie om 4 uur. En ik kijk vooral uit naar zijn nieuwe Kim Kleisters.
0: Fantastisch. Die gaan we ook nu draaien. Dus je maakt het cirkeltje perfect rond. Merci Flo.
3: Voilà. Veel plezier, tot straks.
0: Yo, salut Flo.
1: Studio Brussel. De festivalzender.

het en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Rokken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee, lieg laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de

Echo Smith met Cool Kids. Zometeen tijd voor nieuws. Het is bijna 4 uur, maar eerst nog Summer met Homewrecker.

0: Monkey See, Monkey Do van Stone. Ze staan 10 juli op Cactus Festival in Brugge. Tijd voor nieuws nu. Tot zo.
1: Rockwerchter 2026. Met op vrijdag 3 juli. The XX, Teddy Swims, Royal Otis, Franz Ferdinand, Charlotte Witte, Louis Capaldi. Viagra Boys, The Last Dinner Party en meer. Tickets en info, rockwerchter.be. Samen met
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender.
3: De mocktails, die zijn er al. Nu nog de zomerhit.
4: Kies mee, de hit van deze zomer.
5: Santé.
4: Ontdek alles op VRT Max. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.

0: prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
2: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
1: Ah ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
2: Ja, zit er zeker, want het is echt...
1: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen naar.
2: Ah, wat kost dat ongeveer?
1: We maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op uw factuur.
2: Ah.
3: Midas, je kan altijd vooruit.
4: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Oniekamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Je flesje zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
5: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
6: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
7: Het is 4:00, goedemiddag.
8: VRT Nieuws.
7: Met Stijn de Vlaart.
9: De eventsector is boos omdat festivals niet konden doorgaan. De eventsector vindt dat de overheid zich te veel bemoeit met het afgelasten van evenementen. De stad Gent bijvoorbeeld verbood gisteravond alle evenementen in open lucht omwille van het mogelijke onweer. De sector wil dat de overheid de organisatoren zelf meer vertrouwt. Zo'n extreme weersomstandigheden en afgelastingen komen steeds vaker voor en dat maakt het veel moeilijker en duurder om evenementen te verzekeren, zegt Event Confederation.
10: Ik kan niet enerzijds zeggen van we gaan evenementen af lasten uit preventie en tegelijkertijd roepen van ja, en de bezoekers moeten gecompenseerd worden als de verzekeringsmaatschappijen steeds moeilijker dergelijke verzekeringen willen verschaffen aan onze organisatoren. Iemand moet die kost betalen natuurlijk. Hè. Als daar geen steunmaatregelen voor gegeven kunnen worden, dan zal dat inderdaad onvermijdelijk moeten doorgerekend worden naar de eindklant, in dit geval de eventbezoeker.
9: In de buurt van Nancy in het noordoosten van Frankrijk zijn 11 mensen omgekomen nadat hun vliegtuigje neerstortte. Aan boord waren 10 mensen en de piloot. 5 mensen gingen voor het eerst een parachutesprong maken. Ze werden begeleid door 5 instructeurs. Wat er misging is nog niet duidelijk. En in Saoedi-Arabië is dan weer een helikopter van een oliebedrijf neergestort. Aan boord zaten 14 Saoedi's, ze zijn allemaal omgekomen. Er wordt nog uitgezocht wat er precies fout ging. Het oliebedrijf was nog maar sinds eergisteren opnieuw operationeel nadat het 4 maanden had stilgelegen door de oorlog in Iran. Shani Bossuyt is de nieuwe Belgische kampioene wielrennen. In Braschaat klopte ze in een sprint Lotte Kopecky en Sandrine Tas. Bossuyt was heel emotioneel.
11: Ja, ik hoop dat dit een start is van iets heel moois. Ik was super blij met die rit in de Vuelta en dan dit vandaag. Ik heb er echt geen woorden voor.
9: En tennisser Zizou Bergs heeft het tennistoernooi van Eastbourne in Engeland gewonnen. Hij versloeg in 3 sets een Fransman. Bergs is de eerste Belg die op dat niveau een toernooi op gras wint. En voor hem is het ook zijn eerste eindzege op een ATP-toernooi. En dat doet Bergs duidelijk deugd.
12: Ja, zalig hè. Ik denk dat hij wel een pintje verdient om de titeltje binnen te halen. Dus ik ben er meer content mee. Ook wel, we hebben al 2 kansen gehad om een titel te winnen. Normaal zeggen we altijd, finales die speel je niet, die win je. Nu kan ik eigenlijk zeggen, ja, dat is mijn titel.
9: Er zijn wat wolken deze namiddag en temperaturen gaan tot 24 graden aan zee en 32 graden in de Kempen. Vannacht koelt het af, temperaturen tussen 14 en 20 graden. Morgen zonnig en tussen 20 en 28 graden.
13: Studio Brussel.
14: Life is music.
13: Robbe van Dijk.
7: Dag lieve mensen, zometeen goed nieuws van Editors, maar eerst het anthem van 2023, Chapel Roan met How to Go. Welkom.
14: Je luistert naar Studio Brussel.
13: Life is music. Life.

Chapel Roan, How to Go. Drie keer goed nieuws nu van Editors. Ze kondigden een nieuw album aan. Er komt een show in de AFAS-dom in februari 2027. En er is ook een nieuwe single. Dat is deze, The Rush.

24 Karat Magic van Bruno Mars. Ja, probeer dat nummer maar eens kapot te krijgen. Onmogelijk. Oké, Sam Bettens, van Case Choice, van Not An Addict. Die heeft er een heel leven op zitten sinds de release van dat nummer in 1995. Dat is ondertussen 30 jaar geleden. En dus is er nu een nieuwe versie. Dit is Not An Addict, Sam's version.

sprong in het zwembad of in het onbekende. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.

die adlibs aan het einde van het nummer. Ik smelt er echt voor. Gewoon echt bangelijk nummer. Supergoed geschreven. Nog iemand die best wel een nummer kan schrijven is Kevin Parker van Tame Impala. Dit is Loser.

My Honest Face van Inhaler. De concentratie supersterren op Belgisch grondgebied is indrukwekkend dit weekend. Katy Perry, Robbie Williams, Linkin Park, Nick Cave en deze heavy metal legendes. Ze staan in de AFAS-dome straks. Guns N' Roses, dit is November Rain.

0: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
2: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet.
1: Oh. ETIAS. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
3: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
3: Info op telenet.be.
0: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Hey, this is Joe. You're listening to...

0: Groeien vraagt slimme keuzes. Daarom maakt auberginekwekerij Heurles samen met Eneco Power Moves. Zo houden ze grip op hun energie, kosten en groei. Vandaag een Power Move, morgen een bedrijf in bloei. Ontdek het verhaal van familiebedrijf Heurles op eneco.be/power-move. Eneco.
1: Studio Brussel, live.

Joe met End of Beginning. Deze Anderson .Paak, de man met de breedste glimlach van de wereld en de meest raspende stembanden, staat op Cooler Café vanavond met een DJ-set weliswaar, maar maakt niet uit. Overal waar hij gaat of wat hij doet, hij heeft altijd een waanzinnige energie bij. Dit is hem met Tint.

Time to Dance, Paul Kalkbrenner. Ik heb er nog eentje voor het nieuws van 5. En dan ga ik zelf ook nog een festival bij opzoeken. Het is Billie Eilish, All the Good Girls Go to Hell. Nog een heel goede zondag en tot in de toekomst.

0: de mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: Mis niets van Rock Werchter live. Vanaf donderdag bij Studio Brussel op VRT Max. Not your
1: phone, but my. Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max. Studio Brussel.
0: De festivalzender. Powered by KBC.
2: Kissie, Keno, snackjes op de snelweg.
3: Kissie. Want alleen vandaag 2 plus 1 gratis op lunchboxen en bekers voor onderweg. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
4: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming 1 plus 1 gratis. Mooi weer van
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
7: Ah, ik zal het eens opzoeken.
6: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
7: Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
6: Ah, top, hè, die Kate.
8: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.
9: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we
10: promo koken.
11: Ik dacht van chili con carne.
9: Wel, ons varkens- en kalfsjacht is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
11: Daar wordt chili con serieus veel carne.
9: Koken en besparen doe je met de Superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven.
12: Dit is Studio Brussel.
13: Studio Brussel.
14: Goedenavond, het is 5 uur.
15: VRT Nieuws.
14: Met Stijn de Voort.
16: In Brussel start zo meteen een Amerikaans feest. In het Jubelpark in Brussel start over een half uur het feest voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. De Amerikaanse ambassadeur Bill White heeft 5000 gasten uitgenodigd voor een privéfeest. Linde Koman, jij staat aan het Jubelpark. Wat gebeurt daar nu al?
17: Ja, op dit moment zie ik hier vooral heel veel politieagenten. Er is hier heel veel beveiliging rond het Jubelpark. Politie staat overal opgesteld aan de rand van het park, samen met agenten van een privéfirma die betaald is door de Amerikanen. Het park is al sinds gisteren afgesloten voor het publiek. Alleen wie een uitnodiging heeft, komt erin straks. En die gasten, dat zijn in de eerste plaats veel Amerikaanse militairen die in ons land gestationeerd zijn en ook het ambassadepersoneel. Maar ook premier De Wever zal er kort bij zijn en NAVO-baas Mark Rutte. Het is een feest van 4 miljoen euro en daar is al heel veel kritiek op gekomen. Onder meer omdat het park helemaal afgesloten wordt voor een exclusief privéfeest.
16: Dank je, Lien. Wie gisteravond op Couleur Café, Paradise City of Werchter Boutique was, zal zijn ticket niet terugbetaald krijgen. De gevaarlijke weersomstandigheden zijn een vorm van overmacht waar de organisator niets aan kan doen. Dat staat zo in de algemene voorwaarden als je een ticket koopt. Maar een organisator zou wel op een andere manier een compensatie kunnen geven, zegt Testaankoop.
18: Een festival als Werchter Boutique speelt toch wel heel erg in op zo'n headliner. Er zijn heel veel mensen die vooral kwamen voor Katy Perry en die dus eigenlijk niet gekregen hebben waar ze voor betaald hebben. En dan zou je misschien als festivalganger toch wel iets in de plaats verwachten. De volledige terugbetaling van je ticket, dat zal waarschijnlijk financieel moeilijk zijn. Dan is het een beetje afwachten wat het festival gaat voorstellen.
16: In het wielrennen bij de vrouwen is Shari Bossuyt een nieuwe Belgische kampioene. In Brasschaat haalden ze het in een sprint voor Lotte Kopecky. Net voor de aankomst moest Kopecky nog een paar gaten dichtrijden en daardoor kwam ze net te kort voor de titel, zegt ze.
19: Ja, in zo'n situatie kun je meer fout doen dan juist. Ik denk dat ik heel de koers redelijk juiste inspanningen heb gedaan. Alleen in die finale, ja. Het is wat het is. Ik denk dat we uiteindelijk met Shari wel een mooie Belgische kampioen hebben. En ja, het is wat het is.
16: En de mannen zijn bezig aan hun laatste 40 kilometer. De Brit George Russell van Mercedes heeft de grote prijs Formule 1 van Oostenrijk gewonnen. Russell was van op de polepositie gestart en won voor Max Verstappen en Kimi Antonelli, zijn ploegmaat bij Mercedes. Voor Russell is het zijn tweede zege van het seizoen en hij wordt ook tweede in de WK-tussenstand na Antonelli. Vanavond en vannacht zijn er wolken en opklaringen, minima tussen 14 en 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en rond 26 graden in het centrum. Ook dinsdag en woensdag hetzelfde weer, met een kans op een kleine bui.
20: Sterrenhotel of Sterrenhemel, hoe je ook reist, touring is er voor jou.
21: Studio Brussel.
22: Lust for life.
21: Tien de Frans.
10: je had het misschien niet verwacht op een zondagnamiddag, maar je zit zo meteen midden in een live concertje van de band Stone. If de Visser en Bazaar komen ook nog spelen voor jou en je mag op de eerste rij bij Moby. Joepie!
13: Je luistert naar

Hope Ain't Gone. Het nummer waar we die vier jonge muzikanten mee leerden kennen een paar jaar geleden. Stone. Hallo en welkom. Studio Brussel. Lust for Life. Tussen 5 en 6 krijg je enkel en alleen live muziek op Studio Brussel op zondag, toch? Redelijk goed idee natuurlijk, want wij zijn de festivalzender. Dus het is mijn taak, en ik doe het ook graag, om jou volledig klaar te stomen voor alle festivals die eraan komen. En Stone speelt in 1 weekend 2 keer op de Belgische festivals. Op vrijdag 10 juli Cactus Festival in Brugge en zaterdag de 11e staan ze op Rock Zottegem de dag erna. Dat wil dus zeggen, en trouwe fans die weten dat, dat de kans bestaat dat ze de avonden daarvoor, daarna of tijdens misschien wel opduiken in een of andere Vlaamse bruine kroeg voor een verrassingsconcert. Of wie weet heb ik het gejinxed nu. Time will tell, dit is Stone, My Thoughts Go. Last one.

passeren ook nog in Olme, in Limburg. En in Nederland zag ik Stone from Liverpool. En dit, jongens, is Eefje de Visser Bitterzoet. Live en deze zomer bij ons te zien op Pukkelpop.

0: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
1: The Love Tomorrow Summit. Een dag vol keynotes en muziek op het magische Tomorrowland-terrein. Over innovatie, duurzaamheid en welzijn. Met onder andere Mo Gaudat, Kobe Ilse, Netsky, Aida Engberg en veel meer. Laat je betoveren door de Symphony of Unity. En ontdek de Love Tomorrow Summit op 23 juli. Koop je tickets nu op lovetomorrow.com.
2: Studio Brussel.

0: u wel.
1: Een plaat rijker en daarmee een nieuwe era aangesneden. Die drie mannen van Bazaar. Een nieuw tijdperk dat ze trouwens aangekondigd hebben op Pukkelpop 2025. En dat is nu bijna een jaar geleden. Dit jaar staan ze daar opnieuw. Dus het is eigenlijk een full circle moment. Want nu kunnen ze dat lang verwachte album Exit ook gewoon spelen daar. Op hetzelfde lapje gras. Voor hetzelfde publiek. Op hetzelfde Belgische festival. En of Dana Winner daar terug bij zal zijn, dat is nog maar de vraag. Maar die nieuwe muziek die krijg je sowieso. Zo, Bazaar is dit met Nacht in Amsterdam.

0: Dank u wel.
1: Studio Brussel.
2: Lustful Life. Studio Brussel.

0: Toby die heeft onze harten veroverd met deze nieuwe, prachtige en dansbare versie van Metro Blues. En het is vooral ook Jacob Lusk die de toon bepaalt, de zanger van Gabriels. Het zou fijn zijn mocht hij meekomen naar Rockwerchter.
1: Studio Brussel.
2: Lust for life.
1: Tien de Frans.
0: Nog iets om naar uit te kijken, dat is de Atomic Orchestra op Pukkelpop 2026. Die zijn een tijdje geleden aangekondigd, gaan er opnieuw spelen onder leiding van Jo Hermans. Dat is die zelf komen aankondigen op Studio Brussel bij Eva en Dries. En hij is op zoek naar een mooie stem of mooie stemmen die mee willen zingen.
3: We willen eigenlijk op zoek gaan naar ofwel bestaande koren. Dus die mogen zeker deelnemen. Dus mensen die gewoon zijn om samen te zingen bij andere mensen. Maar ook individuen die zeggen van dat ik nou wel eens tof om dat mee te doen. We verwachten wel een soort van... toch wel een niveau. Het is wel serieus. Maar het is wel de bedoeling dat we dus samen met het

mee. Er is een hoog en een laag. Je staat op je teen, maar je wil het zo graag. Er is een voor en een na. Wat gebeurd is, is gebeurd. Dat is leven met elkaar. Er is een nee en een ja. Voor elk antwoord op je retorische vraag. Er is een zuid en een noord.

Pukkelpop, maak lawaai voor de Atomic Orchestra. Want lag helemaal van onder, er is een hart.

applaus voor het Tonic Orchestra, alsjeblieft. Free Palestine, stop de genocide, fuck dit aan jou.

0: De mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: Geen ticket voor Rockwerchter en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel. Come on, dance with me. Dinsdag maak je kans op de allerlaatste duo-tickets voor Rockwerchter.
1: Studio Brussel.
0: De festivalzender.
2: Breaking news.
3: Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
4: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.
5: Nu bij Telenet voor je zaak. 6 maanden gigasnel internet vanaf €35 per maand met de streamingdienst naar keuze.
6: Dan noem ik nu eens een goeie zaak.
5: Meer info op telenet.be.
7: Go Yellow!
8: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
9: 30 ideeën voor pastaschotels
8: in Libelle Lekker naar
9: de 5 beste beleggingen van het moment
8: in Trends of naar
9: Belgische politiek achter de schermen
8: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
10: Dit is Studio Brussel.
11: Studio Brussel.
12: Life is music.
13: Life is music.
14: Studio Brussel.
15: De nieuwe Belgische kampioen wielrennen is een verrassing. Rune Herregods is in Brasschaat de nieuwe Belgische kampioen wielrennen geworden. In een sprint met 3 outsiders klopte hij Jonas Rekkaert en Fayo van den Bossen. Christophe van de Goor, dit moet voor Herregods toch de mooiste overwinning van zijn carrière zijn?
16: Absoluut, hè, want de Ronde van Drenthe en rit in de Ruta del Sol waren mooi, maar deze Belgische titel slaat echt alles. De 27-jarige Herregods was de snelste van een koptrio dat diep in de finale wegreed uit een omvangrijke kopgroep. Jonas Rekkaert en Fabio van den Bossen waren de andere twee van dat trio. Ja, renners die normaal gezien als helper rijden in dienst van een kopman, maar nu dus de kans van hun leven kregen. Zeker ook omdat de favorieten Merlier, Philipsen en nog andere snelle mannen zichzelf al vroeg in de koers buitenspel hadden gezet. En in de sprint met 3 was Herregods de snelste.
15: Dankjewel, Christophe. In het Jubelpark in Brussel start op dit moment een groot feest voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. De Amerikaanse ambassadeur Bill White heeft er 5000 gasten uitgenodigd voor een privéfeest. Linde Koman, jij bent daar. Wat gebeurt er?
17: Ja, je hoort het. Er is hier een bandje aan het spelen van het Amerikaanse leger. En de sfeer is hier een beetje een mix tussen een festival en een Amerikaans volksfeest. Ik heb hier al cheerleaders zien voorbij komen. Je kan een baseballinitiatie volgen. De gasten zijn nu volop aan het aankomen. Vanavond is er een officieel programma met speeches en muziek. Een groot feest dus, maar het feest krijgt ook kritiek, onder andere omdat heel het park is afgesloten voor dit privé-evenement.
15: Dankjewel, Lien. Wie gisteravond op Couleur Café, Paradise City of Werchter Boutique was, zal zijn ticket niet terugbetaald krijgen. De gevaarlijke weersomstandigheden zijn een vorm van overmacht waar de organisator niets aan kan doen. Dat staat zo in de algemene voorwaarden als je een ticket koopt. Zelfs als stap je naar de rechter, dan nog is de kans klein dat je gelijk zou krijgen, zegt Testaankoop.
18: Als je betaalt voor een bepaalde dienst, en bij een festival is dat dus ja, alle festivaloptredens die zijn aangekondigd, dat je dat dan ook moet krijgen. En als je dat niet krijgt, dat je daar vergoedingen voor krijgt. Maar dat is de theorie. In de praktijk moeten we hier toch wel vaststellen dat die overmacht wel ja, heel erg heeft meegespeeld nu. Festivals zijn opgelegd geweest door overheden, door autoriteiten, om ermee te stoppen.
15: Het Belgische hulpverleningsteam BeFast stuurt een hulppakket naar Venezuela en Zuid-Amerika. Vooral tenten om slachtoffers van de zware aardbeving op te vangen. Het Belgische pakket maakt deel uit van een grotere Europese samenwerking. Mogelijk volgen er later nog meer hulppakketten. Ons land stuurt ook een expert in crisismanagement, die is gisteren al gearriveerd. Door de aardbeving in Venezuela zijn al 1430 mensen overleden, maar tienduizenden mensen zijn nog altijd vermist. En de Brit George Russell van Mercedes heeft de grote prijs Formule 1 van Oostenrijk gewonnen. Russell was van op polepositie gestart en won voor Max Verstappen en Kimi Antonelli, zijn ploegmaat bij Mercedes. Voor Russell is het zijn tweede zege van het seizoen en hij wordt ook tweede in de WK, tussenstand na Antonelli. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en wolken, minimaal tussen 14 en 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en rond 26 graden in het centrum. Ook dinsdag en woensdag hetzelfde weer met een kleine kans op een bui.
7: Studio Brussel.
11: De afrekening.
7: Eline Dogen.
13: Zondagavond. En wat is er beter dan één keer de afrekening? Dat is gewoon nog een keer de afrekening. Op zondag. De komende 2 uur hoor je hier alle 30 beste nummers gewoon opnieuw op een rijtje. En voor we aan beginnen, eerst de nummer 1 van vorige week.
7: Je luistert naar
11: Studio Brussel. Life is music.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Eén film. Eén uitzonderlijk formaat. Eén plek in de Benelux.
2: Help me go home.
1: Beleef die Odyssey van Christopher Nolan in IMAX 70 mm film. Exclusief bij Kinepolis Brussel. Vanaf 15 juli. Reserveer nu je tickets op kinepolis.be. Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.

0: afrekening.
1: We keren even terug naar het jaar 2011. Zo lang is het intussen geleden dat Arctic Monkeys het nummer Don't Sit Down Cause I've Moved Your Chair uitbrachten. En daarmee ook de mooiste stoel van allemaal veroverde. De nummer 1 in de afrekening. Die titel is trouwens ook de langste titel die ooit op 1 stond. Als je alle letters en spaties optelt, dan zit je aan 42 tekens. Je mag er vanavond nog eens keihard van genieten.

0: Lokerse feesten. 10 dagen feest op de Grote Kaai in Lokeren. Van 31 juli tot en met 9 augustus. Met onder meer Lenny Kravitz, Oscar and the Wolf, Zwang Regie, The Streets, Tom Odell, Lost Frequencies, Dropkick Murphys, Xavier Rudd en Editors. Tickets en info, lokersefeesten.be. Samen met
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
3: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
2: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
3: Sinds Roubaix is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wouter van Aert, Wouter van Aert.
2: Ja, je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wouter van Aert past voor de Tour.
4: Hey, wat bedoelt het daarmee?
2: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
5: De koers in je oren, met dank aan Skoda. Supporter van de grootste fietsfamilie.
6: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
7: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep, biep, biep,
6: biep, biep, biep. Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
7: Ah ja, oké, maar waar?
6: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
7: Oef.
5: Midas, je kan altijd vooruit. Breaking
8: news. Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
9: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen. Studio Brussel, live.

0: Topsalons.
1: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
2: Dit is Studio Brussel.
3: Studio Brussel.
2: Life is music. Life is music.
3: Studio Brussel.
4: 7 uur, goeie avond. VRT Nieuws met Iris van Impe. In het Jubelpark in Brussel is een groot privéfeest aan de gang voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. De Amerikaanse ambassadeur Bill White heeft duizenden gasten uitgenodigd. Onder hen ambassadepersoneel, bedrijfsleiders, militairen en politici, zoals premier Bart De Wever en NAVO-baas Mark Rutte. En Linde Koman is er ook bij.
5: De sfeer, dat is een soort mix tussen een festival en een Amerikaans volksfeest. Het feest moet de grootsheid van de VS in de kijker zetten, zo lijkt het wel, op de manier dat president Trump dat zelf ook graag doet. Het officiële programma begint met speeches van de ambassadeurs in ons land. Ook premier De Wever zal kort speechen en NAVO-baas Mark Rutte. Daarna is er countrymuziek, nog een droneshow en vuurwerk. Maar er komt ook veel kritiek op dit evenement. En ambassadeur Bill White, die is zelf ook heel omstreden. Hij heeft hetzelfde gedachtegoed als president Trump en is al verschillende keren in aanvaring gekomen met de federale regering.
4: BeFast stuurt een hulppakket naar Venezuela na de zware aardbeving daar. Die kostte al aan meer dan 1400 mensen het leven, maar tienduizenden anderen zijn nog vermist. De zending bevat vooral materiaal, maar er is ook een expert gestuurd, zegt Pierre Steverling van Buitenlandse Zaken.
6: Dat is een expert in crisismanagement en hij zal helpen in de missie van de Europese Commissie daar rond. En dan het sheltermateriaal zullen wij versturen samen met het Groothertogdom Luxemburg. Dat zijn vooral basisbenodigdheden rond onderdak zoals tenten.
4: Belgische hulppakket maakt deel uit van een bredere Europese samenwerking. Rune Hergots is verrassend de nieuwe Belgisch kampioen wielrennen. In een sprint met de drie outsiders klopte hij Jonas Rikaert en Fabio van den Bossen.
7: Ik had gewoon in mijn hoofd, ik moet gewoon alles uithalen, want dat is waarschijnlijk mijn enige kans ooit om Belgisch kampioen te worden. Op het moment dat ik over de meter rijd, besef ik het niet helemaal, maar nu begint het wel te dagen. Ik wist wel dat ik goed was en ben gewoon blij dat ik nu, als ik dan de kans krijg om voor mijn eigen te rijden, dat ik wel kan tonen dat ik ook koersen kan winnen.
4: En bij de vrouwen is Shari Bossuyt de nieuwe Belgische kampioene. Zij was in een sprint sneller dan Lotte Kopecky en Sandrine Tas. Bossuyt was heel emotioneel na haar zege.
8: Ja, ik hoop dat dit een start is van iets heel moois. Ik was al super blij met die rit in de Vuelta. En dan dit vandaag. Ik heb er echt geen woorden voor.
4: En op de Diamond League Atletiek Meeting in Parijs heeft Michael Obasuyi tot 2 keer toe zijn eigen Belgisch record verbeterd op de 110 meter horde. In de kwalificatie steed hij er 300ste af, in de finale nog eens 600ste. In die finale werd hij 4de. Nieuwe record staat nu op 13 seconden en 10honderdste. Het kan nog onweren vanavond en vannacht, vooral in het zuidoosten dan. Op de andere plaatsen zijn er wolken en opklaringen bij minima tussen 14 en 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en rond 26 graden in het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Brussel.
2: De afrekening.
3: Eline Dogen.
9: Wat een gigantische gemoedsrust voor wie gisteren niet kon luisteren, want elke zondagavond doen we de afrekening gewoon nog een keer. Aftellen naar die nummer 1 van deze week. Waar moest je het gisteren gemist hebben?
3: Je luistert naar
2: Studio Brussel. Life is music.

0: Morgen bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: De afrekening 20.

0: afrekening.
1: Elke zondagavond hoor je deze zomer bij Studio Brussel opnieuw de afrekening, zodat je absoluut niks hoeft te missen van die 30 beste platen van dit moment. Maar we blikken ook altijd even terug naar de afrekening over die vele jaren heen. En vandaag gaan we 8 jaar terug de tijd in, naar 2018. In mei van dat jaar kwam de nieuwe single van Florence and the Machine uit, Hunger. Dat werd toen de hotshot. En dat scoorde zo enorm goed in jouw lijst. 3 weken lang stonden ze op nummer 1. En ze kregen zo ook het hoogste plekje in de eindafrekening van dat jaar 2018. Dit is Hunger.

0: krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.

0: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Ponykamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Uw flesjes zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Vanaf morgen bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Studio Brussel, live.

0: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
1: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
0: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
1: Sinds Roubaix is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
0: Je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
2: Yo, wat bedoel je?
0: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
3: Dit is Studio Brussel.
4: Studio Brussel.
3: Life is music. Life is music.
4: Studio Brussel.
5: 8:00, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In het Jubelpark in Brussel is een groot privéfeest aan de gang voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Volgens de Amerikaanse ambassadeur Bill White zijn er bijna 9000 aanwezigen. Veel hooggeplaatsten, zoals premier Bart De Wever en NAVO-baas Mark Rutte. Maar ook ambassadepersoneel, militairen en bedrijfsleiders. Ieder van hen heeft zijn eigen redenen om erbij te zijn.
6: Sfeer en gezelligheid zit goed. Het is echt typisch Amerikaans. Dus je voelt helemaal in Amerika.
7: We hebben een restaurant in de centrale de Bruxelles. Ambassadeur Bill White, il était mangé chez nous. Et après, ils nous avons invité pour venir ici.
8: Wij zijn hier eigenlijk als vertegenwoordigers van de Antwerpse diamantenindustrie. Die wijst is een enorme belangrijke economische relatie eigenlijk voor Antwerpen.
5: In de buurt van het Jubelpark was er ook protest. Een buurtcomité en verschillende organisaties die oproepen tot meer klimaatactie verzetten zich tegen het evenement. In Essene, een deelgemeente van Africhem in Vlaams-Brabant, mogen buurtbewoners uit enkele straten nog niet in hun tuin of op hun terras na een brand afgelopen nacht. Die brand ontstond door een blikseminslag en er is asbest vrijgekomen. Maar het is nog niet duidelijk hoe ernstig de vervuiling is, zegt burgemeester Walter de Donder.
9: Wij hebben nu een perimeter ingesteld sinds deze ochtend. Het is een behoorlijk grote perimeter, omdat we op zeker willen spelen. De school die in de onmiddellijke omgeving ligt van waar de vuurhaard was, die houden we dicht. Dus maandag en dinsdag zal die school gesloten zijn en we vangen de leerlingen op in de cultuurzaal van de gemeente.
5: Mensen uit de buurt mogen niet in hun tuin of op hun terras tot een specialist morgen de vervuiling kan inschatten. In Istanbul in Turkije heeft de politie een 50-tal mensen opgepakt tijdens een Pride-optocht. Pride-optochten en andere LGBTQ-demonstraties zijn in Turkije verboden. Dat was ook het geval met de optocht van vandaag, officieel om veiligheidsredenen. Ondanks het verbod probeert de LGBTQ-gemeenschap toch elk jaar een Pride-optocht te organiseren. Sport. Rune Hergots is verrassend de nieuwe Belgische kampioen wielrennen. In een sprint met drie outsiders klopte hij Jonas Rikaert en Fabio van den Bossen. Rikaert beseft dat hij er dichtbij was.
10: Uiteindelijk moet ik wel tevreden terugkijken op mijn wedstrijd. Ik denk dat ik gewoon een hele goede wedstrijd reed. Altijd mee met de goede groep. En dat is gewoon een kwestie van de frisse benen nog te zoeken op het einde. En die had ik precies niet meer. Het was op, ik moet er eerlijk in zijn. Ik dacht dat ik hem ging in. Maar ik voelde al heel snel dat ik moest gaan zitten. En ja, dat is zonde.
5: En op de Diamond League atletiek meeting in Parijs heeft Michael Obasuyi zijn eigen Belgisch record verbeterd op de 110 meter horde. In de kwalificaties deed hij er 300ste af, in de finale nog eens 600ste. Het nieuwe record staat nu op 13 seconden en 10 honderdste. In die finale werd hij vierde. Afwisselend wolken en opklaringen. In de Ardennen kan het nog onweren, minimaal rond 18 graden. Morgen opnieuw zonnig en rond 26 graden in het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Studio Brussel.

0: Jeremy Spencer was een van de eerste gitaristen van Fleetwood Mac. Hij speelde bij de band tijdens de eerste 4 jaren van de groep. Hij ging er weg in 1971. En 7 jaar later maakte hij dit prachtige nummer. Cool Breeze. Jeremy Spencer.
1: Dit is de Lodder Laidback.

de lodder laid back. Je hoort in deze aflevering Balearic Beats. Ik laat jou een live versie horen van Sun Ra. Er is een heerlijke edit van The Doors. Er staat werk voor je klaar van Max Essa. En dit is Almunia met New Music.

Ghost Song van The Doors. Knap verknipt in deze dedicated edit. Voor de versie van Rapture die je nu hoort, ben ik een tijd geleden op de DJ afgestapt die hem toen aan het spelen was. Want ik kende het origineel, het was een grote hit begin de jaren 2000. Maar deze versie geeft wel een heel nieuwe dimensie aan het nummer. De remix is van Dimitris Athanasiou.

Sun Ra en his orchestra met de live versie van We Travel the Spaceways. Dit is Ron Bass Jam met Dawn van Private Agenda. Nog dik 10 minuten is dit de Lodder Laidback op Studio Brussel en VRT Max. Ja.

Zomer. Dankjewel om te luisteren. Alle nummers die je hoort in mijn mixen vind je terug in de playlist op mijn Instagram, Jeroen de Lodder. En op VRT Max hoor je al mijn andere laidback mixen.

0: Radio Brussel.
1: 9 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Voor het feest in het Jubelpark in Brussel naar aanleiding van de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten heeft de Amerikaanse ambassadeur Bill White zo'n 4,4 miljoen euro ingezameld. Op de borden aan de ingang prijken naast Amerikaanse multinationals opvallend veel Belgische bedrijven. Allemaal sponsors die bijdragen aan het spektakel. Het gaat onder meer om chocolatier Leonidas, lijmfabrikant Soudal of transportbedrijf HS'ers. In de marge van het feest in het Jubelpark waren er ook protesten van buurtbewoners en organisaties die zich verzetten tegen de regering Trump. Deze manifestant zegt dat het feest gewoon een manier is van Trump en vicepresident Vance om geld binnen te halen.
2: The party is not an event for all the Americans in Belgium or even the people of Brussels. It's an event for friends of Donald Trump who want to show that they love Donald Trump. This isn't even the official U.S. celebration that was passed by the Congress. This was a separate company set up by Donald Trump and J.D. Vance to figure out a way to get a lot of money out of it.
1: In Essenen, een deelgemeente van Afligem in Vlaams-Brabant, mogen buurtbewoners uit enkele straten nog niet in hun tuin of op hun terras na een brand afgelopen nacht. Die brand ontstond door een blikseminslag en er is zeker asbest vrijgekomen. Uit voorzorg is er een perimeter, maar het is nog niet duidelijk hoe ernstig de vervuiling is, zegt burgemeester Walter de Donder.
3: Er zijn sowieso asbestresten in de dakgoten, op de daken, in de voortuinen enzovoort. En dus hebben wij de aanpalenden van die straten allemaal persoonlijk bezocht om te melden dat ze verzocht worden om niet in de tuinen te gaan, geen terrassen te poetsen of wat dan ook, niks op te kuisen en te wachten tot de specialist bodemonderzoek morgenmiddag komt te zien wat er precies moet gebeuren. En dan gaan we beslissen hoe mensen al of niet aan de slag kunnen met opruimen of niet.
1: In afwachting moet een school in de buurt ook dicht blijven, morgen en overmorgen. De leerlingen worden opgevangen in de cultuurzaal van de gemeente. In Oeganda zijn de twee grootste onafhankelijke mediagroepen gesloten door sterke man Muhoozi Kainerugaba. De legerchef en zoon van president Museveni schrijft op X dat hij niet gelooft in de vrije pers. De Daily Monitor is Oeganda's belangrijkste krant en NTV Oeganda is een van de grootste commerciële zenders. Het was al slecht gesteld met de persvrijheid in Oeganda. Voor en na de omstreden presidentsverkiezingen dit voorjaar werden verschillende journalisten opgepakt. Op het WK voetbal trappen Zuid-Afrika en gastland Canada rond dit uur de 16e finales op gang. Beide ploegen staan voor het eerst in de knock-outfase van het WK. En bij Zuid-Afrika staat er met Hugo Broos een Belgische bondscoach langs de zijlijn. Afwisselend wolken en opklaringen. In de Ardennen kan het nog onweren, minima rond 18 graden vannacht. Morgen opnieuw zonnig en rond 26 graden in het centrum. Ook dinsdag en woensdag hetzelfde weer met een kleine kans op een bui. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Studio Brussel.

0: met Jeroen de Lodder.
1: De deur naar de buitenwereld gaat even op slot. We kruipen lekker onder de stolp met de muziek van Recondite, Conan Mocassin en deze Brain de Palma. Welkom.
0: Dit is de Lodder

Van Recondite. Het is een producer die als geen ander de frequenties van zijn sound kan perfectioneren. Recondite, een klankkunstenaar. Welkom bij de Lodderleed Back op Studio Brussel en op VRT Max. De komende drie kwartier hou ik het warm en kalm. Geen drukte, geen gedoe, maar wel een massage door de muziek. Welkom.

Alpha. De edit is van Nick the Record en Dan Tyler. Alles wat je hoort hier in The Lodder Laid Back vind je in de playlist in VRT Max. En daar staan ook mijn andere laid back mixen voor jou klaar om te beluisteren. Dit is Delegation. Oh, honey.

fan van Hidden Spheres. En daar breng ik zometeen Conan Mokassin bij met Charlotte Thong. Dankjewel om te luisteren. Dit is The Lodder Laidback op Studio Brussel en op VRT Max.

0: Zotter.
1: Een Helen Oates cover van HF International. I can't go for that. De playlist en een luisterlink naar andere laidback mixen staan voor jou klaar in VRT Max.

0: Radio Brussel.
1: 10:00, een heel goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In het Jubelpark in Brussel is een groot feest aan de gang voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. De Amerikaanse ambassadeur Bill White heeft bijna 9000 gasten uitgenodigd voor een privéfeest. Daarbij hooggeplaatste gasten zoals premier De Wever en NAVO-baas Mark Rutte, maar ook ambassadepersoneel, militairen en heel wat mensen uit het bedrijfsleven. Linde Koman, jij bent erbij. Wat is daar te beleven?
2: Ja, het officiële programma is hier volop aan de gang. Dat begon wel slecht, want de microfoon van de zangeres werkte niet tijdens het Amerikaanse volkslied. Ambassadeur White ging zelf naar het podium om haar terug te halen voor een tweede kans. White is duidelijk in zijn element op het podium, maakte veel grapjes. Complimentjes had hij voor premier De Wever en voor de hele regering. Opmerkelijk toch na de zware diplomatieke spanningen van een paar maanden geleden. Ook NAVO-baas Mark Rutte heeft net gespeeched. Hij benadrukte het belang van sterke transatlantische banden. De toespraken gaan hier nog even door en straks sluit de avond af met vuurwerk.
1: Dankjewel, Lien. In Venezuela blijft de dodentol van de aardbevingen stijgen. De teller staat er nu al op 1430 doden. Het is erg onduidelijk hoeveel mensen er nog vermist zijn. De schattingen daarover lopen uiteen van honderden tot ongeveer 50.000. Nederland stuurt een hulpschip. Dat lag in Curaçao aangemeerd, op 300 kilometer van het getroffen gebied. Het schip heeft water, eten en andere hulpgoederen aan boord en een waterzuiveringsinstallatie. Ook ons land stuurt hulpgoederen. BIFAST coördineert die zending en stuurt ook een expert, zegt Pierre Steverling van Buitenlandse Zaken.
3: Dat is een expert in crisismanagement en hij zal helpen in de missie van de Europese Commissie daar rond. En dan het sheltermateriaal zullen wij versturen samen met het Grootrechterdom Luxemburg. Dat zijn vooral basisbenodigdheden rond onderdak zoals tenten.
1: De Russische president Poetin heeft crisisberaad gehouden over het tekort aan brandstof in het land. Dat is een gevolg van Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. Aanwezig op dat crisisberaad waren vertegenwoordigers van ministeries en toplui van oliebedrijven. Volgens staatspersagentschap TASS gaf Poetin op de bijeenkomst toe dat er files zijn aan benzinestations en dat brandstof niet altijd voorradig is. Poetin beloofde dat er vanaf volgende maand meer brandstof zal geproduceerd worden. De aanvallen van Oekraïne hebben vooral de Krim getroffen, het schiereiland dat Rusland illegaal heeft geannexeerd. Tankstations mogen er geen burgers meer bedienen, alleen nog militairen. Ook in de rest van Rusland is er intussen tekort aan brandstoffen. Vandaag was de hitte bij ons al wat minder dan de voorbije week, maar in Duitsland is opnieuw een record gesneuveld. Daar steeg het kwik lokaal naar 41,7 graden. Het is al de derde dag op rij dat er in Duitsland een temperatuurrecord gemeten wordt. Ook in Polen, Tsjechië en Hongarije werden vandaag de hoogste temperaturen opgetekend sinds het begin van de metingen. In de 16e finales van het WK voetbal speelt het Zuid-Afrika van bondscoach Hugo Broos op dit moment tegen gastland Canada. Geert, het verslag.
4: Wel, voorlopig is er nog niet gescoord in deze vrij matige wedstrijd. Canada is wel de betere ploeg, kreeg ook de betere kansen, maar die werden 1-1 gemist. En Canada had ook een strafschop kunnen, misschien wel moeten krijgen, maar die kwam er uiteindelijk niet. En inderdaad, het Zuid-Afrika van onze Hugo Broos, die was redelijk begonnen, maar zakte naar het einde van de eerste helft toe toch wat weg. Broos is met zijn 74 de oudste coach die een knock-out wedstrijd mag coachen. Stand bij de rust tussen Canada en Zuid-Afrika 0-0.
1: Dankjewel, Geert. Vannacht soms bewolkt met kans op wat gedonder en een bui. In de Ardennen fellere onweersbuien. Temperaturen rond de 18 graden. Morgen eerst licht bewolkt tot zonnig. Later stapelwolken, maar meestal droog. Maxima tot 27 graden. De dagen daarna afwisselend zon en wolken en kans op een bui. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

0: Brussel.
1: 11 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Maasmechelen in Limburg is een jonge man verdronken in de Maas. De jongen uit Hasselt was met vrienden naar de Maas getrokken om wat verkoeling te zoeken. Door het wassende water van de rivier kwam de man wellicht in moeilijkheden. Laurien van der Heijden van het parket in Limburg.
2: Een 25-jarige jonge man is zondagavond om 8 uur om het leven gekomen tijdens een zwempartij in de Maas in Maasmechelen aan de grens met Nederland. De exacte omstandigheden van het incident worden nog onderzocht. Eventuele getuigen van het voorval die zullen ook verhoord worden door de politie om medeomstandigheden verder te kunnen kaderen waarin dat het voorval zich spijtig genoeg heeft kunnen voordoen.
1: Het feest in het Jubelpark in Brussel naar aanleiding van de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten zit erop. De Amerikaanse ambassadeur Bill White had bijna 9000 mensen uitgenodigd. Daarbij hooggeplaatste gasten, ambassadepersoneel, militairen en heel wat mensen uit het bedrijfsleven. Premier Bart De Wever gaf als laatste een toespraak en hij benadrukte de goede band tussen ons land en de VS. Ter ere van deze verjaardag schenkt ons land een speciale kristallen vaas, gemaakt uit aarde afkomstig van enkele belangrijke slagvelden uit beide wereldoorlogen. De vaas toont een adelaar die neerstrijkt op een geslepen diamant. Op het WK voetbal heeft gastland Canada de eerste 16e finale gewonnen. Het versloeg Zuid-Afrika met 0-1. Geert Heeremans, het was lang wachten op het winnende doelpunt.
3: Ja, maar Canada gaat toch verdiend naar de volgende ronde. In een vrij flauwe wedstrijd waren de betere kansen zeker voor Canada, dat wel tot in de toegevoegde tijd moest wachten op dat verlossende doelpunt van Eustachio. Het Zuid-Afrika van Hugo Broos was te zwak en kon enkel dreigen met schoten van op afstand. Dit zou dus het laatste kunstje kunnen geweest zijn van de 74-jarige Hugo Broos, hoewel dat nog niet helemaal zeker is. Wat wel zeker is, dus dat Canada na deze 0-1 zich als eerste geplaatst heeft voor de achtste finale tegen Nederland of Marokko.
1: Dankjewel, Geert. In het hockey hebben de Belgische mannen ook hun laatste wedstrijd in de Hockey Pro League gewonnen. De Red Lions versloegen Australië met 5-4. Met een zege gisteren tegen Nederland had België zich al verzekerd van de eindwinst en het bijhorende ticket voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. De Belgische vrouwen verloren hun laatste wedstrijd van Nederland met 0-3. Het weer, vannacht soms bewolkt met kans op wat gedonder en een bui. In de Ardennen fellere onweersbuien, temperaturen rond 18 graden. Morgen eerst licht bewolkt tot zonnig, later stapelwolken, meestal droog. En maxima tot 27 graden, aan zee 21 graden. De dagen daarna afwisselend zonnewolken en kans op een bui. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: You come back soon?
1: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in het park? Zo zei jij toch niet?

0: Brussel.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Maasmechelen in Limburg is een jonge man verdronken in de Maas. De jongen uit Hasselt was met vrienden naar de Maas getrokken om wat verkoeling te zoeken. Maar door het wassende water van de rivier kwam hij wellicht in moeilijkheden. Laurien van der Heijden van het parket in Limburg.
2: Een 25-jarige jonge man is zondagavond om 8 uur om het leven gekomen tijdens een zwempartij in de Maas in Maasmechelen aan de grens met Nederland. De exacte omstandigheden van het incident worden nog onderzocht. Eventuele getuigen van het voorval die zullen ook verhoord worden door de politie om medeomstandigheden verder te kunnen kaderen waarin dat het voorval zich spijtig genoeg heeft kunnen voordoen.
1: Zo net is er in het Jubelpark in Brussel met een groot vuurwerk een punt gezet achter het feest voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Het evenement was een initiatief van de Amerikaanse ambassadeur in ons land, Bill White. Hij had duizenden gasten uitgenodigd. Daarbij hooggeplaatste gasten, zoals NAVO-baas Mark Rutte, maar ook ambassadepersoneel, militairen en heel wat mensen uit het bedrijfsleven. Premier Bart De Wever gaf als laatste een toespraak en benadrukte de goede band tussen ons land en de VS. Ter ere van deze verjaardag schenkt ons land een speciale kristallen vaas, gemaakt uit aarde afkomstig van enkele belangrijke slagvelden uit beide wereldoorlogen. De Russische president Poetin heeft crisisberaad gehouden over het tekort aan brandstof in het land. Dat is een gevolg van Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. Aanwezig op het crisisberaad waren vertegenwoordigers van ministeries en toplui van oliebedrijven. Volgens staatspersagentschap TASS gaf Poetin op de bijeenkomst toe dat er files zijn aan benzinestations en dat brandstof niet altijd voorradig is. Poetin beloofde dat er vanaf volgende maand meer brandstof zal geproduceerd worden. De aanvallen van Oekraïne hebben vooral de Krim getroffen. Dat is het schiereiland dat Rusland illegaal heeft geannexeerd. Tankstations mogen er geen burgers meer bedienen, alleen nog militairen. Maar ook in de rest van Rusland is er intussen tekort aan brandstoffen. De Israëlische regering heeft de Armeense genocide erkend. En die stap zorgt voor diplomatieke hoogspanning met Turkije. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden tot 1,5 miljoen Armeniërs gedood in het Ottomaanse Rijk, het land dat later Turkije werd. Turkije verwerpt dat het om een genocide ging. De erkenning is dan ook een provocatie richting Turkije. De Turkse president Erdogan beschuldigde Israël in 2023 al van genocide op de Palestijnen. Volgens Turkije probeert Israël met dit politieke besluit haar eigen misdaden te verhullen. Op het WK voetbal heeft gastland Canada de eerste 16e finale gewonnen. Het versloeg Zuid-Afrika met 0-1. Het verslag is van Geert Heremans.
3: Canada gaat verdiend naar de volgende ronde. In een vrij flauwe wedstrijd waren de betere kansen zeker voor Canada, dat wel tot in de toegevoegde tijd moest wachten op het verlossende doelpunt van Eustachio. Het Zuid-Afrika van Hugo Broos was te zwak en kon enkel dreigen met schoten van op afstand. Dit zou dus het laatste kunstje kunnen geweest zijn voor de 74-jarige Hugo Broos, hoewel dat nog niet helemaal zeker is. Wel zeker is dat Canada na deze 0-1 zich als eerste geplaatst heeft voor de 8e finales tegen Nederland of Marokko.
1: In het hockey hebben de Belgische mannen ook hun laatste wedstrijd in de Hockey Pro League gewonnen. De Red Lions versloegen Australië met 5-4. Met een eerdere zege tegen Nederland had België zich al verzekerd van de eindwinst en een ticket voor de Olympische Spelen van 2028. Vannacht soms bewolkt met kans op wat gedonder en een bui. In de Ardennen fellere onweersbuien. Temperaturen rond 18 graden. Morgen eerst licht bewolkt tot zonnig. Later stapelwolken, meestal droog. Maxima tot 27 graden. Aan zee is dat 21 graden. De dagen daarna afwisselend zon en wolken. Kans op een bui en temperaturen rond 25 graden. Dat was het. Ik wens u nog een zachte nacht. De komende uren houdt Job en Martijn voor u de wereld in de gaten. En meer nieuws vindt u ook altijd op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.
5: Gimme, gimme, gimme.

0: gebroken been in Rome? Oeh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Go Yellow!
4: Studio Brussel, live.

0: Brussel. Het is 1 uur. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Maasmechelen in Limburg is een jonge man verdronken in de Maas. Hij was met vrienden naar de rivier getrokken om wat verkoeling te zoeken, maar door het wassende water van de Maas kwam hij wellicht in moeilijkheden. Er is een onderzoek gestart, zegt Laurien van der Heijden van het parket.
1: Een 25-jarige jonge man is zondagavond om 8 uur om het leven gekomen tijdens een zwempartij in de Maas in Maasmechelen aan de grens met Nederland. De exacte omstandigheden van het incident worden nog onderzocht. Eventuele getuigen van het voorval die zullen ook verhoord worden door de politie om medeomstandigheden verder te kunnen kaderen waarin dat het voorval zich spijtig genoeg heeft kunnen voordoen.
0: In het Jubelpark in Brussel is de voorbije avond een feest voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten georganiseerd. Het evenement was een initiatief van de Amerikaanse ambassadeur in ons land, Bill White. Hij liet het park volledig afsluiten en had duizenden gasten uitgenodigd. Het feest kostte 4 miljoen euro. Een verslag van Linde Koeman.
2: Het Amerikaanse volkslied klinkt door het Jubelpark. De gasten appreciëren de typisch Amerikaanse sfeer.
3: Het is heel uitgesproken bombastisch, dus ja, het is super Amerikaans.
2: Premier De Wever wijst in zijn speech op de historisch goede banden tussen België en de Verenigde Staten. Ons land geeft de VS een kristallen vaas cadeau voor de 250ste verjaardag. En van de Antwerpse diamantsector krijgt president Trump een gouden ring met diamanten, zegt woordvoerster in het Tassignon.
4: Speciaal Antwerpen ring die eigenlijk een beetje de samenwerking zeg maar en de belangrijke economische relaties tussen de Antwerpse diamantsector en de Verenigde Staten symboliseert.
2: De gasten zijn het lang niet allemaal eens met het beleid van Trump, maar dat lijkt vanavond bijzaak.
5: Het is zeer belangrijk, 250 jaar. En ook, ik heb altijd dat gevieren en ondanks die moeilijkheid met de politieke klimaat.
2: Oude Amerikaanse vliegtuigen, een droneshow en vuurwerk maken het feest compleet.
0: In de plantentuin van de Universiteit van Gent staat een zeldzame reuzenaronskelk in bloei. Die bloei gaat gepaard met een sterke geur van rottend vlees. Daarmee lokt de plant aasvliegen voor de bestuiving. De reuzenaronskelk in Gent is 2 meter en 29 centimeter groot geworden. De bloei duurt minder dan 72 uur, maar door het warme weer zou de plant ook sneller uitgebloeid kunnen zijn. En op het WK voetbal heeft Canada de eerste 16e finale gewonnen. Het versloeg Zuid-Afrika met 0-1. Een verslag van Geert Heremans.
6: Canada gaat verdiend naar de volgende ronde. In een vrij flauwe wedstrijd waren de betere kansen zeker voor Canada, dat wel tot in de toegevoegde tijd moest wachten op het verlossende doelpunt van Eustachio. Het Zuid-Afrika van Hugo Broos was te zwak en kon enkel dreigen met schoten van op afstand. Dit zou dus het laatste kunstje kunnen geweest zijn voor de 74-jarige Hugo Broos, hoewel dat nog niet helemaal zeker is. Wel zeker is dat Canada na deze 0-1 zich als eerste geplaatst heeft voor de 8e finales tegen Nederland of Marokko.
0: En dan nog het weer. Vannacht lokaal kans op een bui in de Ardennen. Ook onweer bij temperaturen rond 18 graden. Na de ochtend eerst zonnig weer, later meer wolken, maar wel droog bij temperaturen tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
7: Luistert naar Studio Brussel.
8: Life is music.

0: Energie-rebellie.
1: Camping of glamping, hoe je ook reist, Touring is er voor jou.
2: Studio Brussel, live.

0: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Tripline. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
1: Motorpech en Nies. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. Studio Brussel, live.